En dan bent u natuurlijk bij Pink Wave aangekomen. De Acoustic Safe Space of the Queers. Bij ons is Dolly Parton uiteraard nog niet gestorven. Wij zijn er voor u. En we hebben ook nog een gast straks van Heralde. We hebben het er al over enkele twee weken. De razzia's die zijn gebeurd in Turkije en noem maar op. Heel de Haza en tragedie. Wij gaan daar straks met Heralde over praten. Organisatie, transorganisatie, anticapitalistisch, revolutionair. Dat is voor straks live in deze uitzending van Pink Wave. Speciaal voor u op Radio Centraal.

U hoort Utena Kobayashi. U ziet, er is nog heel veel schoonheid tussen al dat luiden door. Glossalia van het titeltrack van het album, maar in de Takahashi remix. U hoort nu Sandra Yati, ook met een nieuw album, Lalowa.

Voilà, en zoals gezegd gaan we zo meteen bellen met de Brussels-based antifascist en antinationalist queer en trans-based Heralde. Denk er daarvan. Dat is zo meteen. In Pink 5.

U hoorde natuurlijk Teenage Dirtbag van Hildegard van Bingen. U hoort het allemaal in Pinkwijk.

is me allemaal wat deze tijden. U bent natuurlijk nog steeds op Radio Centraal 106.7. Normaal doen we de barcore meer van de kerstaflevering, maar we hadden toch wel veel gevonden, dus we dachten, we brengen het nu al, hè? U hoorde het al. En Farnese zak naar het zeetje, dus ja, dan moet ik het maar alleen om deze keer.

Oh, my God.

0: Voilà, welkom in Antwerpjes, Radio Centraal 106.7 FM.
1: Ja.
0: Antwerpjes, een programma in verband met kwesties in Antwerpen. Hè?
1: Ja, ik heb het er weer in gevonden. Ik heb een kwestie gevonden. Ik was op weg van het Rivierenhof naar het zwembad en dan kwam ik Exxon tegen.
0: Aha.
1: Exxon is jaar en dag bezig met metal.
2: Yes.
1: Metalmuziek. Het is niet mijn genre, als het ware. Ik weet niet dat jij, Rafa, daar veel naar luistert.
0: Nee.
1: Maar vandaar hebben we een deskundige in huis nu om ons wegwijs te maken. En dan nog wel in de Antwerpse metal. Zeg ik het goed, metal, of is dat de eng metal? Het is zo.
2: Ja, Antwerpse metal. Dus ik heb vandaag allemaal bands gepakt van de Antwerpse scene, of die toch wel een link hebben met de Antwerpse metal scene. En ja, ik heb toch niet alles kunnen pakken waar ik alle bands kunnen pakken die ik wil. Omdat, ja, natuurlijk, de Antwerpse scene is heel uitgebreid, maar ik heb ook een goede selectie gemaakt, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, ik sta verbaasd dat er zoveel metal gemaakt wordt in het Antwerpse.
2: Ja, zeker. Antwerpen is zeker een heel goede stad voor de metal scene. Je hebt sowieso ook de Music City. Dat is echt wel de place to be voor underground metal en punk shows. Je hebt natuurlijk Kids Rhythm and Blues, waar ook heel veel metal bands komen.
1: Ja, dat is één keer om de maand? Of dat daar een optreden is? Of is dat één keer? Dus met regelmaat?
2: Met regelmaat toch wel bijna iedere week in ieder
1: iedere week al een metal optreden.
2: Inderdaad, en dan de laatste zondag van iedere maand ook nog een punk day.
1: Ja. En daar ga je naartoe? Daar kunnen we je vinden.
2: Naar de punk day ga ik zelf niet vaak, maar ik zit wel genoeg in Kids Rhythm and Blues.
1: Ja, ja. En daar vallen nog altijd bands te ontdekken. En daar komen de dingen tegen dat je zegt, wauw.
2: Er komen zeker heel veel goede bands. Niet alles is natuurlijk mijn ding, maar er valt zeker meer dan genoeg te ontdekken.
1: Ja. En dat zijn bands op tour? Dat zijn niet alleen Antwerpse bands, dat zijn bands die op doortocht zijn?
2: Een beetje van overal. Belgische bands, internationale bands. Ik heb ooit een andere band van de bassist van Sepultura daar ooit zien optreden.
1: Ja.
2: Dus echt Brazilië, België, Nederland, overal.
1: Ja. En mensen die daar naartoe komen om te luisteren naar die bands, komen die ook zo van buiten Antwerpen?
2: De meeste mensen zijn natuurlijk wel van de stad zelf, maar het is natuurlijk wel een vrij bekend café op de grote markt. Dus,
1: en in de scene, is dat ook een bekend café dan? In de metal scene?
2: Ik denk het wel, ja. Natuurlijk ken ik het café wel goed, omdat ik ben natuurlijk zelf van Antwerpen, maar ik denk wel dat dat toch wel een naam heeft.
1: Ja. Zeg, jij had ook zelf, je zat zelf ook in een band, op het moment niet?
2: Op het moment niet, nee.
1: Ja. Maar ook daar live gespeeld?
2: Nee, we hadden nog geen live optredens gedaan, dus.
1: Aha. Is gestopt voor het...
2: Spijt genoeg wel.
1: Aha.
0: Exxon, mag ik even vragen dat je iets dichter bij de micro zit? Want dat is dan een te groot verschil tussen jullie twee. Ja. Oké.
1: Dus, maar dat komt dan nog?
2: Hopelijk ooit. We gaan nog zien hoe dat alles loopt.
1: Ja. Ja. Want jij bent een bassist, hè?
2: Inderdaad.
1: En ik heb u weten bas spelen bij Wart de Beer, hè? Waar je toch heftig bezig? Dat is ondertussen een paar jaar geleden.
2: Inderdaad, ja. Ik ben dan uiteindelijk naar de muziekatelier van Borghout gegaan. Muziekacademie. Daar ben ik dan nog verder bas blijven spelen. En dan dit is het eerste jaar dat ik eigenlijk doe zonder muziekschool.
3: Mm-hmm. Want hoe noemt hem nu weer de Cubaan op, bij Wartebeer? Ik ben zijn naam vergeten.
2: Ah ja, Adalberto.
3: Adalberto. Die is nogal strikt wel, hè?
2: Ja, die was nogal heel strikt. Ja, die hamerde er ook echt super hard op dat mijn nagels echt kort waren. Dat was, ja, dat zit nog altijd soort in mijn kop. Dus, als mijn nagels nog maar een klein beetje lang worden, dan heb ik zoiets van, ja, geef me een nagelknipper. Dat is echt, niet normaal hoe strikt dat hij daarop was.
3: Ja, ja.
2: Maar sowieso geweldig een bassist, kei vrolijke kerel.
3: Ja.
2: Wel.
3: Ja, dus, ja, een speciale gast.
2: Ja, echt wel een geweldige muzikant. Wel een speciaal figuur, maar echt een heel goede muzikant, een toffe gast.
3: Aha. Oké, Alexander, je hebt een lijst meegebracht en ik heb ze afgeprint en dan bij de printer laten liggen. Dus ik heb ze niet voor mij, maar Rafa, jij kunt ze wel zien.
0: Ja.
3: Alexander heeft een beetje een chronologische volgorde gemaakt, die misschien niet op... Zo, daar zo staat op die lijst. Ik weet niet, Exxon, kun jij daar nog voor de geest halen? Of heb jij dat lijstje ook zelf bij, waar het begint en hoe dat we dan verder gaan? Want er is een... hoe heb je de rode draad gecreëerd? Je hebt dat volgens een bepaalde...
2: Ik heb zeker rekening gehouden met de volgende. Dat het wat... Eerst waar rustiger aan begint en dan uiteindelijk wordt de muziek wel steviger.
3: Ja. Dus broeders en zusters thuis, welkom op Antwerpisch Radio Centraal. Vandaag duiken we in de Antwerpse metal scene.
0: Ja.
3: Dus alles wat we gaan horen komt van bands die hier van Antwerpen zijn of die toch heel duidelijk met Antwerpen te maken hebben.
2: Dus, het eerste nummer dat ik zou willen spelen is een Antwerpse band uit de jaren 80. Killer.
3: Oké.
0: Okay. Killer met Wall of Sound.
3: Ja, en ja, dat is... Dat deed mij denken, want ik heb een beetje voorbeluisterd, dat deed mij Judas Priest en Motorhead.
2: Ja, dat is wel die
3: aan Kiss, want ze zijn ook nogal extravagant in hun kledij en zo.
2: Die old school heavy metal al. Ja, die zijn nogal heel extravagant inderdaad.
3: Ja. Zeg, je vertelde mij daarnet nog, ze bestaan nog. Hè? Want wat dat we gaan horen is 1982 of zoiets.
2: Dat, ze treden ook deze maand op met Anvil in the Kids. En ze hebben ook nog een nieuw album uitgebracht dit jaar.
3: Alright. Weet je toevallig wanneer dat is?
2: Het optreden of het album?
3: Het optreden in de Kids. In de Kids.
2: Ik ben die datum eigenlijk vergeten. Ja,
3: maar
0: dat gaan mensen wel vinden.
3: Het is wel een geweldige band. Ja. Ook al zij degene metal fan, is dat een kick om te zien, volgens mij.
2: Sowieso.
3: Ja. Hier zijn ze met
0: Wall of Sound, maar ik krijg het niet aangeklikt.
3: Kijk, misschien.
0: Misschien moet hier hiernaast is, ja. Gewoon aanklikken, dacht ik. Nee.
3: Exxon is ook een IT'er, dus misschien kan hij... Het is vooralsnog geen wall of sound, maar stilte, maar het komt. Daar zijn we, gaan we.

0: Voilà.
1: Ja, Lemmy is niet ver af, hè.
2: Inderdaad. De Motorhead invloeden zijn heel duidelijk.
1: Ja, ja. Exxon zei daarnet dat hij niet echt kan een band verzinnen die in het Vlaams metal zingt. Vlaams of in het Nederlands.
2: Je hebt sowieso wel... Ik weet dat Vanaheim wel tekst in het Nederlands heeft. Er bestaan sowieso wel bands die in het Nederlands zingen, maar ja, kan er nu even niet op komen.
1: Ja, ja. Wel, ja, Rafa, gaan we zien in de kids?
0: Eventueel. Wanneer is dat? Ja, dat weten we nog niet.
1: Nee, dat moeten we eens opzoeken. Misschien is er wel een kalender dat we kunnen vinden op internet. Kunnen we het nog meegeven aan de luisteraar? Wanneer
2: de
1: Killer kalenders, speelt.
2: De kalender staat sowieso online, dus...
1: Ja. Ja. Right, zullen we naar het volgende nummer reizen?
0: Ja.
2: Ja, het volgende nummer is van Opium Heaton en het noemt Rise from the Dead.
1: Ja, en waarom heb je dat gekozen? Waarom zullen we daar naar luisteren?
2: Opium Heaton is Antwerpse doom metal en ja, die zijn nogal, ja, die hebben nogal een heel oldschool sound, wat ik persoonlijk heel tof vind. Ik ben normaal gezien niet iets bepaald de grootste doom metal fan, maar Opium Heaton is echt goed. Die
1: overstijgende charme.
2: Ja, echt geweldig.
1: Ja. En is een Antwerpse band bestaan al lang?
2: Ik weet eigenlijk zelf niet hoe lang dat ze al bestaan, eerlijk gezegd. Maar ze zijn sowieso al heel goed bezig. Ik heb ze vorige maand nog gezien op Antwerp Metal Minifest. Aha. Dat is een heel goede show.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Oké.
1: Opium
2: Heaton.
1: Heaton.
0: Rise from the Dead.

0: Hebben die dan ook al...
1: Hebben die dan ook al gespeeld in The Kids?
2: Ik denk het al wel. Ik heb de eerste keer dat ik ze live gezien heb, was op Slaughterfest in 2022, denk ik. Super tof festival, trouwens, dat is meestal ongeveer in maart ergens, denk ik.
1: Okay. Waar?
2: Na de Slachthuishallen.
1: Ja.
2: Ja, gratis festival. Meestal serieus wat bands. Dus ja, als je van metal houdt, zeker de moeite waard om naar daar te gaan.
1: Mm-hmm. Rise from the Dead. Ja, die teksten zijn dat is meestal nogal morbide.
2: Dus, in metal heeft die neiging wel.
1: Ja. Dus,
3: Maar wat is metal eigenlijk? Want ik heb daar soms discussies over.
1: Oh, goed.
3: Wat vind jij dat metal is? Black Sabbath bijvoorbeeld, is dat metal?
2: Ja, dat is 100% metal.
3: Oké. Okay.
1: En waar gaat de hard rock over in metal? Of?
2: Ja,
1: wat is het criterium?
2: Dat is een heel moeilijke grens om echt te bepalen, vind ik. Ja, want je hebt natuurlijk wel bands die... Ja, natuurlijk ook wel invloed hebben gehad op metal, maar niet 100% metal zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Led Zeppelin en Deep Purple bijvoorbeeld.
1: Je zou die ook een beetje metal kunnen noemen?
2: Zoiets. Mm-hmm. Ik denk, ja, ik zou die hard rock misschien proto-metal kunnen noemen, maar... met sommige bands is echt zo heel moeilijk om zo dat hokje te...
3: Led Zeppelin en Deep Purple, ik vind dat daar ook wel symfonische rock-invloeden in zitten, eigenlijk. Ja. Maar ja, het doet me plezier dat je zegt, dat is 100% metal Black Sabbath, want dan was ik toch niet uit mijn nek aan het klitsen in discussies.
2: Ik bedoel, Black Sabbath van Black Sabbath wordt wel echt gezien als zo het eerste metal-album wel.
3: Ja.
2: Dat is ook zo heel donker wel en zo.
3: Mhm.
2: Zo, met heel veel dissonantie in...
1: Ja,
2: ja, je hebt dan natuurlijk de bekende tritone, dat er heel veel in gebruikt wordt. Je hebt dan natuurlijk de title track, Black Sabbath. En dat nummer is ook echt wel bekend voor zijn nogal duistere sound wel.
1: Ja, dus hard rock is minder duister. Is meer sexy rock and roll.
2: Ja, het is een hele moeilijk, want...
1: AC/DC, dat is geen metal.
2: Nee, dat is meer hard rock, maar... Ja, die is ook... Black Sabbath wordt ook wel een beetje gezien als proto-doom, dus dat is zo... Ja, een doom metal heeft sowieso die een heel duister kant, maar... Als je dan gaat kijken naar bands zoals Judas Priest, die hebben dan iets minder dat duister, maar... Ja, dat is toch nog echt wel

0: geweldig optreden. En die mannen doen nog echt wel goed voor...
1: Dat zijn oude gasten.
0: Ja, inderdaad. Want Steve Harris was een geweldige bassist. Die kerel is al... We zijn 60, denk ik. En
1: dat zijn snelle riffs.
0: Ja, de endurance dat hij een kerel heeft, dat is echt abnormaal.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje sport.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat hij mij zelfs echt met gemak outplayed. Die is zo goed, dat is niet normaal. Die is echt veel te onderschat, naar mijn mening.
1: Ja. En zijn dat dan riffs die je wel eens probeert te spelen? Of?
0: Ja, ik heb al wel zeker wat Iron Maiden riffs liggen spelen. Ja. Ik heb al genoeg Iron Maiden gespeeld, maar ja, toffe nummers om te spelen sowieso. Ja.
1: Right.
2: Nog een liedje?
1: Ik zou overgaan naar de volgende plaat, wat denkt u?
0: Is goed. Dit nummer heet Spikfit van Nachtbraker.
1: Oké, okay. Kunt u er iets over zeggen?
0: Dat is een Antwerpse stoner metal band. Die nemen het geweldige eraan is dat die hun eigen niet serieus nemen. Wat ook echt zorgt voor geweldige live optredens. Zanger steekt zelfs zijn micro in een blik Carapils. Dat gewoon geweldig is.
1: Ja. Maar, want het is twee keer een Vlaamse of een Nederlandse naam. Zingen ze ook dan in het Nederlands? Of?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Misschien hebben we beet.
2: Oké.
1: Let's hear it. Wat was het nu?

0: Voilà. We hoorden nu Spekvet van Nachtbraker.
1: Ja. Ja. Ja. Exxon, zit er geen grunter in u?
2: Niet echt. Ik kan daar iets voor geen meter.
1: Het is echt een kunst.
2: Ja, het is echt een kunst. Dus, ja. Ja, maar ja, nee, ik kan dat echt niet. Dat klinkt vreselijk.
1: En misschien een originele insteek, want ik wel een frontman in u.
2: Ja, ik bedoel, ik ben ja, wel een heel extravert persoon, maar ja, het is gewoon

0: talent voor met mijn stem zit er niet echt in bij mij. Nee.
1: Dus geen frontman positie voor u? Of wel achter de scherm? Of.
0: Momenteel zit dat er niet echt in voor mij. Ja. Ja.
2: Kunt jij grunten?
3: Ik zou wel zien, een band fronten eigenlijk.
2: Kunt jij dat?
3: Nee,
2: grunten?
3: Dat heb ik nog nooit niet geprobeerd. Ook niet. Ik heb wel gedacht, in de aanloop van deze programma, want bij een van de nummers, ik had het uitgeprint en ik ben mijn print vergeten, stond de tekst erbij. Hm? Het is een nummer dat net is uitgebracht. Per 1 oktober. Net is goed nieuw.
0: Ja, juist. Maar ik ben slecht met bandnaam. Die gaan normaal gezien binnenkort ook nog een nieuw album uitbrengen. Ja. Dus, ja.
3: En dan heb ik die een tekst gelezen en ik dacht van, als ik dan nu eens zing, maar het is dus, ja, het gaat dus over hoe zwart dat uw bloed is als je 's morgens opstaat en alles vol slijm zit en dat de doden opstaan om je te komen opeten. En het is dus zo, ik dacht, ja, misschien waarom niet, hè? Waarom niet? Zo is een tekst. Ik heb daar nog nooit niet aan gedacht. Dus toen dat ik dat las, dacht ik van, dat is eigenlijk niet slecht. Dat is eigenlijk wel tof.
2: Alsof dat je in een arena staat en je moet daar vechten en je wordt daar helemaal...
3: Bijvoorbeeld. Verscheurd. Welcome wilde
2: to
3: beesten,
2: the arena.
3: Die veel groter zijn dan
2: nu. Er staat hier ook iets klaar. Dat heet zo. Welcome to the arena.
3: Ik weet niet of dat het... inderdaad. Daar zouden we nu naartoe
0: gaan. Inderdaad, iets... gaat voor de verandering. Is geen metal zijn, maar dit is Synthwave. Het is een solo project van Andreas, die speelt ook nog bij Speed Queen. Heeft ook vroeger bij Kate's Acid gespeeld. Geweldige gitarist en geweldige muzikant. En ja, die staat volgende week donderdag ook in Châtelherault met dit dus. Ja.
3: Met deze band die we nu gaan horen?
0: Ja.
3: Oké. Okay. Zeg, dus jij luistert niet enkel naar metal, er zijn andere dingen die ook boeien?
0: Metal is wel mijn main genre, maar het is, ik luister naar heel veel.
2: Uh-huh. En volgende donderdag in Café Châtelherault?
0: Châtelherault, ja.
2: Om hoe laat?
0: Dat weet ik zelf niet, maar ik weet wel dat het in Châtelherault is.
3: Om laat ga jij er zijn?
2: Ik denk dat dat daar zo rond 8, 9 uur altijd begint.
0: Ja, de kans is gewoon dat ik er tegen 8 uur wel al ben.
3: Voilà.
2: Oké, welcome to the arena. Ja.

I'm talking front row tickets to the greatest show.

0: Zo.
1: Dat wordt een lekker feest in de Châtelerwa volgende week.
0: Ja, ja.
1: We hebben nog een aantal bands te gaan, beste luisteraars. Dus je had je oren gespitst voor de crème de la crème van de Belgische Antwerpse metal scene.
0: Aha.
1: Ons volgende nummer, dat zal zijn...
0: Showdown.
2: Showdown van Speed Queen.
0: Ja. Okay. Dat doet mij denken aan een lied van de Bossen, Speed Queen. Maar dat zal misschien toevallig zijn.
1: Speed Queen, ja, is dat geen naam van een wasmachine?
0: Wel, dat ging over een wasmachine, hè, dat lied.
1: Ah, kijk.
0: Ja.
1: Maar in dit geval is het een Antwerpse band.
2: Het is een Limburgse band, maar de gitarist is van... ja, die zit wel heel hard in de Antwerpse metal scene, dus...
1: Ja,
2: ja. Waarmee, ja, dat is van... Ja, ik zit hier ook in de lijst.
1: Ja, dus jullie vinden elkaar dan in de Kids dan en in Music City. Mm-hmm. Tricks, soms?
2: Ja, in de Tricks zit ik ook wel regelmatig. Dus...
1: Ja, dat zijn zo wat de plekken waarschijnlijk, hè, wat er metal gigs gedaan worden. Of zijn er nog in Antwerpen?
2: Dat zijn de voornaamste, maar ja, je hebt natuurlijk ook nog wel de Jingle Jangle. Wel.
1: Ah, ja.
2: Zijn er, hey, daar weet ik ook wel dat er soms wat toffe zaken zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, af en toe zo is in een willekeurig jeugdhuis soms.
0: Het Bos?
2: Ja, juist, het Bos. Daar zijn ook nog wat shows. In december was ook daar ook nog een show waar ik naartoe wou gaan, sowieso. Dus genoeg plekken in ieder geval voor naar een metal optreden te gaan.
1: Ja, en ook regelmatig wat festivals hier en daar.
2: Af en toe wel, ja, je hebt Antwerp Metal Fest. Die heb dan
1: waar is dat? Waar gaat dat door?
2: In Merksem.
1: Ah, ja.
2: En dan hebben ze ook nog een mini-editie. Is juist afgelopen maand geweest. Je hebt natuurlijk ook Slaughterfest. Waar ik het eerder al over had bij de Slachthuis Hallen. Dus ja, qua festivals hebben ook sowieso genoeg.
1: Ja. Ja.
0: En is er ook metal dat jij zo te mainstream vindt?
2: Ja, heel eerlijk, er zijn wel bands die ik zo te mainstream vind, maar...
0: En wat is dat dan? Metallica of zo?
2: Nee, ik bedoel die oude album, zeker met Cliff, zijn echt geweldig. Kill 'Em All is echt een... die debuutalbum is echt een metal klassieker.
0: Mm-hmm.
2: Dus, ik vind wel dat ze mainstream geworden, iets te mainstream geworden zijn, maar
0: mm-hmm.
2: Die hebben, ja, die hadden vroeger heel veel...
1: Ik heb er altijd respect voor.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Mm. Ja, beter mainstream dan extreem rechts of zo, natuurlijk. Vind ik dan.
1: Ja.
0: Dat heb je natuurlijk ook nog. Ja.
1: Ik weet niet of dat politieke ding is... In die muziek ook, en in dat er bands zijn die extreem rechts praat verkopen of grunten.
2: Die bestaan sowieso. Politiek blijft nog altijd wel thema bij sommige metal bands. Je hebt er ook wel rechtse bij wel.
1: Hm. Het is een kwestie nu, hè, met die Ed Sheeran.
0: Het is ook wel een lange kwestie in Scandinavië, weet ik, met de black metal, en daar is toch wel wat verdeeldheid in geweest, politiek gezien.
1: Het is een hele dwingende tijd, politiek. Hè. Politiek dwingt ons. Hè. Het is moeilijk om neutraal te blijven. Hè.
0: Ja, dat heb je er dan ook nog bij, ja. Ja.
1: Wat vind jij, Rafa? Vind jij dat...
0: Ik zag een sketch van de ideale wereld. Van zo drie muzikanten die aan het Eurovisie Songfestival wilden deelnemen, ja. Zo gezegd, voor de grap. Free Paul en Stan. En dan zeggen ze zo op een gegeven moment, wij zijn Free Paul en Stan. Maar ja, dat klonk natuurlijk niet. Dat klonk niet neutraal. Hè. Ook al wou ze zo neutraal mogelijk zijn, en dan hebben ze dan maar in Free Stan en Paul omgezet. Zullen we gaan naar... Hebben we nog niet Speed Queen gedraaid, hè?
2: Nee, nog niet.
0: Nee. Okay. We zullen naar daar gaan, hè? Speed Queen met Showdown.

0: Elke woensdag?
1: Is er op Radio Centraal een metalprogramma?
2: Ja, Lokaal Metaal met Christophe.
3: Lokaal Metaal? Ja. Dus dat is ook veel met Antwerpse metal of zo?
2: Ja, de Christophe nodigt wel vrij veel mensen uit van de Antwerpse metal scene.
1: Dus de Christophe is ook vaak te vinden op, in de Kids en in de Music City? En,
2: ja, heel vaak wel. Ik zie hem wel regelmatig daar en ja, heel vaak op optredens wel. Dus ja. Die weet ook wel heel veel over de scene hier.
1: En je bent ook al eens op het programma geweest?
2: Ja, recentelijk nog, om ook wat muziek te draaien dus.
3: Aha. Zeg, en hoe geraken mensen geïnteresseerd in metalmuziek? Is dat op jonge leeftijd of kan dat ook nog vaak op oudere leeftijd zijn?
2: Persoonlijk is het bij mij begonnen op vrij jonge leeftijd wel, maar ja, natuurlijk, ja, metal heeft geen leeftijdsgrens of zo, dus...
3: Maar wat is uw ervaring? Zo. Want bij veel muziek is het zo van... Mensen luisteren die dingen graag, vooral die ze in hun tienerjaren graag beluisteren en dan daarna...
0: Kun je op latere leeftijd nog een metal fan worden?
3: Ja, ja. Dat zal wel, maar gebeurt het vaak, vraag ik me. Mm-hmm. Mm.
2: Maar ja, inderdaad, je hebt wel natuurlijk wel de hechting van die hit van ja, toen dat je een tiener was, natuurlijk. Ik heb zeker ook nog bands waar ik gewoon nog heel graag naar luister, omdat ik er als tiener naar luisterde. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je je smaak ook wel kunt uitbreiden. Daarom vind ik het ook wel belangrijk om nieuwe bands in de underground te ontdekken. Daarmee vind ik dat ook interessant, omdat... Ja, ik niet constant naar dezelfde 10 bands wil luisteren, dat wordt uiteindelijk ook wel saai.
3: Ja, dat zal misschien ook afhangen van wie dat je leert kennen en naar wie dat en naar wat dat die mens van muziek luistert, zeker. Ik ken eigenlijk niet veel mensen die veel naar metal luisteren.
0: Nee, ik ook niet. Nee. En het is ook niet... Het is ook niet echt aan mij besteed, moet ik eerlijk bekennen. Ook al vind ik het bijzonder interessant om daar eens te horen.
3: Om het eens te verkennen, zo. Mm-hmm. Ja.
0: En ik vond, want wat gaan we nu niet draaien, bijvoorbeeld die volière. Dat is dan misschien voor een volgende keer.
2: Misschien een volgende keer,
0: heel,
2: ja.
0: Heel prettig gestoord, vind ik. Dat vind ik dan wel heel tof.
3: Gaan we dat nu draaien?
2: Ik wou eigenlijk nog... Heel graag twee andere nummers doen, persoonlijk, maar...
3: Oké.
0: Okay. Kan nog, hè? Maar we hebben nog 10 minuten.
3: Mensen kunnen het ook zelf eens opzoeken, hè. Volière met...
0: Dat gaan we niet draaien,
3: ah,
0: maar...
3: Ah ja, dat staat niet in de lijst. Maar als mensen thuis dat eens willen opzoeken... Volière met welk liedje?
0: Spicy Slamball of zoiets?
2: Spicy Slamball. Maar ja, ik was even aan het nadenken. Ik ben ook heel slecht met al die namen.
3: Oké, en naar wat gaan we dan nu nog luisteren?
2: Naar Iron Bitch van Butcher.
3: Iron Bitch van Butcher.
0: En waarom? Okay. Wacht, hè, waarom? Waarom?
2: Ja, Butcher is echt wel de Antwerpse metalband. En die zijn Blacken and Speed. En dat is persoonlijk mijn favoriet van Antwerpen eigenlijk.
0: Aha, okay. En die zijn hot op het moment? Die...
2: Ja, die zijn... Die doen toch wel heel interessante dingen op het moment, dus...
0: Ja, ja.
3: Oké.
0: Okay. Alright.
3: Hier komt het.

0: Zo, het lied duurt nog wel langer, maar ja, we wilden toch nog even dat laatste laten horen en, ja, en afscheid nemen.
1: Want het kan nog sneller, Rafa.
0: Het dus, kan nog sneller.
1: Ja, het kan nog sneller dan dit uw wezen gewaarschuwd.
0: Oké.
1: De laatste track die we gaan horen,
2: dat is... Van Noord, wat moderne death metal. En die gasten zijn echt heel veel aan het optreden, die blijven gewoon nieuwe muziek uitbrengen en... Ja, het is echt fascinerend wat zij aan het doen zijn. En zeker een toffe band om zeker eens te checken.
1: Ze heette Noord.
2: Ja.
1: En het lied heet... Empress
0: of... Empress of the Hollow Crown.
1: Zijn ze van Antwerpen-Noord dan?
2: Zijn... ik denk gewoon van Antwerpen in het algemeen, maar... ja, ze zijn gewoon van de stad, maar... Ja, ze noemen gewoon toevallig Noord.
1: Oké.
0: Okay. Dit was Antwerpisch.
1: Exan Fabri, merci om onze gast te willen zijn.
2: Ja, merci. Dank je om mij uit te nodigen.
1: Fijne belevenis.

0: Radio Centraal. Op de 106.7. Radio Centraal. Op de 106.7. Op de 106.7. De 106.7.
1: God en laaf.
0: Radio Centraal.
1: God en laaf.
0: De 106.7.
1: God en laaf.
0: God en laaf.
1: Radio Centraal.
0: De 106.7.
1: God en laaf. God en laaf.
0: Vaar, stop. Vaar, stop.
1: Vaar, stop.
0: Is nu 6 het ongeluk.

had Love op Radio Centraal. Vrijdagavond, Hot Love avond. Tot 10 uur op de 106.7 of via de streaming of gewoon op het gevoel. Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red zijn de groep. En de groep is een verhaaltje van John Wagenhauser. Vandaag krijgt u deel 1 te horen.

Zo, even weg en nu terug. Hot Love dus tot 10 uur op Radio Centraal. En nog zeer veel leuke muziekjes tussendoor. Tussen de verhaaltjes door, tussen de vertelseltjes door. Zoals zo dadelijk gaan we de Camino de la Felicidad bewandelen.

zal niet zeggen in welke stad wij wonen. Wij noemen onszelf de groep. Wij zijn anarchisten, revolutionairen, ondergronds natuurlijk. We zijn de kriebel in de kont van het systeem. Zij noemen ons terroristen, maar wij geloven niet in geweld tegen mensen. Wij zijn subversief, slopen, computersmollen, jatwerk of gewoon graffiti. Alles wat het systeem ontregelt en hen eraan herinnert dat wij er ook nog zijn. En dat zij waardeloos zijn, hypocriet, dom. Zelf niet gepakt worden, daar gaat het om. Op de regels spugen en niet gepakt worden en dan terugkomen met iets groters, brutalers, harders, gevaarlijkers. Omdat alles waar deze maatschappij voor staat, kloten is. Omdat we, zoals Arthur zegt, alles moeten uitkotsen waar deze maatschappij voor staat. Wij zijn met z'n zevenen. 5 mannen en 2 vrouwen. We hebben geen leider, we zijn totaal democratisch. Maar Arthur, dat is natuurlijk niet zijn echte naam. Hij is niet de officiële leider of zo, maar hij is de beste, de heftigste. Hij kent geen grenzen. Hij is, ja, de totale anarchist. En hij staat altijd vooraan bij alles wat we doen. We hebben geen leiders, maar wat Arthur zegt, wat hij ons uitdaagt om te doen, dat doen we meestal ook. Arthur ziet er niet geweldig uit. Hij heeft een gemiddelde lengte en zijn bruine haar is altijd kort geknipt. Hij draagt hoofdzakelijk afgedankte kleren. Volgens Arthur is de eerste taak van een revolutionair om te overleven. Je hebt camouflage nodig om je te beschermen. Het is gevaarlijk om op te vallen. Maar als hij zijn mond opendoet, moet je wel luisteren. Hij is sarcastisch, scherp, stelt altijd alles ter discussie. Je begint hem te bewonderen om wat hij denkt. Maar dan zie je hoe hij zich beweegt. Hij is nooit lomp, haast zich nooit, maar is altijd precies waar hij moet zijn. Hij lijkt op een dier dat zich thuis voelt in zijn lichaam. Je mag wel zeggen dat ik behoorlijk geilde op Arthur. Niet dat ik ervan droomde dat ooit aan iemand te bekennen. Ik schaamde me voor al die nichterige gevoelens van mij. Flikker zijn, dat was iets voor lulletjes rozenwater. Ik ging bij de groep omdat ik wat meer zelfvertrouwen wilde krijgen. Niet de hele tijd verlegen en stoel zijn, maar de wereld een trap onder zijn hol verkopen. Ik had dan ook de schurft in dat Arthur me altijd kleintje noemde. Wat anderen hem gingen nadoen. En ik voelde me ook een kleintje. Een totaal dom, drenzend kleintje dat de hele tijd naar hem verlangde. Behalve dan wanneer we ergens inbraken of zo, dan voelde ik me zo sterk, zo vol macht. We waren dan ook vaak zo opgewonden dat we elkaar vastgrepen en tegen elkaar aandrukten. Arthur zei: goed werk, kleintje. Hij trok me zo dicht tegen zich aan dat ik zijn krullerige haar kon ruiken. Daarna verlangde ik alleen nog maar meer naar hem.

0: and do it first.
1: Corday. For Corday makes many, many delicious
0: Look
1: hard
0: at the
1: candies.
0: As it gets
1: first,
0: darker,
1: there's the
0: stronger.
1: Candy cuts right over here. These
0: smell
1: are the baby
0: the
1: cuts.
0: Honest coffee
1: and then
0: smell.
1: There's the peanut butter peanuts.
0: But will
1: and
0: this cup of coffee
1: the
0: taste
1: assorted
0: as
1: butter
0: good
1: cuts.
0: As it smells?
1: And there are
0: you
1: many,
0: bet
1: many
0: it will
1: other hard
0: it's
1: candy treats in store
0: House.
1: For you.
0: The coffee that tastes as good as it smells every
1: chips.
0: Time.
1: Oh,
0: Maxwell House
1: sweet
0: coffee
1: candy on the
0: tastes
1: outside,
0: as good as it smells
1: black shredded
0: every
1: coconut
0: time.
1: On
0: if you
1: inside.
0: Like to look at good
1: double
0: coffee,
1: double taste enjoyment.
0: Listen
1: how would
0: to
1: you
0: good
1: like
0: coffee.
1: Be able to just
0: smell
1: pop
0: good
1: one
0: coffee
1: of
0: and
1: mouth,
0: taste
1: huh?
0: good
1: oh,
0: coffee.
1: Let me tell
0: brew
1: you.
0: Maxwell House. The coffee
1: flavor.
0: That tastes as good as it smells every
1: oh,
0: time.
1: And you fight
0: Maxwell
1: and
0: House is good to the last drop. It oh, tastes it. As good
1: so
0: as it smells
1: you just
0: every
1: say
0: time.
1: Corday.
0: Maxwell
1: well,
0: House.
1: Right now. You can buy Corday
2: op een avond zaten we met z'n allen bij elkaar om te bespreken wat we nu zouden gaan doen. Arthur, Kurt, John, Scott, Janice, Red, de hele groep. We zaten wat te lullen over koetjes en kalfjes. Terwijl Arthur heel erg stil bleef. Wat vooral ons altijd een reden is om hem in de gaten te houden. Want dat betekent dat hij nadenkt. En als hij dan zijn mond open doet, verandert de groep. Ontstaat er een nieuw klimaat? Vinden we een nieuwe richting? Kurt haat dit soort toestanden en ik zag hem al zenuwachtig worden. Weet je, niemand heeft ooit gezegd dat Arthur de leiding heeft of zo. Het gebeurde gewoon. Maar Kurt zou willen dat hij het was. Het is wel duidelijk dat hij ervan houdt om zaakjes te regelen. Hij is klein, maar erg stevig. Erg gespierd, blond en mooi en zo. En het doet altijd zijn blouse uit om zijn spieren en huid te laten zien. Als hij loopt, zwaait hij enorm met zijn schouders. Een klein mannetje met grote schouders en kleine, stevige billen. En hij houdt er niet van dat iedereen de hele tijd naar Arthur luistert. We doen wel eens iets wat Kurt wil, maar alleen als Arthur het ziet zitten. Niemand anders in de groep heeft het in de gaten, deze super subtiele spanning tussen hen. Maar ik zie vaak hoe hun ogen elkaar een fractie van een seconde ontmoeten en dan weet ik dat zij het ook weten. Goed, op die avond zat ik naar Kurt te kijken. Hij kon amper op zijn achterwerk blijven zitten, omdat hij wist dat Arthur iets ging zeggen. Dat voelden we allemaal aankomen. Maar niemand had verwacht wat hij zei. Hij tilde zijn hoofd op en hij keek de kamer rond. Keek iedereen stuk voor stuk aan. Keek in iedereen afzonderlijk en zei: het is tijd voor een orgie. Ik voel onmiddellijk een brok in mijn keel schieten en in mijn broek. Ik had er alles voor over gehad deze mannen naakt te zien, om ze in een vrouw te zien rammen, maar ik was er ook doodsbang voor. Ik voelde me kwetsbaar nu mijn verlangens aan het licht dreigde te worden gebracht. Dit was het enige geheim dat ik had voor de groep. Ik weet dan ook niet meer of ik opgelucht of teleurgesteld was toen ik de reactie van de anderen hoorde. We hebben niet genoeg vrouwen, zei John. En je wist meteen dat hij het jammer vond. Hij is een grote peer, stevig en vlezig van boven. Een mooie jongen met een profiel waarbij ik me altijd afvroeg of het waar is wat ze zeggen. Dat als je een grote neus hebt, je ook een grote lul hebt. John's neus stak vooruit en was stevig en dik. En ik betrapte hem er vaak op dat ik naar zijn kruis zat te staren om erachter te komen. Red sneerde. Op mijn rug gaan liggen terwijl jullie jongens van Chuka Chuk gaan, dat is niet wat ik me voorstel bij een leuke avond. Ja, zei Janice. Ga vooral niet in de rij staan voor een rietje op mijn buik, godverdediging. Scott lachte en zei: zo te horen moeten we eerst wat wijven van de straat gaan halen. Kurt zei niets. Hij zat de groep te taxeren, naar Arthur te kijken, zich af te vragen wat er nu ging gebeuren.
0: Coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House coffee tastes as good as it smells every time. If you like to look at good coffee. Listen to good coffee, smell good coffee, and taste good coffee. Brew Maxwell House, the coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House is good to the last drop. It tastes as good as it smells every time.

Arthur schudde zijn hoofd. Jullie anarchisme heeft de diepgang van kippenstront, zei hij. Jullie zeggen, we spugen op alle regels, we zijn niet bang voor wat dan ook, maar als het erop aankomt om dat te bewijzen, maken jullie dat je weg bent. Niemand durfde een spier te verroeren, maar iedereen wist wat hij bedoelde. Dat moet wel. Met een hitsig lachje op zijn gezicht kwam Arthur overeind, deed een zak open die hij had meegenomen en strooide een stuk of 50 condooms op de vloer. Condooms en glijmiddel en van die dingen. Daarna liep hij, nog altijd met dat lachje, de kamer door recht op mij af. Van buiten was ik koel, ijskoud. Van binnen raasde mijn hart met de snelheid van 180 km per uur. Hij kwam regelrecht naar mij toe. En waar iedereen bij was, legde hij zijn vingertoppen onder mijn kin, duwde mijn hoofd omhoog naar hem toe. Zijn open mond raakte mijn lippen. Zijn tong, heet en slijmerig, gleed mijn mond binnen. Zijn wangen tegen mijn gezicht leken op schuurpapier. Ik deed mijn ogen dicht en kuste hem terug. Ik duwde mijn tong ook in zijn mond. Hij trok me op aan mijn schouders totdat ik stond en drukte me toen tegen zijn borst. Ik legde mijn handen op zijn kont. Ik voelde me zo opgelaten. Bewoog ze omhoog naar mijn middel. Ik hield mijn ogen krampachtig dicht, doodsbenauwd. Ik voelde dat ze allemaal naar ons

0: wilde, in de zekerheid dat zijn ogen nog op mij rusten en dat zij allemaal naar ons zaten te kijken. Hij legde zijn handen op mijn borst en wreef ze op en neer en op en neer, omlaag naar mijn broek. Hij pakte de broekband, wipte hem open met zijn duim. Ik ademde niet langer, mijn ogen dichtgeklemd, drijvend in de ruimte, drijvend in een zwartheid, terwijl mijn hart in mijn oren beukte en zijn hand in mijn gulp openritste. Mijn broek omlaag duwde, over mijn heupen, over mijn dijen.
1: Dreyfus Fund is a mutual investment fund in which the management hopes to make your money grow and takes what it considers sensible risks in that direction. Ask your securities dealer for a free prospectus.

Er liep zweet langs mijn zijde. Mijn mond was droog. Ergens was een kamer met de lichten aan en de groep die zat te kijken. Arthur greep het elastiek van mijn onderbroek, rukte het omlaag en een lichte explosie volgde toen mijn lul naar buiten sprong, recht en stijf.

en ik mijn ogen opendeed in de fel verlichte kamer. En ik zag zijn fonkelende zwarte ogen onder zijn krulletjes en er liep zweet over zijn voorhoofd. Hij knikte naar me, glimlachend, toen hij zijn gulp openritste en zijn hand naar binnen bracht, vooroverbuigend, om hem eruit te kunnen halen. En toen trok hij zijn pik tevoorschijn en hield hem in zijn hand, lang en diep rood, hard als een gespannen spier. Hij hield hem stevig in zijn hand en greep de mijne met zijn andere hand, trok er ruw aan, trok me naar voren, zodat ik mijn handen om zijn middel moest leggen om een evenwicht te bewaren. Hij kuste me opnieuw, lichtjes, terwijl hij aan mijn lul trok, kuste me nauwelijks, terwijl zijn open ogen aanmoedigend glimlachten. Met Arthur's ogen zo op mij gericht, terwijl hij zo glimlachte, wat kon het mij nog schelen wat de anderen ervan vonden? Hij legde zijn handen om mijn hals, mijn schouders en duwde zachtjes, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok tot een vraag, een verlangen. Ik wist wat hij wilde. Ik voelde mijn lul tegen de zijne aanbonken, roodgloeiend heet. Voelde het hete vlees van zijn tamp en de ruwe stof van zijn spijkerbroek. Wat kon het mij schelen wat de rest ervan dacht? Ik wilde doen wat hij wilde. Ik liet me op mijn knieën zakken. Het ging niet gemakkelijk met mijn broek rond mijn kuiten, maar ik wist op de grond te komen en staarde naar de knuppel die uit de donkere spleet in zijn broek stak. Ik deed mijn lippen van elkaar en nam de top ervan in mijn mond. Hij was slijmerig van voren, met een zoutige smaak. Ik rook zweet en Arthur. Hij leunde naar voren en ik liet ongeveer de helft van de schacht mijn mond inglijden, tot hij mijn gehemelte raakte. Toen trok ik terug en liet hem opnieuw naar binnen glijden.

Arthur gromde. Hij begon aan mijn t-shirt te rukken. Trok het omhoog. Ik moest hem uit mijn mond laten komen toen hij het uittrok. Ik was dankbaar toen ik de koude lucht op mijn zweterige rug en zijde voelde. Ik nam hem opnieuw in mijn mond, drukte mijn lippen samen rond zijn lul, likte de onderkant ervan met mijn tong. Ik duwde mijn hoofd over zijn stijve piek heen en weer, tot ik ging kokhalzen, omdat hij zo hard in mijn keel stootte. Ik leunde achterover en keek hem een beetje onnozel aan. Hij grijnste en bewoog zijn schouders, zo van, dat had ik zelf niet beter kunnen doen. Hij deed zijn shirt uit, terwijl ik met mijn tong rond de eikel van zijn pik speelde en opnieuw die zoutige warmte proefde. En me erop instelde om hem helemaal in mijn mond te nemen. Ja, zei hij. Hij gooide zijn shirt achter me weg en maakte zijn riem los. Ik hielp hem toen hij zijn broek op zijn enkels duwde. En streelde toen met mijn handen over zijn behaarde benen. Wat had hij, een grote ballen, zoals die voor mijn gezicht heen en weer slingerde, onder die rode staaf. Ik nam hem opnieuw in mijn mond en liet hem naar achter glijden. Dieper, dieper, tot ik bijna stikte en hem naar buiten schoof en toen weer naar binnen. Wat denken jullie dat dit is? Een toneelstukje? Zei hij luidruchtig tegen de rest van de groep. Hij legde zijn hand rond mijn kaak en trok zich mijn mond uit. Ja, Janice en Red hebben door waar het om gaat. Hij begon zijn schoenen uit te trappen, zijn broek. De vrouwen zaten naast elkaar, de armen om elkaar heen geslagen, kussend. Scott had een grote smile op zijn gezicht en wreef met zijn hand op en neer over de voorkant van zijn broek. Hij draaide zijn hoofd weg van mij en Arthur, naar waar de vrouwen elkaar al op het tasten waren. John zat naast hem op de bank, doodstil. Kurt was uiterst alert. Dit is een groepsdemocratie, godverdomme, zei Arthur. En iedereen lachte. Scott het hardst. En hij rukte zijn gulp open en trok zijn stijve piel uit zijn jog tevoorschijn. Naakt liep Arthur naar de bank waar Scott zichzelf nu zat af te rukken. Nadat hij iets dichter bij John was gaan staan. Hij legde zijn hand op John's schouder. Vooruit, John, laat het festijn een aanvang nemen. Erbovenop zou ik zeggen, aanmoedigend. Hops, nou maar. Half als grap, half als vraag. John lachte, verlegen. Inschikkelijk. Onder Arthur's goedkeurende blik stak hij zijn grote hand uit als een onhandige klauw en draaide rond Scotts jongheer. Geef hem op zijn minst een kus, zei Arthur. Scott schoof snel naar John toe en begon zijn mond te zoenen. Korte, verlegen kusjes, alsof hij het alleen maar eens probeerde. Verbaasd dat het zo prettig was. Arthur leunde over ze heen en begon aan John's broek te rotzooien. Toen hij zijn lul tevoorschijn haalde, stokte mijn adem bij kans. Ik had gelijk gehad. Hij was enorm. Hij moest minstens 25 centimeter lang zijn. Een grote, marmeren zuil van vlees. Knalhard al.

Terwijl ik was gaan zitten om mijn broek uit te trekken, zag ik vanuit een ooghoek dat Kurt opstond. Langzaam, zorgvuldig, knoopte hij zijn shirt open. Ik zag dat hij al blote voeten had. Hij bekeek hoe Scott en John elkaar kusten en aan elkaars vleeswaren zaten te rukken, terwijl Arthur over ze heen zweefde en hun kleren uittrok. Ik wilde dat Arthur weer bij me kwam. Ik wilde dat hij hen met rust liet en dat ik zijn pik weer in mijn mond kon nemen. Nu liet Scott zich op de grond zakken en terwijl hij over John's massieve dijen heen boog, deed hij zijn mond open en verzwolg de top van zijn lul. John viel achterover en gromde, een ongelovige blik in zijn ogen, terwijl hij naar Arthur en naar de vrouwen staarde. Die waren nu half naakt en Janice had haar gezicht tussen Red's dijen geduwd. Ik had het gevoel dat ze dit al eens eerder hadden gedaan. Aan de andere kant stond Kurt, nu in zijn witte slipje, en overzag het gebeuren. Hij wreef zachtjes over zijn kruis. Hij had een honingachtige huidskleur, blond, en zijn lichaam was bedekt met een licht tapijt van goudkleurig haar. De spieren in zijn borstkas waren duidelijk te onderscheiden, met kleine tepels zo groot als een kwartje, midden op beide borstspieren. Zijn maag was hard en gegolfd, zijn flanken glad en gespierd. Het zachte, warme, witte katoen van zijn slip lag strak rond zijn volmaakte harte kont. Vooruit, Scott, zei Arthur net. Kleintje kon er meer van. Hij was niet bang om een beetje naar adem te moeten happen. Plotseling vloog er iets wits door de kamer. Kurt had zijn slip voor Arthur's voeten gegooid. Iedereen keek naar het broekje. En toen naar Kurt. Hij was naakt, zijn pikzak vooruit uit een warm bruingeel nestje. De lucht bewoog niet meer in de kamer. Hij en Arthur moeten elkaar een minuut hebben aangestaard. Terwijl Kurt zijn ene hand open op zijn heup lag en hij zijn dikke gouden pik met zijn andere hand kneedde. Langzaam liep Kurt door de kamer naar Arthur. Arthur deed een stap naar voren. Ze keken elkaar strak aan. Iedereen zat toe te kijken, alsof ze zich plotseling realiseerden dat er iets waarvan ze het bestaan niet hadden vermoed, hier en nu uit de wereld werd geholpen. Kurt liep recht op Arthur af, terwijl hij hem in de ogen bleef kijken. Kurt was in staat om iets gevaarlijks te maken van zoiets eenvoudigs als tegen iemand opzien en legde toen, voorzichtig, bedaard, zijn hand op Arthur's schouder. Ik slikte. Arthur knikte. Zijn zwarte krullen golfden mee. Neuk me, fluisterde hij. Ik kon Scott diep horen inademen en realiseerde me dat hij bij iedereen te adem stokte. Kurt glimlachte. Hij gromde bijna. Met Kurt's hand op zijn schouder ging Arthur op zijn hurken zitten. Knielde en zat toen op de grond, midden tussen al die condooms. Hij pakte er een op en gaf die aan Kurt. Niemand bewoog. Ik zag alleen dat Scott langzaam zijn pik streelde, toekijkend. Terwijl Kurt op Arthur neerkeek, peuterde hij het condoom open, rolde hem uit over een gouden staaf en knielde daarna tussen Arthur's benen. Arthur leunde op zijn ellebogen en schoof zijn benen wat verder uiteen zodat Kurt er gemakkelijk tussen paste. De hele tijd bleef ze elkaar strak aankijken. Ook toen Kurt glijmiddel over zijn staaf smeerde. Je wil het nog steeds? Ja. Zeg dat je het wilt, Arthur. Zeg dat je het wilt. Neuk me, Kurt. Ik wil dat je me neukt. Zeg dat je mijn lul in je kont wilt hebben.

Zo. De avond is jong en hot love is voorbij. Zie wel, dit afgelopen uurtje kon u genieten van De Groep. Een verhaaltje uit Flesh and the World, an anthology of erotic writing. Een verhaaltje van John Wagenhauser. Het eerste deel kregen u te horen. De verhalen van Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red. Volgende week met het tweede deel dan, als alles een beetje meevalt. Het begin van het programma kon u genieten van een versie van de Melvins van Buick McCain, een T-Rex song. En nu eindigen we met een zeer mooie lied van Rocío Dúrcal, Otra Vez.

Tijdens het samenstellen van mijn programma stel ik dikwijls vast dat elektronische klanken op verschillende manieren de mensen kunnen inspireren. Er is zeker al een betekenisvolle evolutie achter ons, van seriële muziek tot nieuwe losbandigheid en conservatieve dansmuziek. Dit ging echter samen met de ontdekkingen op technisch gebied en kennis die over geluid werd opgebouwd. Vanuit die optiek werd wetenschappelijk werk verricht, denk maar aan Jean-Claude Risset, die de inzet van computeralgoritmen bevorderde in de jaren 60, en John Chowning, die het wiskundig model voor FM-synthese formuleerde. Het is die FM-synthese die voorradig was in de befaamde TX-816. Een verzameling van 8 TF1-modules en die later commercieel verpakt werden in de iconische DX7-synthesizer. De klankmogelijkheden met FM-synthese maken nog steeds deel uit van veel softsynths. Ook additieve synthese kreeg zijn deel in de klankmachines, zoals in de eveneens iconische Synclavier, waar het elektronisch geluid digitaal werd opgestapeld met sinustonen en hun individuele envelopes. Nadien werden door de digitalisering van het geluid ook samplers uitgevonden, waarmee men opgenomen geluid kon transponeren.

Ik spreek nu over de periode jaren 80. Toen ook Midi voor de deur stond en voor het eerst werd aangeprezen door Commercianten. Die eerste samplers waren in staat om geluidsfragmenten van 2 seconden te gebruiken, met veel ruis op de achtergrond. Ik herinner me de Mirage van een Sonic sampler, die voor authentieke geluidsmakers onbruikbaar werd geacht, voor die redenen. Het evolueerde van 8-bit naar 12-bit en bleef een doffe boel, vooraleer we aan 16-bit of meer en 44 kHz belanden. Maar al die commerciële vertragingen op het gebied van klankkwaliteit en toonzuiverheid zijn achter de rug en hebben componisten er toch toe aangezet om naar muzikale zingeving te zoeken waarvan de kwaliteit verder ontwikkeld was en waarvan de resultaten meestal werden opgeleverd tussen vanuit instituten zoals IRCAM in Parijs en MIT in Massachusetts in de VS. En uiteraard nog op vele andere onderzoekscentra over de hele wereld.

Vandaag is dat allemaal in het bereik van iedereen en resteert er nog enkel de muzikale intentie. Granulatietechnieken, die vanuit samplingtechnieken zijn voortgekomen, deden al 40 jaar geleden hun intrede en behoren tot het normale soft synth effectief. Toen ik Beringer ontmoette als jonge gast op een festival in Bourges, vertelde die dat alle audioapparatuur veel te duur was, zonder dat dit nodig bleek voor de geleverde kwaliteit. En dat hij zelf goedkopere apparatuur ging commercialiseren die minstens even goed of zelfs nog beter was dan wat de dure merken produceerden. De toen jonge snak heeft woord gehouden en wordt er daarom door de handelaars, die er minder winst op maken, niet altijd voor geprezen. Bob Mook Zaliger vertelde me dat hij nooit de bedoeling had gehad om een befaamd instrument te verwezenlijken. Maar zijn naam is voor altijd verbonden met het pionierschap in synthesizerfabrikaat. Pieter Zinoviev had direct succes met zijn kruisbordensysteem, waarmee je mini-bananenstekkers in een matrix kon prikken om verbindingen te maken met de klankparameters. Alan Robert Perlman leverde me zijn befaamde ARP 2600 op, een draagbaar model dat werd afgeleid van het professionele modulaire studiomodel 2500. De 2600 werd in België voor het eerst ingevoerd in 1973 en heb ik zelf voor 3 jaar in consignatie gekregen van de toenmalige Rudis Music Shop in Sint-Niklaas.

Alan Robert Perlman stierf in 2019 op 93-jarige leeftijd als een legende. Legendarisch was ook Donald Buchla met zijn analoge paraboolsynthesizers in de jaren 70 en die later vanuit beweging en andere menselijke gestes synthesizers ontwikkelde die daarop reageerden. Later werd de MIDI-baton ontwikkeld samen met Max Matthews. Dat is een soort van elektronische dirigeerstok waarmee men ruimte kon aanwijzen waar zich denkbeeldige instrumenten zouden bevinden die als in een orkest aangeduid konden worden en waargenomen en waarmee gedirigeerd kon worden dus. Al geruime tijd zijn al die synthesizers als softsynths te gebruiken op computers en dus in het bereik van iedereen die ermee wil experimenteren. Het grote verschil met de originele synth-mammoets is dat de klanken voor digitalisering stabiel blijven en dat ze MIDI bestuurbaar zijn geworden. De intenties van Miller Puckett rond 1990 om een grafische omgeving te maken waarin alle parameters met elkaar verbonden konden worden, vindt men terug in de software van Max MSP, die gedeeltelijk ontwikkeld werd in het Parijse IRCAM. Toen Miller mij daarover aansprak, was de tijd rijp voor de ontwikkeling van zulke software, maar ik had toen al geleerd om mijn plan te trekken door verschillende combinaties met verschillende reeds bestaande software te maken, ook met het doel om een blauwdruk van een geluidscombinatie te bekomen en te bespelen. Maar voor wie toen nog moest beginnen, was het uiteraard een goed hulpmiddel en nu nog steeds. De naam Max schijnt een anekdotische referentie te zijn naar Max Matthews, die in de jaren 50 voor het eerst klank digitaliseerde bij Bell Laboratories. Reactor van Native Instruments en WaveWarp uit MIT doen al meer dan 25 jaar ongeveer hetzelfde, maar worden elk grafisch anders voorgesteld. Allebei aanraders voor wie zijn eigen klankmodules en besturingssystemen wil ontwikkelen, thuis vanuit een comfortabele stoel en met als enige limiet je eigen verstand. Deze beknopte geschiedenis dient maar om te zeggen dat alles klaarstaat om er zelf aan te beginnen. Ondertussen kunnen we ook luisteren naar wat het opgeleverd heeft bij anderen. En na al deze verkwikkende woorden zou ik geen gepastere titel kunnen bedenken dan Storm in a Zen Garden van Adriana Dumitrache.

We hebben geluisterd naar Storm in a Zen Garden van Adriana Dumitraga. Voor wie nieuwsgierig is hoe Live Electronics klonken met het SEM-ensemble in 1977, die kan u op- en afkikken met de volgende opname van geïmproviseerde muziek in de SEM-studio met Leo Vrijen trombone, Paul Adriaanses fluit en sax en Joris de Laat electronics en afwisselend ook een van de laatste keren aan zijn cello.

0: Na deze improvisatie met het Sem-ensemble uit 1977 is het wellicht interessant om eens de mening te kennen van experimenteerders uit andere regionen. Persoonlijk vind ik het leuk om een overeenkomstige mening ook eens door anderen te laten zeggen. Nu volgen nog enkele merkwaardige bedenkingen van meneer Peleman uit 1958. Het is een voordracht voor de filmgroep waar ook Jan Bruindonks als geluidscomponist deel van uitmaakte en met zijn werk toen Rails internationale belangstelling verwierf.
1: Beste luisteraars, misschien heeft u al in uw programma's van de Radio Week gelezen titels als de volgende: concrete muziek, elektronische muziek. Misschien ook heeft u geluisterd, en het zou me niet verwonderen, indien u ontgoocheld uw post heeft afgesneden ofwel naar een andere post hebt afgestemd. Misschien heeft u gezegd, dat betekent niets, dat heeft geen zin, dat is geen kunst. Men mag dat niet zo vlug zeggen. Men moet altijd met aandacht luisteren en men moet trachten te begrijpen wat een toondichter heeft gedaan. In dit geval van de elektronische muziek en van de concrete muziek moet u eerst die woord, of liever dat woord, muziek vergeten. Het zou beter zijn van te zeggen elektronische geluiden, concrete geluiden. De toondichters, of liever de geluidsdichters, die werken niet met klanken van uw piano bijvoorbeeld, met melodieën of harmonieën. Zij werken met geluiden. In het eerste geval, dat van de concrete muziek, gebruiken zij concrete geluiden. Mijn hand op de tafel is een concreet geluid. Mijn ring tegen een glas is een concreet geluid. Nu, u weet dat voor enkele jaren een grote uitvinding in de radio is gekomen en ook in de handel, dat zijn de magnetofoonbanden, met de welke u voor uw post gezeten zelf een uitzending kunt overnemen, op een band vestigen, op een opneemband. Zegt het niet te veel aan de toondichters, want dan gaat u auteursrechten moeten betalen, maar kost... Die banden, die hebben de toondichters gediend, zie hoe. Zij hebben een geluid gekozen. Neemt u bijvoorbeeld nu een concreet geluid van wat u misschien een muziekinstrument zou kunnen noemen, dus een slagwerk. U zet dat op een magnetofoonband. U kunt dat slagwerk veranderen. Luister eens. Dat is dood eenvoudig omdat de snelheden, de verhoudingen in die opname veranderd worden. Altijd diezelfde klank. Kan ook in snelheid veranderen. Als je die snelheid verandert, dan verandert ook de hoogte van die klank. Luister goed.

ziet je met die snelheden te veranderen hoe ook de klank, hoe ook heel het uitzicht van dat grondritme, we spreken hier van een grondritme in die compositie, hoe dat grondritme van uitzicht kan veranderen. Zijt u nu het met mij eens dat wanneer een geluidsdichter, dus een man die geluiden gebruikt, met zijn magnetofoonband werkt, dat hij ook als een gewone toondichter die voor zijn piano zit en klanken bijeenbrengt, zijt u het nu eens om te zeggen dat die mens ook een kunstenaar kan zijn, vermits hij allerlei geluiden, en er bestaan miljoenen geluiden rond ons, dat je al die geluiden op nog andere miljoenen wijze kan veranderen, bijeenbrengen, op een magnetofoonband brengen en daarmee dus iets maken dat schoon kan zijn. Denkt u aan een abstracte tekening. U weet wat ik wil zeggen. Dat zijn die schilderijen waarvoor jij zegt ze betekenen niets. Het zijn gekleurde vlekken, het zijn lijnen, het zijn hoeken, het zijn rechthoeken. En u zegt, maar wat betekent dat? Ja, maar dat betekent niks. Dat is schoon om zien. Wel, in dit geval is het schoon, kan het schoon zijn om horen. De elektronische muziek werkt in de grond op dezelfde wijze. Maar hier staan we voor een ander fenomeen. De toondichter of de geluidsdichter van elektronische muziek mag geen concrete geluiden gebruiken. Die moet een geluid gebruiken dat uit een elektrisch apparaat komt. U heeft misschien al in een zaal gezeten waar een luidspreker werd opgezet en door een of ander verkeerde behandeling van het apparaat begon die geluidspreker te fluiten. Wel, dat gefluit, dat is een klank gegeven door een elektrisch apparaat. Nu, ook die klank kunt gij voortdurend veranderen. We gaan u nu zulke klank geven. Luister. Door de frequenties te verdubbelen, krijg ik een octaaf hoger. Dat is dezelfde nog. Octaaf hoger. Nog een octaaf hoger, alleen door het verdubbelen van de frequenties. En nog een octaaf hoger. Dus dat is altijd dezelfde klank. Hier komt nu een andere klank.

Nu ga ik die drie eerste klanken, die drie eerste octaven met deze vermengen. En eens luister.

Kijk u, nu hebben we weer een hele combinatie van klanken. We zijn dus vertrokken van één enkele klank en wij hebben al bijna, ja, laat ons toch zeggen, bijna een muziek gemaakt die u niet in noten kunt onderbrengen. Als u notenleer hebt geleerd, kunt u niet zeggen dat is do, re, mi, fa, sol. Dat is het absoluut niet. Maar het is toch iets dat een lijn heeft en waarin u een klankschoonheid kunt volgen. God, deze is nog geen schoonheid, het is nog maar materiaal. En dat materiaal gaan nu de geluidsklanken gebruiken. Wel, van die elektronische muziek en die concrete muziek die nu al sedert 5-6 jaar bestaat en waarvan bijvoorbeeld voor de concretisten kennen wij de namen van Pierre Schaeffer en van de elektronisten kennen wij de naam van de Duitse toondichter Stockhausen. Wel, al die toondichters, er zijn er nu veel, die zijn bijeengekomen tijdens de tentoonstelling in de expo in Brussel, tijdens de grote week van de moderne muziek die ingericht werd door de Belgische Nationale Radioomroep. Daar hebben we hun eerste experimenten kunnen horen. Zij zelf hebben gezegd, het zijn geen definitieve experimenten, het is zoeken, zoeken, zoeken. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik ontgoocheld ben geweest. Ontgoocheld, want al die muzikanten, het waren daar muzikanten die aan het woord zijn gekomen, die over zeer kostelijke instrumenten hadden mogen beschikken en over veel tijd hadden mogen beschikken, die hebben mij de indruk gegeven, eigenlijk zij die de moderne muziek verdedigen als, hoe zou ik zeggen, iets waar het sentimentele verworpen wordt, het gevoel verworpen wordt, zij hebben niks gedaan dan aan gevoel gedaan. Gedurig heb ik zo'n gevoelsuitdrukkingen gehoord. Je weet van spanningen die toenemen, afnemen, zoals mensen die gelukkig gaan zijn of ongelukkig gaan zijn. En dat stoorde mij nogal erg. Dat herinnerde mij bijvoorbeeld in de Vlaamse Schouwburg te Brussel voor 14, we worden oud, dan werd daar de broodtraagster gegeven. En dan was er toen in de bak een klein orkest. En wanneer er een sentimentele zaak voorkwam, dan moest de viool een klein melodietje spelen die de tranen in de ogen van de mensen deed komen. Ook wanneer er een griezelig toneel was, dan zie ik koor nog altijd de dirigent zeggen tegen zijn mannen, luister eens, een tremolo in do bemol mineur. En dat gaf het volgende.

Die mensen deden dus elektronische muziek voordat er elektronische muziek bestond. Dat wou ik niet hebben. Toen ik terug op mijn bureau van een redactie kwam, ik ben muziekverslaggever, dat weet u misschien, vond ik daar na de expo een kleine nota van een wedstrijd die plaats had gehad te Brussel, in de Schaarbeek, dus bij Brussel, en waarop een jonge man uit Erentals, Jan Bruindonks, een prijs had gekregen van een vereniging die de naam draagt de Geluidsjagers. Ik had daar toen geen belang aan gehecht, want ik vond toch tegenover die grote expo en tegenover al die grote kunstenaars die in de tentoonstelling aan het werk waren geweest, dat klein werk van Herentals en Schaarbeek bij Brussel toch niet zo'n groot belang had. Na de tentoonstelling ben ik dan toch aan het jagen gegaan om de Geluidsjager te vinden. En ik heb dan Jan Bruindonks ontmoet, die mij een bandje heeft laten horen, waardoor ik plotseling bijna bekeerd ben geworden tot de elektronische en de concrete muziek. Jan Bruindonks is geen muzikant. En dat is misschien heel het gelukkige van de zaak, omdat hij niet wil muziek maken. Hij zegt het zelf, ik ken geen muziek, ik heb maar plezier om klanken bijeen te brengen. Hij is een technicus, een ingenieur, en hij heeft in tegenstelling met de andere artiesten die daar zich mee bezighouden, geen kostelijke apparaten gekregen. Hij heeft ze zelf gebouwd om zijn klanken voor te brengen. Het eerste werk dat hij gemaakt heeft is een bastardwerk, dat is niet. Ja, heeft hij trouwens al verschillende werken gemaakt, maar dat ik gehoord heb is een combinatie van concrete muziek en elektronische muziek. Dus hij heeft concrete geluiden gebruikt, zelfs stukken uit fonoplaten, nu wel een stukje muziek, een gebabbel, een gerucht van een trein. En hij heeft ook elektronische muziekklanken gebruikt. Nu, wat heeft men als onderwerp gekozen? Wel, Jan Bruindonks die reist alle dagen van Erentals naar Antwerpen. Die treinreis is voor hem iets dat in zijn hart zit, in zijn brein zit. Hij kent al die geruchten. En hij heeft doodeenvoudig willen weergeven welke de geluidsindrukken waren van een treinreis. Oh, dat is een zeer banaal onderwerp. En er zijn heel veel toondichters die al een trein nagebootst hebben. Denkt u maar aan Pacifiek van Onegaer met een zeer groot symfonisch orkest. Maar daarmede mocht jij zulk werk als dit niet vergelijken. Er zijn ook heel veel genre-stukjes, denkt u aan Orient Express, waarin door een gewone elektrisch orgel de trein wordt nagebootst. Maar dat is het absoluut niet. Jan Bruindonks zal ook beginnen met de stemming in het station. U zult het geluid horen van de trein, doodeenvoudig. Hij heeft dat opgenomen, dat is concrete muziek. De machine blaast, hè? Dat weet u zo goed als ik. Hij gaat vertrekken. Er is ook een beetje bijgerucht van het station zelf. Een beetje mensen die babbelen links en rechts.

Dat moet u niet vragen wat het is, dat kent u. We zijn hier maar aan het situeren waar de droom gaat plaats hebben. Hoort dat ritme van onder? Zo'n soort blok die slaat. Dat wordt het grondritme van de compositie. Het is nochtans geen bollen van de trein. Geen springen van één spoor op de ander. Het is een blok die valt. Stelt hem goed in uw hoofd. Want die blok wordt het grondthema. Er wordt gehuild in een stadion. Hoort al dat gehuil wordt een ritme. Wat die mensen vertellen heeft geen belang. Het is het ritme van wat dat ze vertellen. Dat bovenop die blok. Die toon is een elektronische toon die je hoort. Die door de trein snijdt. Maar de blok is altijd van onder. Hoort hoe de stem zich ritmeert op de blokslagen. En hier komt een ander ritme bij. Dat schijnt uit de machine te komen. Maar gaat naar een ritme van een slagwerk. Hoort wat dat het gesproken ritme is geworden. Een vlugge als in een scherzo van Beethoven. En het groeit altijd. En het komt sterker. Het gaat door elkander. Hier hebben we een soort vertraging, zoals een tweede thema in een symfonie. Het getuig leidt ons naar een jazzritme, waar een ander getuig uitgroeit. Volg altijd goed het ritme van onder en hoe het getuig in een soort zweving uitgroeit. En nu neemt het ritme een sterker karakter. We krijgen een variatie van de stem. Maar het grondritme blijft. Het is de stem die daarboven gevarieerd wordt. Met een ander daarboven. Let op dat klein stemmetje dat ertussen komt in volle vitesse als een papegaai zo. We nemen indruk dat we vliegen werkelijk met die trein en met dat stemmetje. En nu komen we tot een muziekstuk. Die er bovenop kraait als een contrapunt bij Bach als er zo'n stem van boven komt. En nu terug als in een kleine scherzo zo de kleine stem. Hoort u dat die stem zich reverbereert, weerklinkt als in een vijzo die ronddraait. Alles wordt siddering, hoe verder we gaan, alles siddert door. Alle klanken schijnen een uitschijning te krijgen, zo'n uitspreiding in de lucht. Hoort dat? En van onder blijft altijd als in een symfonie dat eerste ritme staan. Dat liedje aandenken, de slaap is goed.
Nu krijgen we bijna alles doorheen. We gaan aan het einde komen. Oeh, de stem gaat nog vlugger daar, daartussen. Een trage en een vlugge. We hebben een soort reprise, een herhaling van het begin van het middendeel daar. Hier een muziekdeel die invalt, brutaal als een symfonie. Hier krijgen we een rustpoos. Het ritme gaat voort, maar we hebben een soort berusting. Een soort kalmte die intreedt. En nu gaat het plotseling terug vertrekken. Kijk, van onder is iets aan het trillen, aan het rollen zo. En dat gefluit gaat ons naar boven trekken. Precies als ons de hemel intrekt. En het valt, de klank herneemt, precies of de beweging in een symfonie zo terug naar beneden en naar boven gaat. Merk op, het ritme blijft van onderaan houden. En nu gaan we weer over. Hoort de batterie die stilletjes aan terugkomt. En nu hebben we weer het slagwerk dat daar is, het jazz-slagwerk doorgewerkt. Het een contrapunteert het andere. Dat gefluit en het slagwerk. Nu komt het gebabbel terug. Heel kort afgesneden.

0: En nu gaan we met dat laatste gefluit werkelijk eindigen. Ons zo hoog mogelijk trekken in de lucht als je wilt, toch tenminste in de lucht van onze droom. Terwijl het ritme altijd van onder voor blijft. Hè? Kijk, het gefluit is bijna weg, zo hoog het maar kan. En nu ontstaat een zekere siddering, een zeker draaien van klanken als water dat ergens doorspoelt. Of een motor die stilstaat als u wil. Het laatste ritme sterft uit en de droom is gedaan. Kijk, beste luisteraars, dat was een beetje die eerste, hoe zou ik zeggen, verrassing van mij toen ik die band hoorde van de heer Jan Bruindonks. Nou, ik zou u die band nu zonder mijn stem willen laten horen, zonder enkele aanduiding. Ik zou u alleen vragen van te doen zoals Jan Bruindonks, van in de trein te zitten, van uw ogen te sluiten. God, ge gaat ook naar uw werk. En je droomt misschien nog op de goede avond die je daags tevoren hebt gehad in familiekring. En je wilt die droom wat voortzetten met het plaatje dat u opgezet heeft. Met de dans dat u misschien thuis met familielid hebt gedaan. Nu ook misschien met een jazzplaatje dat daar draait. En dan met al dat gerucht van de trein en van dat gebabbel rond u. En u zet dat om in een soort klankdroom. In een soort zaak die u berust totdat u zult toegekomen zijn in Antwerpen om uw dagtaak te beginnen. Luister nog eens met goed hart en denk wel dat de heer Bruindonks die dat gemaakt heeft, dat niet gemaakt heeft om u voor de gek te houden, om u iets voor te brengen dat gek zou zijn. Integendeel, hij heeft dat gedaan omdat hij dat schoon vond, omdat hij het plezierig vond, omdat daar hij er een uitdrukking vond. Hij wou zichzelf uitdrukken en een mens die zichzelf wil uitdrukken met een zeker materiaal is altijd een kunstenaar.
1: De tweede prijs van de concours van CIMESP uit 1999 ging naar de Brit Peter Batchelor. Deze componist studeerde elektroacoustische muziek bij Andrew Lewis. Hij kwam terecht op festivals als Bourges en CIMESP en vervolgde zijn studies bij John T. Harrison aan de Universiteit van Birmingham. Deze tweede prijs heeft als titel Real en is uit 1997. Reel van Peter Batchelor werd gerealiseerd in de Electronic Music Studios van de Universiteit van Wales en van Birmingham.

We luisterden naar Real van Peter Batchelor. De tweede prijs ex aequo van de CIMESP-concours uit 1999 ging naar de Italiaanse componist Maurizio Martucciello. Hij realiseerde zijn werk in zijn privéstudio in Rome. We kunnen nu luisteren naar Unsettled Line van Maurizio Martucciello.

We luisterden naar Unsettled Line van de Napolitaan Maurizio Martucciello. Het volgende werk is van de Canadees Gilles Gobeil, die hiervoor de prijs van het publiek kreeg op de CIMESP-concours uit 1999 in Sao Paulo. De compositie is geïnspireerd op de science fiction roman The Time Machine van Herbert George Wells en heet Point de Passage. Dit werk werd in 1997 gerealiseerd in de privéstudio van Gilles Gobeil in Outremont in Canada. Point de Passage van Gilles Gobeil.

0: Hallo.
1: What number are you calling from?
0: From.

0: The car's waiting. You coming?
1: Come on, get out of there.

0: Don't turn it back.
1: It's time.

0: L-O-S-E-Lose.
1: L-O-S-E-Lose.
0: L-O-S-E-Lose.
1: L-O-S-E-Lose.
0: L-O-S-E-Lose.

Oh.

Hey!
Fucking shoot that motherfucker.

Go!

Oh, my God.

Yes.

Going on. Masquerading.

vérité en vérité. En vérité en vérité.

is so wrong without you, darling.

dog, 3 floors down to smash on the pavement.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

week.

0: Meester X orchestreert Brood in spelen op Radio Centraal tot 15 uur. Deze maandag 13. En ja, we hadden pech. De uitzendingen werden onderbroken en het laatste dat we dan nog konden horen was een telefoonrap van JAC Holtrop. Nu, JAC is ondertussen hier in de studio beland.
1: Hallo.
0: En, straks. En hij heeft een exclusiviteit bij voor...
1: Radio Sint. Voor de wereld.
0: Ja, voor de wereld. Een bleke tape van de Defunctional Fun Band.
1: De JAC. Essential Function.
0: Essential Function.
1: It ain't funk if it ain't...

0: U rapt. U rapt. Of niet.
1: Rapt wat. Rap een beetje. En een beetje rap.
0: Brood in spelen. Een kandidaat aan de lijn, maar... hij is nogal...
1: Geluidloos.
0: Stil.
2: Hallo?
1: Ja. Ja. Ah. Ja.
2: Wat is de bedoeling? Ik heb vaak het idee.
1: Kent u rappen? Kent u dat? Zo van... Een hip

Black Snow. Tot 15 uur en dan. En dan.

0: for Babylon, een Augustus Pablo product uit Kingston, Jamaica. En dit is Lee Perry, de Guerrilla Priest. Ergens in New York of zo. Het is in Boston met de terrorists.
1: Greetings for the universe. This is White Smoke Signal, the life of the cloud speaking. Smokey Joe, Joseph, the Hammer.

from Lee Scratch Perry. Bloed en speren. Nog 2 minuten. Juiste tijd om nog enkele borrelnootjes in uw luidsprekers te laten.

0: Blackout. Brood in Spelen is ten einde. Volgende week weer totaal iets anders. Een typisch maandagproduct. Het begin van de rest van de week op Radio Centraal. Vandaag hadden we in grote exclusiviteit JAC Loltrop.
1: Function.
0: U kan hem horen morgen in zijn telefunk toestand.
1: Het zal een telefunction worden, vrees ik.
0: Van 2 tot...
1: Van 1, wel meester, ja.
0: Van 1
1: tot 3, met een mikis, voortaan altijd bij je.

wil geven. En ook een vorm geeft zoals je die zelf wil geven. Dat nergens van bovenaf eigenlijk remmingen opgelegd worden om dat wel of dat niet te doen. Dus het is duidelijk dat de ruimte binnen Radio Centraal bestaat om het over programmabeleid te hebben door de medewerkers zelf. En dat maakt dat dus een aantal dingen gaan gebeuren bij de radio die je bijvoorbeeld niet op een BRT hoort omdat het niet kan of omdat het niet mag. We laten dat in het midden. Maar zo zijn er dus een aantal voorbeelden van programma's die wij al gehad hebben. Die vind ik toch wel een duidelijke uitbreiding is van het medium radio. Zo is er bijvoorbeeld het live aspect. Elke uitzending bij Radio Centraal die verloopt bijna rechtstreeks. Gedeeltelijk heeft dat ook te maken omwille van technische mogelijkheden.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Wat moet ik er mee over zeggen? Deels noodgedwongen voor werk voor geld. En deels vrijblijvend in het donker voor mezelf.

0: Wat is daar buiten je favoriete kleur?
1: Al de andere. Ik heb geen uitgesproken echte favoriete kleuren.
0: Alle andere.
2: Hou je wel van kleuren?
1: Ongelooflijk veel.
0: Ja, Mick, dat klopt hè.
2: Maar zelf draag je nooit niet zoveel kleuren.
1: Nee? Ik weet niet.
0: Dat is vandaag, Mick.
2: Toevallig.
0: Bij de radio speelt dat niet zoveel. Niet zo'n grote rol eigenlijk.
1: Ik denk niet dat... ik weet niet. Wat bedoel je juist met die donkere zijde?
0: Ja, zie jij de toekomst...
1: Heeft dat iets met kleur te
0: donker
1: maken?
0: In, bijvoorbeeld?
1: Ik zeg het juist. Heeft het iets met kleur te maken?
0: A fella from Indonesia. Of het verleden? With a broadcaster's
1: manner. Ja, ik kan het verleden, net zoals de toekomst, even donker en even licht bekijken of inkijken.
0: Naar gelang je stemming? Of is het gewoon een vrijwillige keuze telkens?

0: De wijzer doet niks.
1: Ik versta niet alles wat jullie vraagt me.
0: Wat verwacht je van de toekomst?
2: Dat is toen
1: niks.
0: Niks? Helemaal niks. Ambities?
1: Ja, voor mezelf persoonlijk.
0: Of nee, in het algemeen.
2: Ja, ik kan vermoeden waarom je niks van de toekomst verwacht.
1: Omdat je nog alle richtingen kan uitgaan.
2: Dat... Je denkt gewoon, oké, ze zeggen wel dat dat komt, maar ik word dat niet gewaar.

0: De mogelijkheden. De mogelijkheden.
1: Hier bij ons nogal beperkt, zou ik zo zeggen. En op technologisch gebied wel misschien een stap vooruit. Dat het in die richting wel zal uitgaan, maar de verhoudingen zullen niet kloppen. Er zal nog heel veel moeten veranderen, dacht ik zo. Yes, I can.
0: Maar verandert alles niet constant eigenlijk?
1: Ja, dat wel.
2: Yes, I can. Maar niet altijd in de juiste zin misschien?
0: Men yes, ziet het niet altijd.
1: Juist. Yes, I can.
0: Wat ziet men? Wat ziet men? Welke veranderingen zie jij bijvoorbeeld? Chief Novoresia?
1: Waar?
0: Overal.
1: Algemeen?
0: Niet algemeen, maar bijvoorbeeld ergens. Op een bepaalde plaats, een bepaalde verandering. Geen algemeen gigantisch.

0: Ja, oké. Okay. Misschien filosofisch kort uitgedrukt dat men kort. Dat er toch altijd wel nieuwe ideeën en een geest is die blijft voortleven, die hoe dan ook toch altijd afstand neemt van onnatuurlijke dingen.
1: Een geest?
0: Ja,
1: iets geeft
0: veel, hè?
1: Let me go. The sparks jump from
0: her eyes. I know. Oké, okay, er komen gewoon vernieuwingen, dat wel, ja. Maar er zijn altijd wel waarden, als ik van... Oh, waarden. Die toch altijd, die heel lang hard de mens aanbelangen en mensen algemeen aarde, die... Hoe dan ook, welke vernieuwingen toch nog altijd er ergens terug refereren,

0: Wel zo, dat verandert alles. Wat verwacht je nog van je liefdesleven?
1: Ik wil het maar steeds kleurrijker maken.
0: Even een kleine opmerking, zo tussendoor. Bovenaan. Ja, de laatste tijd daalt onze populariteit een klein beetje, want die is nog altijd geen paniek, jongens. Die is nog altijd...
1: Tja, daar heb ik nog niks van gemerkt.
0: Behoorlijk, hè, Mick?
2: Heb je er ook een wijze voor?
0: Nee, wel geen materiële. Maar dat neemt niet toe. Hoe zegt men dat? Dat neemt niet weg. Dat wij toch nog een behoorlijk resultaat halen. En dat er dus mensen zijn die al dat gelul en al die interviews en zo blijven volgen. Want de meeste mensen willen dus stampende geluiden meer voor het lichaam. Maar kom, men mag niet veralgemenen. Dat blijft gewoon in het midden wie wat heeft of niet heeft.
1: De directheid.
0: Zoals wij nu bijna niks meer hebben.
3: To be able to move one's attention and from one point to another without feeling that one had left something important behind is the feeling which I enjoy having, in which I...
4: Indien u nu luistert, dan kunt u via de telefoon nog een vraag stellen aan Chief Nova Radio.
1: Aha, phone home.
4: Telefoneer op nummer 232-3030 met uw vraag voor Chief Nova Radio.
3: Originally, rather than in a...
0: U hebt nog een klein kwartiertje.
3: Or in a constrained way. So that each person is in charge of himself. Mm-hmm.

0: enige kans in uw leven om Chief Novo Radio openbaar te interviewen en u laat dat zomaar voorbij gaan.
1: Telefoneer naar Radio Centraal 232
2: 3030. Zeg jongens, wou jullie nog vragen? Want,
0: we vliegen hierop af, zoals wilden.
2: Weken aan een stuk voorbereid. Welke vragen hebben in uw kop gespeeld?
0: Chief Novo Radio, wie ben jij?
2: Ik ben Nick, ik ben ik, die hier zit.
0: Alleen maar dat.
2: Nee. Ik en al de rest wat mij meegemaakt heeft.
0: Daar kan ik wel van meespreken. Dat bedoelde ik daar juist met al de rest die het zakken van de populariteit. Het is niet
2: meer
0: zoals vroeger.
2: Die vraag is goed beantwoord.
0: Het is niet meer zoals vroeger.
1: Het is veranderd dus.
2: Zeg maar, ik hoor andere dingen zo hoor.
0: Het is nu 9:11.
1: Wat hoor jij?
2: Is het nog een interview of wat?
0: Dat is ons interview.
2: Dit programma bergt nog steeds die mogelijkheden uit die met radio onbenut zijn gelaten. Communicatie algemeen.
0: Gedurende die 2 uur dat wij hier zitten te praten, komt er gedurend volk binnen en

0: Op dit monitoring shortwave,
1: komt er 11 through 18 megahertz. Volk binnen dan er buiten gaat.
0: July 10th, 1982, Navy Pier, Chicago, Illinois. Beginning at 11 megahertz.
2: Ah, zit ze bij deze niet zo?
1: Ja, die,
2: ja, dus,
3: die heeft net opgestaan.
1: Dat is die juiste.
2: Maar niet de track die ik bedoelde. Ja, Mr. X.
1: Heb jij soms de track?
2: Ja, soms wel.
1: Wanneer gebeurt dat meestal?
2: Meestal. Met radio maken.
1: En wat gebeurt er dan? Ik bedoel, wat is er wat daarvan is voor de luisteraar merkbaar? Of,
2: dat weet ik niet, omdat ik dat helemaal niet ben.
1: Valt dat niet op?
2: Nee.
3: Soms wel.
2: Dat valt soms, maar dat is in raar gevallen.
3: In onbewaakte ogenblikken.
2: Maar hoe dan ook, het is, wordt allemaal omvat in een mix.
3: En soms is er ook niks.

0: We ballen nog een beetje na, tot 9 uur. Ik heb in ieder geval geen belangrijke vragen meer. Ik zal er natuurlijk weer aan denken als de uitzending voorbij is.
1: Ja.
0: En dat blijft hier maar binnenkomen en bellen. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Ja? Chief Noah?
1: Wat wil je nog vragen?
0: Wel, misschien denk ik zelfs nog aan iets. Maar nu ben ik nog altijd dat koekje aan het eten. En Lemmigzaal heeft er straks gepoogd aan mij zijn stuk ook te geven. Maar ondertussen heeft hij het zelf bijna geheel verorberd.

0: even denken, een binnenpretje aan het stuk chocolade waarmee ik steeds die programmamakers voor mij buiten krijg.
1: Welke programmamaker?
0: Centrale 40 en de vervangers ervan. Elitaire 40 bedoel ik, meester. Ja.
1: En hoe doe je dat?
0: Oh, ik geef die een stuk chocolade.
1: Dan vallen ze flauw.
0: Dan pakken die in en gaan die buiten.

0: Wel, het was aangenaam, maar het was,
1: was
0: niet,
1: het lekker?
0: Het was niet erg verhelderend.
2: Goeie koekjes. En we zijn natuurlijk blij dat we Chief Novo Radio een beetje hebben kunnen uitvragen. Het was bevredigend. We hebben met een heerlijk man te doen.
0: Een fijne kerel.
1: We wouden nog vragen.
0: Ja.
2: Hou jij van bossen?
1: Ja.
0: Vertel nog eens een leuke passage uit je bosleven.
1: Ik kroop graag in de bomen. Eruit vallen in de beek is ook wel plezant.
2: Ben jij van het type uit de val, uit de boom gevallen aap?

0: proberen zo goed te zijn. We proberen zo goed te zijn als winners.
1: Ja, wij proberen gaat mee, dat is inderdaad ook.
0: Wij laten ons kennen. Maar we weten beter.

0: een winner. Zo zie je maar weer.
1: Nee, nee.
2: Dat is een robbedoeske voor de Heidi Ho.
0: Dat kan ik niet zo goed vatten. Is dat een stripverhaal?
2: Winners?
0: Geen nu. Ja, het speelt geen rol gewoon.
2: Winners komt op stand met geld, hoe en waar van dan ook. Dat stinkt naar geld en de rest heeft daar niks met een blad te maken, vind ik. Gewoon mensen die, dat is alles. Verder heeft er niets of niets mee te maken. Die er wel iets mee doen, maar hoe?
1: En wat? Waarom?

0: Een beetje gesitteld.
1: Een beetje te luid.
0: Even uitlopen.
1: Want uitlopen. Chief Novo Radio is er nog niet zodanig dat een interview onmogelijk is.
0: Een interview, Mick?
1: Met Chief Novo Radio natuurlijk.
0: Ah, voor de tweede keer.
1: Ja, want verleden week heeft hij echt niks gezegd. Ik heb echt klachten gehad. Vreselijk.
0: Ja. Enfin.
1: Bungalow bij daglicht.
0: Binnen een aantal minuten, een x aantal minuten, weet u van wanten? We wachten nog even af.
1: Oké. Okay.
0: We kunnen alvast hier een beetje rommel opruimen.
1: Ja.
0: En,
1: ja, dat is makkelijk.
0: Is dat een flesje voor mij?
1: Ja, Mick. Ja, ja. Wel gezondheid.
0: Ik heb ook gemerkt dat de laatste 3 of 4 dagen, telkens ik naar de radio bel, dat de telefoon bezet is. Ik denk dat het gewoon iets, een mankement is in de lijn hier. Een defect aan onze telefoon.
1: Ik krijg nooit antwoord.
0: Nee, het belt occupé. Ah, nu gaat hij. Eens even kijken.
1: Hallo? Nee, het is een grapje.
0: Ja, maar dat is dan... Dat is een binnenlijn, hoor ik. Maar daar komt zelfs niks op.

0: al verder.
1: En zo.
2: Wil u zelf de proef nemen? Probeer ons te bellen. Het lukt toch niet. 232-1330. Mick, heb jij nog wat achtergrondgeluiden?
1: En ook een show heb ik bij. Een show van het oog.
2: Een cycloon.
1: Is dat een cycloon?
2: Of is dat een cycloop?
1: Een cycloog is het.
2: De cyclus.

0: De dansers kunnen we spijtig genoeg niet laten horen.
1: Oké, omdat Chief Novo Radio niet opdaagt, beginnen wij toch maar met een primeur dan. De eerste live LP van The Residents.
0: Ja.
1: The Mole Show.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Wauw, zeg, wat zie jij er mooi uit. Lekker bruin.
2: Ja, bruin.
1: Lekker zeg, lekker.
2: Ja, ja. Ik ben in Frankrijk wezen.
1: Oh, Frankrijk?
2: Ja, maar Frans, lekker, zeg.
1: Oh,
2: maf, die
1: moet
2: Fransen.
1: Moet je mij niet zeggen. Moet je
2: echt,
1: mij niet zeggen.
2: Te maf.
1: Totaal krankzinnig, hè, die Fransen.
2: Gaga.
1: Die zijn zo zot als...
2: Is echt een mafland. Echt een mafland.
1: Een paar jaar geleden ben ik ook in Frankrijk geweest. Die Fransen, die zijn zot. Die zijn zot.
2: Dat is maf, hè?
1: Ongelooflijk.
2: Ja, ja.
1: Hey, Kast.
3: Dag, jongens.
1: Zeg, Poes die heeft hier een lekkere vakantie in Frankrijk achter de rug.
2: Ja, ja.
1: Zie je zo hoe lekker bruin ze eruit ziet?
2: Het was maf, joh. Echt, maf ervaring.
3: Dat vind ik echt plezant voor jou, Poes. Je was er wel aan toe, eigenlijk,
2: ja.
3: Aan een goede vakantie.
2: Ja, ja, ja.
1: Jij zegt Frankrijk.
3: En jij, Gust?
1: Oh, ik ben op Creta geweest.
2: Creta?
1: Oh, die Grieken, die zijn zot.
2: Schijnt zo, hè?
1: Die zijn zot, die Grieken.
2: Schijnt zo, ja.
1: Dat is gewoon verschrikkelijk.
2: Mafland, hè?
1: Griekenland. Het is één grote open instelling.
2: Ja, ja, het schijnt zo.
3: Nee, onze vakantie die is een beetje tegengevallen.
1: Oh.
3: Ja. Na een heel jaren hard labeur hadden we nogthans wel een goede vakantie verdiend. Heeft niet mogen zijn.
2: Je ziet anders ook goed bruin, hè?
1: Oh ja, Creta is heel warm, hè?
2: Het is wel ander bruin.
1: Ja, het is meer
2: dan mijn bruin.
1: Zwart bruin, hè?
2: Het is bruiner bruin, ja.
1: Ja, het is meer zwart bruin, Creta.
2: Ja.
1: Maar kijk eens mijn benen, hoe bruin. Kijk eens.
2: Wauw.
1: Is mooi bruin, hè?
2: Wel, wel.
1: Is mooi bruin, hè?
2: Dat is knap.
1: Zeg, Kast, jij ziet anders niet zo bruin.
3: Ik heb wel bruin gezien, maar dat was dan niet van de zon.
1: Nee, want ik meende nog te zeggen dat jij in de bossen geweest zou zijn, omdat je een beetje groenig ziet. Meer.
3: Nee, de bossen, daar zijn we niet geraakt. Het was te ver.
1: Oh.
3: Voor ons niet haalbaar. De bossen. Nee, dat is mafste, hè. Dat is mafste, hè, als je ziet hoeveel dat daarin zit in zo'n put, hè. Mijn vrouw zegt het ook. Dat straffe kost wat daarin zit in die put. In zat, want het is er dan allemaal uitgekomen, hè. De eerste dag van ons vakantie.
1: Nee, gisteren ben ik Els nog tegengekomen.
2: Oh, zeg.
1: Elsje.
2: Ja.
1: Oh, die zag mooi bruin, zeg. Lekker, echt lekker. Lekker mooi bruin.
2: Ja?
1: Ja. Is een
2: Die is maf, hè?
1: Maffe wijf, joh.
2: Oh,
1: maf,
2: dat is een maffe griet.
1: Maar Els. Mooi, echt lekker bruin. Echt lekker bruin. Maar een maf wijf. Tof wijf. Maar zo'n maf.
2: Maf, hè?
3: De speling van het lot in de wit op de communicerende vaten. Hebben ze me verteld. Heel onze put leeggelopen in de living. En daarna heel het gelijkvloers blank. Allee, blank. Bruin-zwart.
1: Elsie was in Tenerife geweest.
2: Oh, Tenerife. Het schijnt een mafland te zijn.
1: Totaal krankzinnig, zegt ze.
2: Ja, het schijnt zo zuidelijker je gaat, zoveel te maffer. Wordt.
1: Dat zou wel kunnen, ja. Dat is misschien de zon,
2: ja.
1: Die overdrijft de temperatuur.
2: Het schijnt zo, hè? Dat het maffer wordt naarmate je...
1: Maar Elsie zei dat die Tenerifianen, dat...
2: Maffe mensen.
1: Zo, het
2: schijnt zo, ja.
1: En als Els al zegt dat ze zot zijn, dan...
2: Els is zelf zo...
1: Zo'n zot wijf, hè? Zo'n krankzinnig wijf, hoor. Ja, misschien weer even toch terug naar de instelling.
2: Ja?
1: Zo was het weer een beetje te maf geworden. Dan,
3: Het ergste was eigenlijk dat we onze beste vriend Oetang, onze Sint-Bernard, is gestorven. Verzopen. Op gelijkvloers. Ik heb hem nog kunnen uitvissen, maar er is niks meer aan te doen.
1: Maar die Grieken, die zijn zo zot, die zijn zo bedonderd.
2: Het schijnt zo, ja.
1: Echt krankzinnig, want wij zijn met vliegtuig naar Kreta gevlogen. En die piloot was ook een Griek.
2: Oh ja.
1: En die was zot. Die was echt waanzinnig.
2: Ja, maar het schijnt zo.
1: Een waanzinnige psychopaat was dat.
2: Het schijnt zo, piloten, dat helemaal van mensen zijn.
1: Ja, echt een Griekse piloot dan nog.
2: Ja, ja, ja.
1: Een psychopaat, een gevaarlijke psychopaat was dat. Echt een maf, ongelooflijk. Onwaarschijnlijk.
2: Het schijnt zo, ja.
1: Want toen we teruggekomen zijn, dat was een Zweedse piloot en dat was...
2: Minder maf.
1: Die was niet zo maf, nee. Die was niet zo maf, maar...
3: Zo'n leven hond, dat gaan we nooit meer vinden, hè. Onze noodtang, garme. Maar ja, er is niks aan te doen, hè.
2: Nee, 2 jaar geleden ben ik wezen trekken in Italië. Het was ook heel maf.
1: Oh ja, dat herinner ik me nog. Toen zag je ook heel erg lekker
2: bruin. Ja,
1: heel erg lekker.
2: Maar Italië, maf land. Het is echt lekker. Te maf. En Italianen, echt ongelooflijk maffe mensen.
1: Het schijnt dat die zot zijn.
2: Echt maf.
1: Je hoort dat die echt, dat echt erg is.
2: Ja.
1: De spuug gaat eruit.
2: Ja.
1: Zo zot. Zo zot als maar zijn kan, Kast.
3: Ik denk niet dat we die prakken, hè, dat die nog wat het bankpapier uitkrijgen.

0: We zijn zwaar in kosten gevallen, zo.
1: Ik zou ooit wel eens een reis naar Afrika willen ondernemen. Maar ik twijfel een beetje, Poes, want het is daar zo warm. Die mensen die moeten wel totaal flippen.
2: Het schijnt zo. Het schijnt zo.
1: Die moeten totaal maf zijn.
2: Afrika is een heel maf land.
1: Ja, het is een totaal krankzinnig land, zegt men.
2: Ja, ja.
1: Afrika.
2: Mensen zijn heel anders daar. Compleet maf.
1: Heel bruin.
2: Compleet maf.
0: Het is nog altijd niet in orde, hè? Het is nog altijd improviseren bij ons.
1: Meer zwart eigenlijk, maar ja, dat mag je niet zeggen, want dan...
2: Nee.
1: Dat mag je niet zeggen, maar eigenlijk toch wel redelijk zwart, hoor.
2: Maar het is bruin.
1: Het is bruin.
0: We zullen nog zeker 2 maanden in de poembak moeten schaten. Dus die is dat er nog maar scherf, hè?
1: Te maf gewoon.
2: Het schijnt dat Portugal ook heel maf is.
0: Afwassen.
1: Oh ja, ja. Portugal.
0: Schaten. Kopen.
1: Bij Spanje is dat toch, Portugal?
2: Ja, ja.
1: Oh ja, ja, dat moet heel maf zijn. Spanjaarden zijn ook al zo zot.
0: Soep maken.
2: Ongelooflijk maf te zijn.
0: Dan alles in de poembak doen.
1: Maar die Grieken, die zijn zot.
0: De wet op de communiceren valt er.
1: Die zijn echt zot, Poes. Die zijn zo zot, zo zot. Zo zot.
2: La Fra. T'entends vie comme mieux, c'est ce qu'on dit. Donc les jolies filles sont plus jolies qu'ailleurs. Là, dont on mange les plus délicieuses délicatesses du monde. Quand on buve du bon vin, champagne et cognac. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Madame Chouchou, roept u nog even de chef tot bij mij. Monsieur le chef Jean-Claude.
1: Oh, monsieur Appelboom. Ça va, oui, ça va.
0: C'est excellent. Het gaat ongelooflijk goed met me. En ik mag gerust zeggen dat u er meer dan uw steentje toe hebt bijgedragen.
1: Vous avez bien mangé?
0: Het was niet lekker. Het was niet heel lekker. Het was... exquise.
1: Ah.
0: Het was succulent.
1: Ah. Isabelle, une bouteille pour monsieur Apfelfaum. Une bouteille de vin.
2: Oui, monsieur.
1: Une bouteille de vin pour monsieur Apfelfaum. Les cookies,
0: c'est Jean-Claude. Glas.
1: Oh, oui. Les cookies, c'est Jean-Claude. Waren ook heel lekker, dacht ik. Monsieur Apfelfaum. Het is een totaal nieuw recept.
0: Ik kon mijn ogen en vooral mijn smaakorganen niet geloven, echt. Wat ik nog wou vragen, die hele bijzondere smaak die de laatste tijd zo typisch geworden is voor uw gerechten, voor al uw gerechten. Ik heb er trouwens nog met een aantal mensen over gesproken. Is dat verbrand vet of zo?
1: Wat ik doe met andere plas. Pour moi, la cuisine, c'est comme het schilderij, zoals het schilderij voor een artiest. En ik heb overal ook mijn handtekening. En dat is heel simpel. Ik prepareer een plat. En dan drink ik het voedsel in de cognac. En ik leg het eten in een bedje van gedroogde kamillebladeren. Of Chinese thee. En dan inflameer ik het. Zo. En dan blus ik het met een
0: Muitemeur
1: zo. Of een Margaux. Uit de cave du patron. Uit mijn wijnkelder.
0: Hoe kon ik toch zo op het verkeerde been gezet zijn, zeg. Ik had het nog tegen andere mensen gezegd ook dat moet verbrand vet zijn.
1: Nee. Het is gewoon... Ik steek het gewoon in brand.
0: Ja, god zeg.
1: En dan blussen.
2: Monsieur Jean-Claude, il y a quelque chose dans la cuisine.
1: Qu'est-ce qu'il y a?
2: Il y a du feu. Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
1: Oh, il y a du feu dans la cuisine. Dis à Tobias.
0: Mais c'est complètement normal. Il y a du feu dans la cuisine.
1: Pour mettre le feu avec de l'eau et de foam.
2: Ah oui, oui.
1: Qu'il doit foamer. Foam to foam the fire.
0: Monsieur Jean-Claude, het is toch compleet normaal eigenlijk dat een keuken wel eens in brand staat.
1: Het meeste ongelukken, monsieur Apfelfaum, u zou het niet geloven, maar het meeste ongelukken gebeuren in de keuken.
0: Ja, de meest vreselijke ongelukken naar het schijnt.
1: Terwijl de artiest aan het werk is, daar een vuurtje. Een vuurhaard is zo makkelijk ontstaan.
0: Ja, en met al dat vet en zo, dat is
1: Isabelle,
0: ontzettend brandbaar, hè?
1: Ah, ben oui. Est-ce que Tobias peut contrôler le feu?
2: Oui, je pense que oui. Je vais voir.
1: C'est sous contrôle?
2: Ça va.
1: Oui, ça va. Bon.
0: Wat ik ook nog wou zeggen, ik wil Tobias het keukenhulpje niet in discrediet brengen, maar er zat weer een sponsje in de soep.
1: Isabelle. Oui. Isabelle, viens ici.
2: Oui, monsieur Jean-Claude, qu'est-ce qu'il y a?
1: Il y avait une sponge dans la soupe de monsieur Apfelfaum.
3: Non, c'est pas vrai.
1: C'est la faute de Tobias. Et tu peux lui dire qu'il y avait une sponge dans la soupe de monsieur Apfelfaum. Et il donne encore une bouteille de vin pour monsieur Apfelfaum. Donne maintenant, ça va bien.
0: Ja, maar het eten was zo lekker, zo exquis dat ik nu niet ga zitten zeuren over een sponsje.
1: Voor ik het vergeet, morgen verschijnt er een nieuwe gerecht, een nieuwe plaat, een nieuwe schotel op de prijskaart.
0: Aha, een nieuw kunstwerk.
2: Une bouteille de vin?
1: Oui, merci Isabelle.
0: Schoen.
1: Oh ja, een Italiaans gerecht, een

0: pizza. Pizza frutti di foresti. Dus een pizza met bosvruchten.
1: Zo'n heerlijk, heerlijk. Zo'n platte koek. Een pizza, dat is toch zo'n platte koek? Ja, mee,
0: nee, nee. Ja. Ongeveer. Het is een koek van deeg, bloem, meel, tarwe, rogge. En daarin ook nog cognac. Dan inflammeren en daarop dan blussen met een rode margot. En de bosvruchten. Aardbeien, ach, appelsine, perzik.
1: Schitterend, schitterend. Kom ik overmorgen...
0: Bosdrijf.
1: Onmiddellijk proeven.
0: Dat is prima. Prima. En straks, straks, monsieur Appelvam, zullen de hoornen weer schallen. En dan commence la saison de la chasse.
1: Fazant.
0: Varkenshaasje. Heerlijk.
1: Maar zegt u gerust, Jacques.
0: Jacques.
1: Berschot naar derde. God, dat zal wennen worden, zeg.
0: Ja. En Desselt is ook niet al te best op weg.
1: Nee, ik heb gehoord dat Wietgoor eruit ligt uit de beker van België. Ja.
0: Wietgoor en Desselt ook tegen Club Brugge, tegen een sterk uitverdedigend club, toch.
1: Maar dan Wietgoor Dessel daarentegen, die zijn dan weer wel goed van start gegaan, hè?
0: Ja. Die hebben
1: heel mooi
0: die begonnen van SK Middelkerken.
1: Ja, klopt. SK Middelkerk. Ja.
0: Maar ja, de keeper Roland Verbist, die was blessé. Geblesseerd.
1: Oh zo.
0: Die komt hier soms wel vaak. En
1: was Jan geblesseerd?
0: Restaurant.
1: Toch niet erg. Toch niet erg.
0: Le nerve de Achille. De Achilles. Ja. Comment on dit ça? Isabelle?
1: De Achillespies.
0: De spies. Wie de spies? De spies d'Achille.
1: Ja, gebeurt dat natuurlijk. Dus, hoort erbij, hè. Dus voetballen.
0: Maar wie.
1: Ja.
0: Kom, le bras de tennis, hè.
1: Ja, dat is... Wat de Achillespies voor de voetballer is, is de tennis... De tennisboog voor de tennissers. Zeker.

0: Isaac Apfelpfaum is de naam. Noem me gerust Jacques, want heel die naam is trouwens één grote vergissing. Dat komt zo. Mijn vader, toen ik pas geboren was, ging hij naar de burgerlijke stand. En stront zat en zo. En toen heeft hij mij die naam gegeven. Zelf heette hij gewoon Arthur Brakelmans. Maar zo'n dingen gebeuren nu eenmaal. Waar het over ging, was natuurlijk mijn maag. Een overgevoelige maag heb ik. Mijn maag is zo sensibel dat ze kan eigenlijk helemaal geen voedsel verdragen. Bij wijze van spreken, ik eet een potje yoghurt en zo, hups, er weer uit. Jaren heb ik er last van gehad. Nooit een oplossing gevonden, dokters afgelopen enzovoort. En om radeloos van te worden, want ik ben een echte levensgenieter, een echte aimé de vivre, een homme qui aime plus la vie que tous les autres hommes ensemble. En dan wilt je genieten van dat lekkere eten en dat gaat niet en dat is zo erg. Maar uiteindelijk ontmoette ik maître Jean-Claude. Le grand chef Jean-Claude die een prachtig restaurantje uitbaat. Een exclusieve zaak, Grand Moule Farce. En hij heeft zo'n totaal andere manier van koken. Zijn eten is aar, puur aar. Kunst, grote kunst. Hij is een echte grand maître in het samenstellen van de beste, de allerbeste menus. En wonderwel, als ik au Grand Moule Farce ga dineren, wat ik trouwens elke dag meerdere malen doe, dan dat eten is zo in harmonie met mijn maag dat dat ik er nooit nog last van gehad heb. En dat komt natuurlijk omdat maître Jean-Claude zijn eten, zijn kunst op een totaal andere manier bedrijft dan al die andere koks. Hij voegt er gewoon zoveel meer matière grasse enflammée aan toe. En dat is precies wat mijn maag nodig heeft. Matière grasse enflammée. Schitterend. Schitterend.
1: Votre nouvelle suggestion, c'est le nouveau apéritif maison, c'est l'apéritif du maître Jean-Claude, avec un peu de pernod, cognac, armagnac, scotch, whisky, de l'eau, une petite pièce de citron, et avec des pêches, et avec le vodka, le Slivovitch, un peu de quelque sorte de eau de vie, c'est formidable.
0: Ik neem de apéritif maison du chef Jean-Claude.
1: Et maître Jean-Claude.
0: Een flesje wijn.
1: Une bouteille de vin.
2: La carte, s'il vous plaît.
1: Voilà. Et la soupe de moule farce. Formidable aujourd'hui, c'est une complète farce. Très bien.
0: Oui,
1: c'est une suggestion.
0: Bon. Des moules farces, et c'est aussi avec beaucoup de matière grasse.
1: Oui, c'est très très très grasse parce que je dois bien inflammer. Hein.
0: Ah
1: c'est,
0: oui,
1: c'est bien
0: inflammé de matière avec grasse inflammée,
1: oui,
0: complètement.
1: Oui. Mais torte robuste. Met une flèche château au brion, over de soupe uitgegoten. Ja?
0: Dan neem ik de moeilijkes en
1: Isabelle,
0: ik denk dat ik het reeds weet voor de plat de résistance. Dus ik begin met de moeilijkes.
2: De moeilijkes?
0: Vars.
2: Vars.
0: En dan als plat de résistance heb ik toch nog eens uitgekozen de pommard arrangé à l'exquise.
2: Il est très bien, le pommard. Pommard arrangé.
0: Vandaag geen entraînement. Ik heb niet zoveel honger.
2: Nee, avec deze warmte. Mensen hebben geen honger, hè. Ik heb het al gedacht over vandaag.
0: Madame Chouchou. Zonder schuldigt u mij.
2: Qu'il est charmant.
0: De soep.
2: Bon appétit.
0: Is warm, zeg.
2: Ja.
0: Ah,
2: alsjeblieft. Het is makkelijk.

0: blij dat ik er weer even tussenuit ben, Poes.
1: Ja, ja. Een kopje koffie?
0: Oh ja, zeker. Dank je.
1: Zeg, hoeveel bengeltjes heb jij eigenlijk?
0: 27.
1: 27?
0: Hey, Spier. Hoi.
1: Dag, Spier.
2: Dat is het einde. Het einde. Het einde van de cultuur. Ik heb het je zei, hè. Het kon gebeuren, hè. Het is zover, hè. We zijn allemaal mee binnengesmeten om onmenselijk afval. Daar hebben we nog nooit bij je ingezien.
0: Koffie is lekker.
1: Koffietje?
0: Heel lekker.
2: Nee, ik heb juist 2 liter Isastar binnen.
0: Nee, 7 meisjes en 20 jongens.
1: Dat is een hele brok, zeg.
0: Ja. Ja, begin er maar aan, al die namen.
2: We maken gewoon 25 hakballen. Er was er hier een bal zo'n papzak, zeg. Zeg, wat kom er aan je doen, jongen? Allee, ik heb je gewoon kunnen boten steuren. Hè. Ik heb gezegd, ga in de kleedkamer zitten totdat hij een boek weg is. En dan kun je nog eens terugkomen. Stel me ver dat je dood valt, zeg. Dan heb ik het weer gedaan.
1: Eerst
0: maar er zitten wel een paar bollenboosjes bij, hoor, in mijn klas.
1: Ja?
0: Dat weet ik al, ja. Daar straks zat ik bij wijze van test, heel bewust, hoor. Heel bewust. Tijdens de wiskundeles. Het bord chockvol fouten geschreven. En daar zit daar zo'n klein, dik ventje in mijn klas met een brilletje. En die zegt, meester, zegt hij. En die begint al die fouten aan te wijzen. Is een bolleboos, hoor.
1: Dat is misschien een goed systeem, zeg.
0: Ja, dat ga ik straks ook met de aardrijkskundeles doen. Ga ik alles eens verkeerd plaatsen.
2: Ik had ze dan de kopertest afgenomen. Er was nog een kwartier bijzien, die lagen allemaal straks, zeg. Voor de rest van de les hebben we dan nog een ding moeten zingen, een video van de sportshow. Niks meer op te vangen.
0: Die testen. Die testen, dat is allemaal wel goed. Maar hoe kan je nu punten geven als je nog niet weet wie is?
1: Nee.
0: Want 27 namen, begin er maar aan.
1: Ja. Het was een hele brok.
2: Dat is zo wat dierlijkste verdeel dit jaar, hè. Ze hebben mij een computer gegeven om mijn punten erop te slagen. En ik kunt dat ook nog van alles anders gebruiken, hè? Bijvoorbeeld, ik gebruik dan even mijn klassementswijze banken bij te halen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Zo'n computer, dat is wel heel interessant, hoor, Spier. Maar je kan er natuurlijk de namen niet mee onthouden.
1: Dat blijft een eeuwig probleem.
0: Dat moet je zelf doen.
1: Ja.
0: Dat moet je zelf doen.
1: Elk jaar opnieuw sta je ervoor.
0: Deze vakantie heb ik zo'n systeem uitgedokterd. En dan vraag ik aan de leerlingen om hun naam op een papiertje te schrijven. En dan moeten ze dat voor zich uitzetten op de bank. Maar ik vermoed, Poes, dat daarmee geknoeid wordt.
1: Dat dacht ik ook, ja.
0: Want zo heb ik een jongen in mijn klas en die heet Patricia. En dat vind ik toch maar een beetje vreemd, hoor.
1: Zal ik jou een tip geven? Ik kan beter van die buttons maken.
0: Oh, buttons.
1: Buttjes, ja.
0: Dat is een idee. Maar ja, daar gaan ze ook mee knoeien, hoor.
1: Dat is moeilijk, hoor. Dat is moeilijker. Daar gaan ze niet zo gauw mee prutsen.
0: Denk je dat?
1: Nee. Die ervaring heb ik.
2: Ja. Als je de rechtstreeks in hun vlies duwt, dan gaan ze dan niet heel de taart zitten verwisselen en zo.
0: Patrick is toch ook geen meisjesnaam?
1: Niet echt, nee.
0: Hey, ik heb een meisje in mijn klas en die heet Patrick.
1: Dat zal ik eens checken.
2: En dan hier is gelijk het taart een beetje af zijn.
0: Ik denk toch dat ik dat ook eens ga uitpluizen, hoor, straks.
2: Zal ik je ook nog een fles Isastar naar binnen kappen?
0: Ga ik recht op de man afvragen van Patrick. Is volgens mij een jongensnaam.
1: Nee, weet
0: dat kan
1: je,
0: ik zeggen.
1: Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb heel de vakantie bezig geweest met mijn lessen voor te bereiden. Zodanig dat ik die eerste week me echt kan volop concentreren op die naam alleen.
0: Ja,
1: want anders dan, zit ik de tweede week al in ziekenverlof en dat kan ik mij niet permitteren, hè?
0: Oh, vorig jaar heb ik dat toch gedaan, hoor. Maar ja, ik had 32 leerlingen. Dat zijn 32 namen.
1: Tuurlijk.
0: Maar al die mensen hebben ook allemaal nog een achternaam. Dat zijn 64 namen. Dan moet je maar aan beginnen.
1: Dat is niet van de poes.
0: Tweede week heb ik gezegd, ik knijp er even tussenuit. Ik was helemaal overstuur.
1: Dat zei ik ook, ja. Ach, jongens, nog 8 weken. 7, min de eerste nu. En we zitten terug aan de vakantie.
0: Ik zou blij zijn als ik er even tussenuit kan. Hè.
1: Ja, een beetje de situatie evalueren.
2: De enigste mogelijkheid, hè, om nog een klein beetje, hè. Te redden wat er te redden valt, hè. Dat is gewoon opschroeven op 20 euro en lopen per week.
3: Moet jij die lullenkapje redden?
2: Dat is jouw wat ik zeg.
3: Wat zeg je?
2: En dan is er misschien iets om te doen, hè? Terwijl jullie mij lang kunnen kuitbieren, dat kunnen natuurlijk nooit meer gaan krijgen.
0: Dat zou voor ons ook heel handig zijn. 20 uur lichamelijke opvoeding en dan kunnen wij ons mee met die namen gaan bezighouden.
1: Ja. Dat blijft bediscussieerbaar.
0: Ja, dat blijft een hangijzer, hoor. Die namen. Ja, nu, 27 leerlingen, dat zijn best 52 namen. Begin er maar aan.
1: Ik zeg het, ik concentreer...
0: 54 namen.
1: Voorlopig ben ik
0: 54.
1: Aan het concentreren op die namen en voor de rest niks, hè.
2: Zeg, ga je ook niet serieus een bijtbord te krijgen?
0: Oh, vind je dat? Dat zijn nog dan spieren, hoor.
2: Zo is dat ook niet moeilijk te begrijpen, hè. Als ze zoiets bij de klas hebben staan. Wat denk je dat, kinderen?
3: Hoe is het?

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Dames en heren, goedenavond. Tot 9 uur kan u luisteren naar een uitzending van Bobby Colombo, Silva Cindy en John Bernard, de kunst.
2: Wat moet ik hebben?
3: Geef mij maar een pilletje.
2: Pilletje?
3: De Martens.
2: Ah, de Martens. Zie je dat ik er nog heb? Ah ja, daar staat er nog een.
3: Het zijn allemaal nogal toren, hè?
2: Het zijn nogal lappen, zeg. Het zijn nogal lappen. Amai. Toen deze morgen wakker werd, dacht ik... Dat kan dat niet, hè. Dat kan dat niet, hè.
3: Ja, ja.
2: Toch is het, hè.
3: Ja, ja,
2: toch
3: ja.
2: Is het.
3: Ja.
2: Hier, zie. Er zit nog wat in het flesje, dus als je nog wilt...
3: Ja, dank je.
2: Geef de centje. Ik kon er ook geen pakken.
3: Smokt.
2: Maar ik pak een masker.
3: Ja, ja. Het is niet dat, hè?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
3: Maar allee, ja. We slagen ons er wel door, hè?
2: Waar stond onder de andere kant, hè? Waar moeten we werken, hè, heel de dag?
3: Ja.
2: In hoeverre het geren gaat?
3: Tja, ik had gedacht... Ik heb het nu al heel lang gehad. Om eens helemaal tegenovergestelde te doen en naar kort over te schakelen.
2: Stoort het niet dat ik een sigaretje ontsteek?
3: Niet, jong. Ik had dus gedacht... Goed kort, vanachter toch vooral. En hier mag dat wat slaap zijn. Zo'n beetje dat hangt. En opzij een beetje brier. Hè?
2: Dat dan, wat uitstekt.
3: Ja. Met zo wat flappen hier. Zo twee flappen.
2: Te zien.
3: En dan had ik ook nog gedacht...
2: Gewoon bosken, hè? Gewoon bosken,
3: ja,
2: dat
3: ja,
2: al opstaat,
3: ik heb een gezond aardig, ik heb een goeie aardig, hè. Maar ik had ook gedacht van hier en daar een krolletje. Niet te veel, niet te weinig. Just hier en daar zo eentje.
2: Goed. Marcel.
4: Dag, Benny.
3: Dag.
2: Well, ik heb begrepen, denk ik, wat je wilt. Ik zal beginnen met grof knipwerk, hè. Waarom heb ik je maar een schaar naar gelopen?
4: Ik ga hem over de kamer.
2: Zeg, ga hem eens geven zien.
4: Hé, zeg.
2: Nee, dat is een stoppentrekker.
4: Hé,
2: kom eens zo hier naar een oorlog.
4: Marcel, daar, joh.
2: Ah. Zeg. Gisteren was ik mijn scheer kwaad en ik ben gewoon niet kunnen uitpakken.
4: Zeg, ik kan gewoon nog voor de kamer.
2: Een glas te veel hoort en zo. Ik had mijn scheer onder een handdoek gelegen.
3: Oh ja.
2: Zonder scheer.
3: Oh ja.
4: Kijk nou maar een orvalkje.
2: En dan valt... Ja, ik kon... Dan ga die scheer even vast met hem. Terwijl gewoon ik...
4: Dat is niet verloren, hè.
3: Amai, dat is een lange scheer.
2: Als je het verloren doet, dan moet ik gewoon rood trekken.
3: Amai, dat is niet lang.
2: Nee. Alles zat dat op een stok. Een orvalkje.
3: Zeg, dat is toch niet normaal, hè, zo'n lange schaap?
4: Dat is een grote scheer, hè. Ik heb er ook al gezegd tegen hem, hè.
2: In het flesje?
4: Ja, dat is goed zo. Bij andere coiffeurs tegen roken zo
3: weet niet. Ik heb dat nog nooit
2: gezien. Ja, dat is een papierscheer, maar ik heb dat op deze moment niet
4: gezien. Dat is meer voor een oog te knippen of zo, maar... Met zo'n kop komt
2: niet
4: met zo'n scheer,
2: okay.
4: Met zo'n spel.
2: Oké, we vliegen erin. Ben niet zo bit. Zal ik dat waarkammen, maar...
4: Dat zei niet, het is maar gewoon om te kammen, hè. Dus je zei maar...
2: Nee, het is nogal wat, zeg. Het is nogal wat, hè.
4: Het is plaats, joh.
3: Ja. Het zijn toren.
2: Nogal wat, hè.
4: Ja, het is allemaal nogal wat, hè, zeg.
3: Ja.
4: Hoe is het...
3: Nee.
2: Hoe is het met de zaken?
4: Oh, wel, hè.
2: Het wordt een business zo'n beetje.
4: Ja, ik is altijd, hè. Af en toe is jongens de klant hier verhoogd en dan zijn die niet meer, hè. Die doen we een keer te lang aan de deur, dat was niet direct groot, hè.
2: Ja.
3: Nee, vroeger was dat zo niet.
4: Nee, dat moet nog wel wat hebben.
2: Nou, is er geen volk? Fuh.
4: Nee, tussen de middag nooit, hè.
2: Ja, om die avond, hè. Op de middag is best alleen tegen de avond zeker dat ze komen. En dan nog.
3: Nee, nee.
4: Ja, ik zou eigenlijk al willen lukken dat er iemand komt. Want dat is niet aardig, hè. Ik bedoel, zolang ik dat je moet beleg op een brood verdient en dat je een patat op het bord hebt, dat je wel, hè.
2: Ja, ja, ja. Dat is alles in orde, daar zijn we mee tevreden, hè.
4: En op plaats van dat ik toch niemand aan het strand en al dat je doet en ik kan dan al zo moeilijk wat te bussen.
2: Maar er zijn er anderen die daar niet mee tevreden zijn, hè. En die zitten dan weer in ons zakken, hè.
3: Ja, ja.
2: Maar ja,
3: pas op.
2: Het is allemaal nogal watten, hè.
3: Oh, oh.
4: Maar dat komen, hè.
3: Oh, wat is dat?
4: Je op de bank komen.
3: Ah, mijn oor. Ah, mijn oor.
4: Je op de bank komen, maar dat komt je zeker. Denk dit op dat. Dan is dat volgende, dan is je weer in de toren. En je komt aan de kinderen vergaan.
3: Oh, nee.
4: 6 miljoen. Al je zingen.
2: Het is God geklaagd.
3: Allee, zeg mijn oor.
2: Het is God geklaagd.
3: Zeg mijn oor eraf.
2: Oeh.
3: Oh,
2: maar dat heb ik nou weer gedaan.
4: Hey, dat komt er van aan, je gaat zo
2: te lang, hè.
3: Wat
2: is
3: zin? Allee, zeg. Dat doet geen deugd.
4: Dat komt er van aan, je gaat zo'n spel, je zit te knippen, hè.
3: Oh, dat doet geen deugd.
2: Een stukje af, zeg.
3: Oh, wat gaan we in de man laten je?
4: Gelijk zet hem in mijn kok.
2: Weet je wat ik zal doen? Ik zal er wat watten in stijgen.
3: Oh, zeg, dat doet geen deugd, hè.
4: Dat gaat wel een blijvend litieke worden.
3: Oh, en dat is juist dat kurtaar, hè. Oh, zeg.
2: Ja, ik heb er wat water in gestoken, dat bloeit nou wel, hè, maar...
3: Kunnen dat er niet overkammen?
4: Dat ook niet, want ik heb alles samen.
2: Nee, dat hebben we juist alles weggesneden.
3: Kan ik niet van de andere kant naar daar kammen?
2: Of wil jij er zo een pluk overleggen?
3: Ja, de...
2: dat is ook schoon.
4: Ik zal met een bad met een curry of zo. Of met een zigeunerslo of zo.
2: Kip curry, dat is school, dat is ik mag keren.
4: Kip sal of zo, hè.
2: Allee mannen, school, hè.
3: Ja.
2: Madameke, school, hè. Ik
4: zal het niet
2: meer zingen,
4: ik
2: tevreden
4: met
2: zijn
4: kip.
2: Dat
4: smokt
2: ze zo
4: op, hè. Ik maar een stukje spiering. In de pan.
2: Ja, ja.
3: Ah, ah, ah. Ah, met een neus.
2: Wat heb ik nou weer gedaan?
3: Oh, een stuk van mijn neus. Ah!
2: Een tjoepje. Wacht, ik zal nog wat water. Ik heb
4: ze nog gedaan.
2: Ja, die scheer is te lang.
3: Amai, dat doet zeer. Oh, dat doet zeer. Just op dat beentje. Oh, dat doet zeer.
2: Wacht, zal ik het wat baaknippen?
3: Nee, oh, God.
2: Wacht, ik zal het wat baaknippen.
3: Oh, ah! Ah! Oh, dat doet
2: zeer. Stek er wat water in.
3: Oh la la.
2: Ja, zie. Het is allemaal nogal wat, hè. En waar moet werken?
4: Het is allemaal nogal wat, hè,
3: joh. Oh la la.
4: Ja, dat is een mooie toek als ik op mijn bed kan. Ik zeg, ah, het is water.
3: Mij.
4: Het is water, zeg.
3: Ah!
2: Het
4: is allemaal
2: wat,
4: hè, bedoel.
3: Ah!
2: Nee.
4: Ik kan me dat toch niet herinneren.
2: Hadden we kop was scheef. Want anders... Dat is uw fout, hè, madame?
4: Kan je me niet herinneren dat dat veel genoeg zo was?
2: Nee, dat is niet denkbaar.
4: Dat is allemaal wat te gebeuren, hè, zo jongens.
3: Ah! Ah! Ah! Ah! Oh nee! Oh, dat doet zeer. Ah!
2: Dat heb ik nu weer gedaan.
3: Oh ja, een tepel.
2: Maar als je kop gewoon scheef, dan kan er niks gebeuren.
4: In het café gaan dat ik ook niet. Ik heb toch maar een pintje stom, hè?
2: Zoals ze. Nog maar baan knippen, hè.
4: Die is allemaal...
2: Zie eens in de spiegel.
4: Oh,
3: hè? Oh.
4: En een op bij hem een koekje.
2: Schoenkopje, hè.
3: Dat valt goed mee.
2: Schoenkopje, hè.
4: Dat is gewoon fris koppetje om de schoen
3: gesneden. Dat valt goed mee, dat is goed geknipt.
2: Zo, dat zit er weer al op.
3: Alleen die neus, dat is...
4: Is dat een dikke...
2: Weet je wat? Ik zal daar een plukje naar op plakken. Dan zei je dat niet.
3: Oh.
2: Of een valse wimper.
3: Ja. Ja.
2: De valse wimper tegenplakken.
3: Gewoon een schoen.
2: Stop dan. Ja, zeg. Het is nogal wat dan allemaal, hè.
4: Het is allemaal...
2: Zo blijven we bezig, hè. Zo blijven we bezig.
4: Oh, oh.
3: De nieuwe lak.
2: Lak.
4: Zo blijven we bezig.
2: Nee, dat heb ik niet. Dat doe ik niet. Dat is niet gezond voor het haar. Dat zijn zuren.
3: Moet ik dat zo laten drogen dan?
4: Dat is allemaal nog aan het, maar we moeten voor.
2: Ja, ik zal wat baas poten.
4: Je kunt niet bij de pakken gaan neerzitten, hè?
2: Zo? En dan, als het droog is, dan is dat helemaal in orde.
4: Ah! Maar voor de bakken om planten, dat is goed. Dat is echt goed. Ik zie daar rond door te vrijden van.
2: Nog een pilletje? Omdat je zo weer afgezien krijg je er een van de zaak. Kom, geef je glas.
4: Spinning of zo, hè? Dat kost niet de deur. En een sport om de patate, hè?
2: Een varken, dat is altijd goed.
4: Een beetje sabber, hè? We moeten een beetje zien te roeien met een op restaurant om dan het toch nooit aan, hè? Ik heb allemaal zin nooit.
2: Kam,
4: ja. Op is heb ik niet.
2: Wat heb ik hier maar een kam nu? Ik heb maar een kam gezien, madame.
3: Niet gezien.
4: Ja, dus ik kan niet wat te vulten, dus een op heb ik niet, hè?
2: Ja, maar een kam die is weg, zeg.
4: Vind je dat ik een tijfheid was? Ja, dat wel.
2: Maar een kam is weg. De strak was er zo'n makak he, die er weg kwam vragen. Ja. En ik dacht, hey, goed in doel gaan, want
4: jullie
2: gaan mij weg, hè.
3: Ja.
2: Dat is dan wel stress, want dat was naar zo'n kam, zo'n hele avond, die helemaal vol met plukken ogen.
3: Ja.
4: Dan even binnen de weg vragen en dan gaat dat terug boven en dan zit er stil.
2: Zijn je tevreden over een smoeltje?
3: Ja, ik vind het goed. Het is goed gedaan.
4: Goed, hè? Ze hebben je pollen in de kat zoeken.
2: Weet je wat? Ik heb een zaag met lange tanden.
4: Oh, dat is de zonde schuif. Zeg maar, ik zeg maar allemaal 25, 26.
2: Ik zal die daar wel optrekken.
4: Dit is allemaal de dertige toos, hè?
2: Ja.
4: 7-8 miljoen, dat komt te schoon dingen de kindervergoeding halen.
2: Ja.
4: En dan een nog wat en op een dop.
2: Ja, hadden we kopgoed. Wat anders dan? Maar het is wel echt niet gehoord.

0: Dat kan niet eigenlijk. Nou, ja,
1: school, ik ga niet zo van. Wij zo een parfum om erop te smeren.
0: Was poten?
1: Ja. Onder ik zo. Doe dat goed.
0: Zo is het.
1: Ik heb mooi nog een
0: valkje. Nog een valkje
1: nog?
0: Nog een pilletje met hem?
2: Ja.
0: Met de kopje is nog niet droog.

0: For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us.
1: And so say all of us.
2: And so say all of us.
0: And so say all of us. And so say all of us. Ja, er is geen jarig. Ja, er is geen jarig. Ja, er is geen jarig.
1: Ja, dat kun je wel zien.
0: Ja, dat kun je wel zien.
1: Ja, dat kun je wel zien.
0: Ja, dat kun je wel zien.
1: Ja, dat kun je wel zien.
2: Ja, dat kun je wel zien.
0: Ja, dat kun je wel zien. Ja, dat kun je wel zien. Ziegens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons de koert, ik zie hem

0: Hip hoera! Hip hip hoera!
1: Hip hip hoera! Hip hip hoera!
0: Hip hip
2: hoera!
0: Hoera! Lekker verjaardag, Kort.
1: Gezellige verjaardag.
0: Lekker verjaardag, Kort.
2: Ja, ja, ja. Wat maakt
0: het uit? En
1: nog
0: kort.
1: Vele, vele jaren voor jou.
0: Ik ben zo vrij geweest om voor jou toch een geschenk te kopen. Een plastic flesje, ik weet het al niet veel voor, maar je kan er echt hele leuke dingen mee doen. Zo, zie je, alsjeblieft, Kort.
1: Ik heb helemaal speciaal voor jou, Kort, een mengbeker. Smart. Meegebracht.
2: Wat een prachtige pot.
1: Er staat wel Mark op, maar dat komt omdat ze de U van Kort niet meer hadden. Dus, maar
0: Kort.
1: Kan dus
2: wat
1: heel praktisch.
2: Wat een prachtige pot. Ik wou dat ik ook zo'n pot had.
0: Ja, dat is echt enig van je.
1: Ja.
0: Echt enig van je.
2: Mark, schatje?
0: Kort.
2: Maar de pot staat Mark.
0: Ja, er is een jarig. Ja, er is een jarig. Ja, er is een.
2: Misschien eerst nog even de geschenken afhandelen. Kort of Mark, schat, ik heb voor jou dit boekje met kruisillustraties meegebracht. Ik heb ze al opgelost, moet jij dat niet meer doen. Behalve hier op bladzijde 27. Ja, nummer 12. Wat een bof. Een tuimelaar met drank. Ja, dat wist ik niet precies wat dat was. Daar kan je er misschien nog even over nadenken. Kort, is voor jou.
1: En nog een hele leuke verjaardag.
0: Ja zeg, en doe er nog maar heel veel jaren bij, Kort. Oh ja, ik heb trouwens nog een ik heb twee geschenken gekocht. Kijk eens, een kaftje. Zoals op school, weet je nog? Op school, melancholie. Mooi zeg.

0: for he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us.
1: And so say all of us.
0: And so say all of us.
2: And so say all of us.
0: And so say all of us.
2: And so say all of us.
1: And so say all of us.
3: Wat is dat hier, zeg? Wat is dat hier? Wat is hier gebeurd? Wie had dit eigenlijk gekust? Zeg, heb je dat gedaan?
4: Ik? Nee.
3: Ga je dat bol praten?
4: Zij heeft gekust.
3: Oeh. Ga je dat bol ooit gekeerd?
4: Zij heeft...
1: Nee.
3: Ik heb gekeerd, dus sta ik nog een voorbak ooit gekapt. En nou is dat weg.
4: Hola.
1: Nee.
4: Zeg, heb jij dat gedaan?
1: Nee.
3: Oeh. Dat is de voorbak die ik gevonden heb op de noek dan, hè?
4: Sorry hoor. Hela, hola.
3: Je zit dan nog binnen geweest en niet tegenwoordig nog andere mensen denken. Hela,
1: hoezo?
4: Hela, hola. Moeten we heel voorzichtig zijn, hoor.
1: Ja, maar...
4: Hela. Nee,
3: ik heb mooi zijn glas pies.
4: Ja, alsjeblieft.
3: Hij zegt, wie had de motor in mijn glas gedaan? Ik heb de motor niet gedaan. Basig! Blok! Dat smokt naar water! Ik moet een glas pies hebben, maar die zeg je glas pies niet meer.
4: Ja, zeg, ik dacht toch dat in de kelders nog was.
3: We gaan naar de kelders?
4: Nee, ik kan nu niet naar de kelders. Ga jij even naar de kelders?
3: Laat me even naar de kelders.
4: Ik ga trouwens terug lesgeven.
1: Ja?
3: Gitaarles toch?
4: Ja. Ik heb den blues. Mooi, hè?
1: Mooi.
4: Blues. Ik heb den blues, mijn baby.
5: Ik heb den blues.
4: Ja, doe mee, allemaal tezamen. Ik heb den blues. Ik heb den bim. Den bom, den bam, den boom, bam blues.
5: Ik heb den bim bam bom bam blues.
4: Ik heb den blues.

0: wordt nog frisser.
1: Ik heb het in bloes. Ik heb het in bloes.
0: Dat frissen wel niet goed. Ik heb het in bloes. Ja, allen samen. Ik heb het in bim. Ik heb het in bam. Ik heb het in bam. Ik heb het in bom. Ik heb

0: John. Bernard. De kunst.
1: Silver. Cindy.

Goedemiddag, hoop ik. Luistert eventueel naar het Kraanspel op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag 6 oktober, denk ik, een dinsdag. Het is zonder Jeroen, wel met Elko. Ik heb wat platen meegebracht. Deze ochtend nam ik eentje uit de kast van de groep ZZ Top. Een plaat genaamd Texas. En de laatste keer dat ik die groep vermeldde in het Kraanspel was ongeveer tegelijkertijd iemand van die groep overleden. Zeer bizar vond ik toen. En nu nog steeds wel een beetje. It's Only Love.

zeer funky drums van Frank Beard. Bij ZZ Top, Frank Beard overleden tijdens het kraalspel ongeveer op 17 augustus 2026. Britse muziek nu, en ook wel een trio dat zijn roots in de blues kent. 7 jaar eerder, 1969, Blues Obituary. Een plaat van Groundhogs, ook een trio met gitaar, bas, drums. En die heet Blues Obituary omdat ze ervoor, zoals veel groepen, blanke groepen, witte groepen in die tijd, in Engeland een beetje geobsedeerd waren door de blues. En deze plaat is een beetje een overgang naar, ze zijn de blues aan het begraven. En ze gaan andere dingen beginnen doen. En het is een vrij experimentele plaat. Daarna zou Tony McVie nog wel nog gekkere dingen doen, om het zo te zeggen. Plezante hoes. Ze zijn hier een man in een doodskist met een akoestische gitaar erbij aan het wegsteken in zo'n een lijkwagen, denk ik. Er zit ook een kaartje bij. Oh. Leuke plaat. Het volgende nummer, of het over de liefde handelt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel met wat zet dan bluesy. Wel veel baby gedoe. Baby dit, baby dat. En bij ZZ Top was het baby what you trying to do. En nu is het van baby bla bla bla mistreated ofzo. Groundhogs.

Map, Mistreated van Groundhogs. Bijzondere gitaarklank, bijzondere plaat. Blues Obituary. Ik heb nog wat blues bij, maar dan blues schema's zo gezegd. Gespeeld door een saxofonist die tegenwoordig veel aan bod komt in het kranenspel. En dat is niet omdat hij 100 jaar geleden geboren is. Dan ga ik het over John Coltrane. Dat is deels toeval en deels door het feit dat ik hem zoveel tegenkom. In het boek dat ik aan het lezen ben over Thelonious Monk. Dus die speelde wel wat blues op veel van de platen die hij heeft gemaakt. Hij heeft ook wel een zeer bekende plaat gemaakt die mijn liefde ook te zien had, A Love Supreme. En wel, van dat alles ga ik niets spelen. Ik ga een ander fragment, ik was van plan om Cousin Mary te spelen of Mr. PC uit de pivotale plaat Giant Steps. Een soort van popplaat toch wel. Elk nummer is heel toegankelijk en melodieus en in zijn totaliteit is ook zeer gevarieerd, die zeven nummers die er op Giant Steps staan. Maar dus geen blues. Ter variatie nu iets kort, ja, is het krachtig. Het heeft wel iets spiritueel spectaculair op een manier. Countdown. Ook er een naar het schijnt harmonisch hoogstandje. Dat wel wordt ingezet door drums. De drums van, oftewel Jimmy Cobb, of anders Lex Humphries, of anders Art Taylor. Maar dat kan ik nog wel even opzoeken tijdens dat de track aan het spelen is. Maar ondertussen, ja, kon het niet laten. Ben ik hier toch aan het kijken. Hè. Tracks 3. Nee, ik kan het laten. John Coltrane en de mannen. Countdown.

Bijzondere track uit Giant Steps, begint door de drums van Art Taylor en bouwt op naar een eigenlijk heel lyrisch einde. Nog meer tenor sax van iemand ouder eigenlijk dan John Coltrane. Ik weet niet hoeveel jaar dat die nu zou geboren zijn, maar we hebben toch al eerder naar de 150 jaar gaan die nu ook weer niet schillen. 120, 125. Beide waren ze aanwezig bij een aantal opnamesessies van Thelonious Monk. Ik heb het hier nu over Coleman Hawkins. Dat was een van de leading voices op de tenor saxofoon. Maar dan in een vroegere tijd, jaren 30 misschien. Wel, ik heb hier nu toevallig een opname bij van de jaren 30. 1933. Nee, 34. Coleman Hawkins op tenorsaxofoon en ene Buck Washington op de piano, opgenomen in New York den 8e maart. Dat is dan weer de verjaardag van mijn moeder. On the sunny side of the street.

0: The Sunny Side of the Street. On the Sunny Side of the Street. Coleman Hawkins en Buck Washington, een pianist die duidelijk nog de stride-stijl meester was. Ik wou eigenlijk vandaag een plaat meebrengen van Art Tatum, om zo eens te spelen. Maar thuis gezocht en blijkbaar heb ik helemaal geen platen van Art Tatum. Ik was deze naam tegengekomen in een boek van Roger van de Velde en ik dacht, daar zal ik nu nog eens naar luisteren. Maar ik heb er gewoon geen platen van, maar ik ga er geen van beginnen kopen. Ik ben thuis nog een paar platen tegengekomen van een andere solo pianist, genaamd Thomas Fats Waller. En daar heb ik zelfs twee LP's van. Nick plus ultra présent, Thomas Fats Waller, volume 1 en volume 2. Ik heb ze allebei meegebracht. En dat is ook al heel lang geleden dat ik dat nog gehoord heb. Wat gaan we luisteren? Ook weer een standard, een zeer bekend nummer. Ook weer eentje dat door Thelonious Monk wel geciteerd werd of gespeeld. T42. En dat wordt hier begonnen door The Fats met een stukje een vocaal introductietje. We zitten niet meer op 8 maart, we zitten nog wel in New York. We zitten 11 maart, niet meer 1934, maar 1935, dus een jaar en 3 dagen later.
1: Uh-oh, look at here. Here she is now. Come on in, honey. Yeah, let's sit down. Let's have tea for two. You ready? All right, then.

0: Yes, baby, did you like that? All right, there? What, you doubt my love? Uh-uh, no, no, baby, no such thing. Believe it, beloved, believe it.
1: Ja, allemaal aan elkaar gespeeld in de studio, denk ik dan, in 1935. Thomas Fats Waller. En dat was een fragmentje uit volume 1. De Who's vind ik even niet meer terug. Maar dat is niet erg, denk ik. Ik vind die straks wel terug. Ondertussen heb ik de Who's van volume 2 vast. En dan dacht ik, we gaan daar iets meer uptempo uitspelen. En geen standaard, maar een eigen nummer. Getiteld Zonky. Maar het doet wel heel erg denken aan Topsy. En die titels die doen misschien ook wel aan elkaar denken. En ja, het is dezelfde datum ingespeeld. 11 maart in New York, 1935. En hij heeft ons serieus wat opgenomen. Dan kan ik het niet nalaten om te denken, goed uitgebuit geweest. Maar het mag niet zo negatief niet meer zijn. Van mezelf. Allee, ik mag dat eigenlijk wel, maar ik wil het misschien niet meer. Zonky, Fats Waller, 1935.

Thomas Fats Waller met Zonkie. En dat had ik meegebracht allemaal, ja, omdat ik de naam van Art Tatum dus, was tegengekomen in een boek van Roger van der Velde. Nu wou ik nog iets, ik had nog iets meegebracht naar aanleiding van een boek van Roger van der Velde, maar dat is zeer ver gezocht. Ik dacht het er dan misschien gewoon nog een stukje uit voor te lezen. Maar dan moet ik eerst die pagina nog vinden waar dat woord op staat, waar ik aan dacht. Die heb ik nog niet gevonden. Maar ik sla die een boek open en ik zie wel direct de naam van Art Tatum staan. De langspeelplaten van Art Tatum en Amalia Rodriguez. Die ken ik niet. Amalia Rodriguez. Een beetje verder lees ik wel half bierglas onvermengde whisky. Dat ken ik dan weer wel. Een half bierglas onvermengde whisky. Van ziens. Zoiets zou ik zelf nooit drinken, uiteraard. Ik had daar iets gelezen over de Leopoldsorde. En ik wist niet goed waar dat was. Ondertussen weet ik er al iets meer over. Maar het heeft niet direct iets te zien met Leopold II of met Congo Vrijstaat. Daarentegen heb ik wel muziek bij uit de Congo. Of Congo. Dr. Nico, Dieu de la guitare, de god van de gitaar, is een dokter. Dr. Nico speelt de slidegitaar. En ook nog andere gitaren. We gaan luisteren naar een fragmentje uit de compilatie Dr. Nico, Dieu de la guitare, Die Louise.

Prachtig nummer van Dr. Nico. Nico samen met Tambou Benjamin. Die

Dr. Nico, dieu de la guitare Vita Matata in de jaren 60 met de groep African Fiesta. Dus dat was een dokter die ook god was. En in Congo hadden nog wel andere fantastische gitaristen. De andere grootmeesters bij mij weten is Franco. We noemen hem maar Franco Luamba. Ik ga het even opzoeken. Zo. Franco, ik wil het ook niet te verkeerd zeggen. François, zijn François Luambo Luanzo Macchiadi. En dat was geen dokter die god was, maar dat was een tovenaar. Le sorcier de la guitare. Daar heb ik veel platen van eigenlijk. Ik heb er nu eentje meegebracht van het einde van de jaren 80. Dus dat is een heel andere sound. Onder de naam Le Grand Maître Franco Nana Baniel et le TPO K-Jazz. Dus dat is eigenlijk Le Grand Maître Franco. Maar dat is ook met Nana erbij en Baniel. Dat zijn twee vrouwen die zingen. En de TPOK Jazz, dat is dan het orkest, Tout Puissant Orchestre Congo Jazz, denk ik. Die hadden ook een leuk motto. On entre OK, on sort KO. Maar hier, een nummer met een leuke titel ook wel. Het is gemaakt in België, in 1988, op de Koudenberg in Brussel, door Productions African Sun Music. En de titel is ook plezant, vind ik. Ik kan mijn best doen.

voor te lezen. Cherche une maison à louer pour moi, chérie. Zoek me naar eens een huis om te huren. Of gewoon een plek om te wonen eigenlijk, ook misschien wel. Mijn liefste.

Franco, Nana en Baniel, cherche une maison à louer pour moi, chérie. En op de achtergrond nog een nummer met een plezante titel. Détruis-moi ce dossier-là. Vernietig dat dossier, ik neem eens even. Voilà, een plaat gemaakt in België, 1988. Productions African Sun Music. België, het land waarin we ons nu of waar ik mij nu in bevind. Misschien moet ik eens meer gelijk een robot gaan praten. Gewoon misschien gemakkelijker dan gelijk een mens. Misschien moet ik mij eens in eerste ook laten reprogrammeren. Door wie zou dat kunnen? Door de Belg Bjorn Eriksson misschien met zijn honden of zo. Of muziekgroep De Bouviers. Die er is een plaat van verschenen. Music as a reprogramming strategy for limited minds. Side A, the treatment. Side B, aftercare methodology. Love, lack of love, hope and lack of hope. Virtually anything can act as a trigger for composing music. I have observed that a certain degree of frustration and anger is always embedded in my work, buried somewhere deep beneath the surface, even in the most tender love songs. Some time ago, I drilled straight into the vein, cutting through all layers to reach what felt like pure evil. A significant part of it, as it turns out, comes directly from my extreme sensitivity to ongoing human stupidity and to a notably self-destructive species in its systematic outsourcing of independent thought. How does one work with pure evil? Handled with care, anger proves to be exceptionally useful material. Sharp, fiery and surprisingly constructive. Ik zit nog lang niet in de helft van een tekst hier van, op de achterkant van de Hoes. Die plaat van Bjorn Eriksson en de Bouviers. Waarvan ik vermoed dat het een solo-album is. A sociological experiment conceived by Bjorn Eriksson, staat er van onder. De 20ste plaat op DDR, Dim Dim Records, 2026. Moet nog verschijnen, denk ik. De vorige plaat van Bjorn Eriksson, Blitzega, die met de twee zetten. Die is nog maar van 1 september, hè, dus dat is... Nog maar een dikke maand oud, de nieuwste plaat van Blitzega. Deze zal nog moeten verschijnen, denk ik. Voilà, alle instrumenten gespeeld door Bjorn Eriksson. Vocals bij Nathalie Delcroix, Bouviers, R. Sander Smeets en Maximilian Dobbertin. They will participate musically during public concerts or lectures. Alleen, public concerts gaan ze doen, publieke concerten. Zoals misschien wel in Club Kantine, in de Blikfabriek. Bjorn Eriksson en de Bouviers. Bjorn Eriksson, twee puntjes op de O. 15 oktober om 8:30. Dat moet nog komen, hè. En 22 oktober om 10:00. Dus... twee data. Er staat wel een gedachtenstreepje tussen 15 oktober om 8:30 en 22 oktober om 10:00. Dus het kan ook zijn dat ze daar natuurlijk iets van een 6 dagen aan een stuk gaan spelen. Maar die kans is heel klein, denk ik. En dan zie ik hier ze volgens mij. Is dat toch ook met Thomas de Smet? Voilà. Sander Smeet. Thomas de Smet, voilà, die gaat er ook bij zijn. Allen daarheen zou ik zeggen. Live gaat dat zijn. Bjorn Eriksson op gitaar, pedalsteel, viool, synthesizer en vocals. Sander Smeets op bas, synthesizer en vocals. Maximilian Dobbertin op synthesizer, drums en vocals. En Thomas de Smet, bas, percussie, vocals. Blikfabriek, kantine. Voilà, en hier van anders toch het is een keer heel duidelijk. 15 oktober. Oh nee, toch niet. Dat duurt toch 6 dagen. Ja, dat staat, dat vind ik toch wel straf. Nou, dat kan ik eigenlijk moeilijk geloven. Dat 15 oktober begint om half negen. En 22 oktober eindigt om 10:00. Maar ja, je weet maar nooit. Ik zie hier ook
trouwens een beetje verder staan. Rudy Trouvet, Elko Blijweert, plus Benny Bank, al daar eens op klikken. En die spelen gewoon, die spelen maar gewoon anderhalf uur op één dag. Ja. In afwachting gaan we eens luisteren naar de plaat. Dus je hebt de Treatment, dat is de A-kant. En dan heb je een B-kant, dat is de Aftercare. Dus de A-kant is zo wat moeilijker dan een B-kant, denk ik. Je kunt dan spelen omdat het wat rustiger is of minder experimenteel is. Vertaal ik hier zeer oppervlakkig. Ik heb de A-kant thuis geluisterd. Dat was inderdaad niet van de Poes. En dus dacht ik wel, nu op de radio misschien een B-kant. Hè. Aftercare uit Music as a Reprogramming Strategy for Limited Minds van Björn Eriksson en de Bouviers. Komt-ie!

De volledige bijkant, de volledige aftercare uit Music as a Reprogramming Strategy for Limited Minds. Björn Eriksson en The Bouviers. In Clubkantine, de Blikfabriek. Van 15 oktober 8:30 s'avonds tot 22 oktober 10:00 s'avonds. Dus dat is een volledige week. Die mensen zullen wel in goede conditie zijn dan. Veronderstel ik toch beter dan ik. Ik zou dat niet kunnen. Ik kan tegenwoordig zelfs niet als de boot stopt op linkeroever naar boven wandelen. Terwijl mensen die veel ouder zijn dat nog wel kunnen. Allee, ik kan het wel, maar het is vermoeiend. Het mag niet zo negatief zijn. Maar er schoot mij dan weer al iets te binnen. Zoals ik vroeger, toen ik nog kon joggen. Rond het schalgeweel, dan was er vaak een nummer van Bad Brains dat in mijn hoofd kwam. No conditions. Dus geen conditie. En nu was het eigenlijk nog erger. Want ik krakte dat klein hellingsje nog amper op. Dus dan kwam er in mijn hoofd een stukje tekst en muziek van Signaloux 42. En dat luidde: You are nothing. Dus je zegt gewoon... Je gewoon niks meer werd. You are nothing.

You are nothing, zeiden de mannen van Signal U 42, Belgische groep. Wanneer zei die dat? Nou? Ja, aan het jaren 80 of 1990, dit liedje was uit het album Pro Patria. Bijzondere groep, Signal U 42. Misschien nog wel actief. Ik heb later materiaal ook nog gecheckt op het internet. Maar deze plaat blijft nog wel. Nou, die blijft nog wel door mijn hoofd spoken, zal ik dan maar zeggen. Het exacte jaar vind ik hier niet terug. Maar het is van een bepaalde tijd waarin muziek gemaakt werd, die je dan 30 jaar later. Of, excuseer, 40 jaar later nog altijd wel door mijn hoofd blijft spoken. Misschien niet op de meest verrassende momenten ondertussen. Het gaat meestal als het slecht gaat met conditie, schieten er mij zo'n dingen te binnen. Of als ik wakker word, of als ik aan het afwassen ben. Of aan het douchen. En volgend liedje... Dan weet ik niet meer wanneer ik er aan dacht. Waarschijnlijk was ik wel neerslachtig. En hoorde ik de stem van Douglas McCarthy van Nights Are Up in mijn hoofd. Hoe het ook zij. Je mag of moet je er nog wel van bewust zijn dat er nog plezier is om gemaakt te worden. Fun to be had, Nights Are Up. 1990. Ook op Maxi. Maar hier, ik ben op Showtime.

Fun to be had, Nightsir Ebb, 1990. Ja, plezier mag of moet er nog gemaakt worden. Neerslachtigheid, slechte conditie, angst voor de cholesterol is, komt er ook nog bij. Maar zo meteen daar een anekdote over. Eerst nog een beetje muziek misschien. Ook elektronisch, instrumentaal wel. Een groep waarvan we onlangs nog iets speelden. Uit de, oh, ik ben de titel weer vergeten, een of andere EP. Ik heb het over het Engelse duo Autechree. Audio Technical Research. Komen binnenkort in Lille spelen. Ik dacht er niet naartoe te gaan, maar ik deel het bij deze maar even mee. Het is, wat is de datum nu weer? Ergens begin oktober. Dat is eigenlijk een van de dagen, dus ik denk dat het deze week, of misschien volgende week zal zijn. Autechree in Lille, hier in het kraalspelling fragmentje uit de Envain EP, getiteld Laughing Quarter. Komt-ie...

uit In Vain van Otekri op het Warp label 1997. Love in Quarter op de achtergrond. Drown Quarter. Ik ga de anekdote nog even opsparen. De mini keuken anekdote in zaken cholesterol. Ja, zeer voor de hand liggend misschien. En ook niet interessant. Eerst wat filmmuziek die ik meebracht naar aanleiding van iets dat ik aan het kijken was. Een serie of een kunstwerk genaamd Cape Fear. En knappe muziek. Ik dacht, moet ik dat nu gewoon kopen? Nee, dat moet niet. Ik kan ook eens wat platen opzetten die ik nog had liggen, die ik heel goed vind. Om te beginnen, een combinatie van akoestische instrumenten en elektronische instrumenten. Ik heb het over de soundtrack gemaakt door Howard Shore voor David Cronenberg, zijn film getiteld Scanners. Lang geleden dat ik hem gezien heb, maar ik twijfelde niet aan dat ik die nog altijd goed kon vinden, die film. De soundtrack is ook heel goed, hè? 1980. Composed, orchestrated and conducted by Howard Shore. Wie dat die synthesizers gedaan heeft, dat weet ik niet. Misschien de Howard zelf, misschien iemand anders. De main title, Scanners, komt er nu aan.

soundtracks zeggen dat die bijzonder zijn. En dit is er eentje van een film die ik ook, die ik eenmaal één keer, nee, toch ook twee keer gezien heb. Eén keer in de cinema, één keer op, is dat nu VHS of DVD, dat ben ik vergeten. En ik heb het over de film Wolf, met Jack Nicholson en Michelle Pfeiffer. Een heel bizarre film. De eerste keer, ik blijf hem elke keer opnieuw bizar vinden. Misschien moet ik hem nog eens zien. Het is ondertussen toch ook weer al 15 jaar geleden. En die soundtrack, die spreekt me telkens weer opnieuw aan. Ik dacht vroeger altijd dat dat ook een combinatie was van akoestische instrumenten. Dus het symfonisch orkest of zoiets, gecombineerd met synthesizer. Maar ondertussen denk ik dat het eerder toch een live gespeeld. Allee, er zitten wel synths in misschien soms, maar hetgeen waar ik van dacht dat het een synthesizer was, lijkt ondertussen toch meer een zeer snel gespeeld door de menselijke hand, maar al was het gecombineerd voor een synthesizer, alleen zo minimalistische muziek, zo gezegd. Wat is dat dan? Een harpsichord of zo? Of een harp? Het is heel snel aangeslagen. Ik weet het nog altijd niet meer dat het is, maar ik vind het heel knap. We gaan een fragment beluisteren waarin dat het ook voorkomt. Na een tijdje, het is een fragment waar heel veel in voorkomt eigenlijk. Zowel het orkest in bepaalde motieven, dalende noten, een uitgebreid percussiemoment. En dan ook de harpsichordachtig, synthesizerachtig geluid, komt er ook in. Een fragment getiteld The Dream and the Deer. Deer. Dat is een hert of zoiets zeker, of een ree. Een hert, ja. Dat komt al eens meer in weerwolvenfilms. Dat komt ook in, er is ook een droom met een hert in An American Werewolf in Londen. Die was eerst trouwens, maar misschien is het wel klassiek, hè. Als je weerwolf begint te worden, dat je dan droomt. Dat je met herten bezig bent en zo. Al dan niet om op tijd. Al dan niet rouw. Nee, in die droom van. Ik kan niet te veel niet meer uitweiden. We gaan luisteren. Ennio Morricone, The Dream and the Deer uit Wolf. Film van Mike Nichols.

The Dream and the Deer uit Wolf soundtrack door Ennio Morricone voor de film van Mike Nichols. Naar eigen zeggen, Morricone's zeggen, maar ze waren op zoek gegaan naar de balans tussen het poëtische en het primitieve enerzijds en anderzijds ook het romantische en het naturalistische. Ik kan die cholesterol-anecdote nog even bewaren. We blijven nog een beetje serieus. Nou, zo'n mooie muziek. Wederom het laatste Afoursin-album. Uitgegeven 14 september 2026 op La Scie Dorée. Belgisch product. Ik heb de fysiek bij en al opgelegd hier aan de plaat. De LP heet Ad Fontes. En zoals ik vorige keer zei, is het een soort van persoonlijk statement dat ook iets te zien heeft met de tijd van vandaag. Ik lees misschien een keer voor, misschien vorige keer ook gedaan, maar op deze manier leer ik het zelf ook nog een beetje. Ad Fontes is a personal response to the fractured reality of our time. Created in the wake of visible social decay, manipulation and institutional control, the album serves as a sonic mirror to an era defined by corruption and systemic failure. Instead of preaching political manifestos or claiming to have answers, this work is an intimate, personal statement, a silent call to embrace spiritual values as the vital, untainted source of human nature. Mooi geschreven, mooie plaat, Timo van Luik met zangeres, kunstenares Benedict Davin. We luisteren ook weer iets met een nachtelijke sfeer. Heel die plaat heeft wel een nachtelijke sfeer, vind ik. Maar hier kunnen we niet onderuit met de titel Ombre de Nuit. Afoursin.

Ombre de Nuit vanaf Oersin. Om 3 uur is het tijd voor Kiss My Jazz. De keukencholesterol-anecdote is misschien voor volgende week. We gaan eruit met een underground hit van de jaren 80. Waiting Room van Fugazi. Tot volgende week.

Kiss My Jazz met deze week aandacht voor de beginjaren van drummer Paul Motion. Hier in 1957 met de lang vergeten Eddie Costa.

Moet Jan eerst met Nature Boy bij Eddie Costa. Daarna met Yardbird Suite bij Warren Marsh. Met Warren Marsh en Lee Konitz alleen 1959 de toen 30-jarige Bill Evans vervolgd.

Scrabble from the Apple. Live at the Half Note, Manhattan. Echt bekend wordt Paul Motion, of Motion zoals het in het Armeens moet geklonken hebben, de volgende jaren binnen het Bill Evans trio. Met op bas eerst Scott LaFaro, uiteindelijk Gary Peacock en hierzo Chuck Israels. Is het nog zomer buiten? Dan dragen we toch gewoon een onverslijdbare Gershwin. Summertime.

Bill Evans zat nooit verlegen om een populair deuntje. Dit hier was in 1935 het kenwijsje van de cartoonserie Little Lulu. Maar in de Trio 64 bewerking van Evans, Peacock en Motion wordt het natuurlijk wel mooie jazz. Little Lulu.

Met een perfecte neus voor jong talent vervoegt Paul Motion samen met Charlie Hayden in 1967 de 22-jarige Keith Jarrett op diens debuutalbum Live Between the Exit Signs. Daaruit Margot, voorloper van veel intimistische pareltjes die Jarrett later nog uit zijn mouw zal schudden.

Net als Bill Evans ging Keith Jarrett in zijn beginjaren dan toch vaak lijntje buur spelen. En in zijn geval niet bepaald in Tin Pan Alley. Dit is een opmerkelijke cover. But I was so much older than I'm younger than that now. Jawel, Bob Dylan's My Back Pages. Hier in Jarrett's 1968 album Somewhere Before. Live in Shelly Manns Hall, Hollywood. En weer met Charlie Hayden op bas. En onze rode draad van vandaag, Paul Motion, op drums.

In Californië was kruisbestuiving tussen jazz en commercialiserende hippiecultuur onvermijdelijk en vaak zelfs inspirerend. Jared en Mossian namen die synthese mee terug naar de Oostkust, waar ze vandaan kwamen, en nemen er in 1971 samen met Dwight Redman, u hoort hem na 4 minuten, in New York het conceptalbum El Juicio op. Perfecte fusie, met inhoud, daaruit Gypsy Mode.

Op zijn best is Mosjean in 1971 weer in trio bij Jarrett en Hayden. Op percussie in het stille Everything That Lives Laments van Zonet, maar ook in de vrolijke Johnny Mitchell cover All I Want.

afsluiten doen we Kiss My Jazz voor deze week met een stuk uit het 1974 album Treasure Island. Paul Motion, Charlie Hayden en Dewey Redman waren al eerder in 1970 geëngageerd uit de hoek gekomen met het Liberation Music Orchestra van Carla Bley. Maar hier doen ze het nog eens over bij Keith Jarrett in het nummer The Rich and the Poor. Volgende week nog meer Paul Motion. Tot dan, Kiss My Jazz. Stay tuned, loud and proud.

Huren, huren is voor de buren. The Hardcore Edition. Hardcore, Grandcore, Evolved as One was dat Napalm dit. Mijn eerste plaat van Enslavement to Obliteration. Ook mijn eerste Grandcore plaat dat ik 14 jaar was. Dus we duiken terug in de roots van Huren is voor de buren. Dat alleen maar punk, hardcore en grindcore. De klok sloeg 25 jaar geleden. That's right. Radio Centrale hier.

Yes. We hoorden de integrale A-kant van Napalm Death. From Enslavement to Obliteration plot. Dit is een compilatie op het Earache label. Met het Grind Crusher. Je hoort Morbid Angel, Chapel of Ghouls.

Bien sûr, de Carcass met Exhume to Consume. Dit is Godflesh, Street Cleaner. Dit is voor de buren hier, alle vijf ondertussen.

Dit is Ball Thrower. Through the Eye of Terror. Ik heb ze lang geleden nog in het Lintfabriek gezien in Kontich. Ongelofelijke band. Still going.

Ja, alleen maar goede groepen op deze compilatie van Eric Grindcrusher. Dit is Intense Degree, Straight Jacket, en I've Got a Cure.

Er is ook een geweldige groep, The Filthy Christians. Heb ik helaas nooit gezien. Live. Party and fight for your rights.

Ja, als ik al die grindcore en hardcore en traag zijn, dan moet ik toch wel terugdenken aan mijn jeugd. Dat ik nog bij mijn ouders woonde. Ik heb maar tot mijn 14 jaar thuis gewoond. En dan begonnen de punkavonturen en dat was het gedaan met thuis te wonen. Dat was het. Anarchie en chaos en lots of fun. Maar ik weet dat ik toen altijd met mijn radio thuis zat en cassettes programma's zat op te nemen op deze Radio Centraal. En dat was altijd een programma dat noemde Kicks. En dat was altijd grindcore en death metal. En die hebben mij echt heel veel bijgeleerd in een tijd. En mijn muzikale carrière meegevormd, toch? Allee, toch mijn muzikale smaak, zal ik het zo zeggen, in die tijd. Een paar jaar daarna speelde ik ook zelf, zong ik in een grindcore groep, de marginale onderdrukte speedsniffers. Afgekort was dat MOS. En ik denk dat ik nog van die tapejes ergens thuis heb liggen. Dus altijd afstemmen op dat programma. Ik denk dat dat woensdagavond was. Dan checken van waar die groepen vandaan kwamen. Er was meestal obscure shit uit Brazilië en Denemarken en ik weet niet wat. The good old days. En we continue with the good old days hier met een plaat van Sepultura, Beneath the Remains. Toen Sepultura nog Sepultura was natuurlijk met de gebroeders Max en Igor Cavalera op drum en op zijn gitaar. Check it out.

0: Dus helaas,
1: oude platen
0: durven wel eens blijven haperen. Helaas. Hier nog eentje van Sepultura, Beneath the Remains. Ongelooflijke plaat. Het zijn nummers dat je nooit vergeet. Ik zie hier ook op de achterkant mijn plaat is gehandtekend door niemand minder dan Igor Cavalera. De drummer van deze, de oorspronkelijke drummer van Sepultura. Mijn zus Sophie had ooit de muzikale leiding over die film over de charlatan Belgica, waar daar ook een punkband in speelde. En de drummer, dat was niemand minder dan Igor Cavalera. Die kon er niet bij zijn en heeft toch mijn plaat gesigneerd. Een mooi aandenken. Het is ondertussen bijna 10 à 5 uur bij Unis voor de Buren, Radio Centraal. Hardcore special. En volgende week hebben we een gast in de studio, Said. Heel getalenteerde schilder. Is momenteel aan het tentoonstellen in Greasy Palms Gallery. Volgende week dinsdag tussen 5 en 6 door een interview met hier op de radio. Stay tuned.

Yes, dit zijn allemaal covers van Metallica. De $5.98 EP Garage Days Revisited. Yes, dit nummer is Helpless.

Yes, dat was Metallica. Nu een paar covers. Helpless in the Small Hours was dat. Dit is Lard. Lard, dat is ja, met Jello Biafra, zanger van de Kennedys. Op zang met Al Jorgensen van Ministry. En een paar andere grave gasten. Yeah, dit is War Pimp Renaissance van de plaat Pure Chewing Satisfaction. Dit is Heurnis Verbeuren, Radio Centraal. Het is bijna 6:30 uur. Elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Hier zijn nog wat covers van Metallica. Dit is The Weight van de 5.98 dollar EP Garage Days Re-Revisited. Old School Rules. Hoop niet voor de buurt nu, Radio Centraal.

Yes, hier nog twee covers van Metallica. Last Caress en Green Hell. Zondertussen kwart voor zes hier gepasseerd door Radio Centraal. Huren is verduren.

Dus deze nummer was ik enorm van onder de indruk. Dat is ook de reden waarom ik zelf zanger wou worden. Deze is Fate No More met

Ja, this is Falling to Pieces Alive. 1989, where was you? I was very young. Enjoying this great music. Hun is voor de buur nog een vijftal minuten en we horen ons terug volgende week.

Oh, my God.

Radio Centraal, 106.7 MHz van Stereo Centraal op DAB+. Met digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos. Nee, eerst het biologische nieuws. Biologisch nieuws op dinsdag 6 uur. En daarmee gaan we beginnen.

De moerbei wordt gegeten als voedsel en gebruikt in traditionele geneeskunde en dat reeds gedurende enkele eeuwen. Nu bestuderen onderzoekers of componenten in de moerbei de samenstelling van het darmmicrobioom kunnen veranderen en daarmee op hun beurt ook het metabolisme kunnen beïnvloeden. Een review, dus een herziening van een heleboel afzonderlijke onderzoeken, waarbij wetenschappers van Wroclaw Medical University waren betrokken, suggereert dat de resultaten zeer afhankelijk zijn van de soort moerbei en welk deel van de plant gebruikt wordt en hoe het verwerkt wordt. Dus het microbiota, de darmflora, in de darm gaan niet alleen bijdragen aan het functioneren van de gastro-intestinale leidingen, maar dus ook een invloed hebben op het metabolisme van heel het lichaam. Nu, de moerbei is in het bijzonder interessant, omdat deze, in verhouding tot die microbiota, omdat deze verschillende bioactieve componenten bevat, waaronder polyfenolen en polysaccharide, die kunnen interageren met de darmmicro-organismen, zegt Anna Prescia, professor van de Wroclaw Medical University van het departement dieet en bromatologie. Onderzoek tot nu toe heeft zich meestal geconcentreerd op de witte moerbei, de Morus alba, maar de zwarte moerbei, de Morus nigra, en in het bijzonder zijn vruchten, hebben ook opmerkelijke resultaten geproduceerd. De bladeren van de moerbei bevatten verschillende biologisch actieve substanties, waaronder 1-deoxynoyrimicine, waarvan geweten is dat het koolhydraatmetabolisme beïnvloedt, samen met polyfenolen en polysaccharide. De vruchten van de zwarte moerbei ondertussen bevatten hoge niveaus van anthocyanine en andere fenolcomponenten naast polysaccharide. Hoe dan dat plantenmateriaal verwerkt wordt, kan ook een groot verschil uitmaken. Het drogen, fermenteren en allerlei extractiemethoden kunnen zowel de hoeveelheid als de relatieve verhoudingen van de bioactieve componenten wijzigen. Daardoor kunnen twee preparaten gemaakt van hetzelfde plantenmateriaal toch aanzienlijk verschillen in compositie en biologische effecten. Nu de herziening van het onderzoek ontdekte dat de preparaten gemaakt van zowel de moerbeibladeren als van moerbeivruchten een invloed kunnen hebben op de samenstelling en de activiteit van de darmmicrobiota. Sommige studies rapporteren verschuivingen in de goedaardige bacteriën samen met hogere productie van korte keten vetzuren zoals acetaat, propionaat en butyraat. Deze componenten worden geproduceerd wanneer de darmmicroben dieetmateriaal fermenteren en zijn belangrijk voor het normale functioneren van de darmen. In sommige experimenten zag men dat veranderingen in de microbiota ook geassocieerd waren met verbeteringen in metingen die verband houden met glucose- en lipide-metabolisme. De resultaten echter waren niet consistent over elk bereiding. Zowel het materiaal dat bestudeerd werd en de manier waarop het verwerkt werd, hadden dus een invloed op de resultaten. De polysaccharides van de vrucht van de zwarte moerbei bieden één voorbeeld. Onderzoekers die verschillende extractietechnieken gebruikten, produceerden fracties met verschillende structuren en verschillende niveaus van bruikbaarheid voor de darmmicroben. Fracties geproduceerd door waterextractie en met pectaatlyase toonden de sterkste prebiotische potentieel. Studies waarin polysaccharide van moerbeibladeren worden gebruikt, suggereren ook dat structurele karakteristieken een belang hebben. Eigenschappen zoals moleculair gewicht en monosaccharide samenstelling kunnen bepalen welke bacteriën de componenten als een substraat kunnen gebruiken en welke korte keten vetzuren uiteindelijk geproduceerd zullen worden.
Sommige van de meest intrigerende bevindingen zijn afkomstig uit experimenten waarbij meer complexe moerbei-preparaten, bereidingen, werden gebruikt. In muizen die een hoge vetdieet krijgen gevoederd, gaat een... dat een fractie heeft die zowel polyfenolen als polysaccharide van de witte moerbeivruchten hebben erin verwerkt, produceerde meer gunstige veranderingen in de darmmicrobiota dan wanneer men elk van de fracties dus afzonderlijk ging geven. Dus ofwel polyfenolen ofwel polysaccharide. Dus de microbiële veranderingen werden vergezeld door verbeteringen in sommige metingen die verband houden met metabolisch syndroom en darmgezondheid. Onderzoekers hebben ook een microbiota-transplantatie-experiment gebruikt met hetzelfde model. En dat is weer dat een mooi woord voor de kaktransplantatie, waar we het al verschillende keren over gehad hebben. Darmmicrobiota van muizen, die dus dezelfde gecombineerde moerbeifracties hadden gekregen, werden dus uit de darm van die muizen overgedragen naar andere dieren. Deze recipiënten toonden ook verbeteringen in sommige metabolische verstoringen, wat bewijs toevoegt dat veranderingen in de microbiota kunnen helpen dus het effect van de moerbeibereidingen te versterken. Deze bevindingen suggereren dat wat belangrijk is, is niet alleen de aanwezigheid van een individuele component, maar ook de complexe samenstelling van een bereiding, de verhoudingen van de componenten en hun interacties. Daarom, in plaats van te kijken naar één enkel universeel product, is het altijd waard te bepalen welke combinatie van soorten, plantendelen, samenstelling en verwerkingsmethode een specifiek biologisch effect kunnen produceren, zegt Anna Prescia. Nu, het product is dus eigenlijk een uitvloeisel van het Nutrisfera studentonderzoekgroep van het departement dieet en bromatologie van de Wroclaw Medische Universiteit. Het onderwerp van deze studie werd voorgesteld door twee studenten die ondertussen zijn afgestudeerd, Marta Misak van het dieetprogramma en Carolina Klosowska-Birillo van het farmacieprogramma. Hun betrokkenheid bracht dus zowel voedings- en farmaceutische benaderingen samen om de moerbei en de darmmicrobiota te gaan bestuderen. Dit weerspiegelt zich eigenlijk zeer goed in dus de interdisciplinaire aard van de studie. Het combineerde een perspectief op moerbei als een plantenmateriaal met een specifieke samenstelling met een analyse van zijn potentiële effecten op de microbiota en het metabolisme, zegt Prescia. Ondanks de veelbelovende experimentele bevindingen is er één belangrijke vraag die nog niet is beantwoord. Onderzoekers hebben nog niet menselijke studies uitgevoerd die direct bestuderen hoe moerbeibereidingen een invloed kunnen hebben op de darmmicrobiota. De meeste van de bestaande aanwijzingen zijn afkomstig van diermodellen en in vitro experimenten. Het vergelijken van resultaten over studies is ook moeilijk omdat relatief weinige onderzoeken biologische bevindingen zijn gaan combineren met een gedetailleerde chemische analyse van de exacte moerbeibereiding die getest werd. De beschikbare bevindingen zijn veelbelovend, maar op dit stadium laten ze niet toe te bepalen of de relatie die wordt waargenomen in experimentele modellen tussen moerbeibereidingen, microbiota en metabolisme ook dus in een levende mens zouden kunnen optreden, zegt professor Prescia. Onderzoekers zeggen dat klinische testen nodig zullen zijn om zorgvuldig gecharakteriseerde en gestandardiseerde moerbeibereidingen te gaan gebruiken. Zulke studies zouden kunnen helpen bepalen hoe verschillende producten een invloed hebben op de darm microbiota van de mens, hoe groot deze effecten zijn en of ze resulteren in meetbare gezondheidsvoordelen. Moerbeibladeren en vruchten bevatten verschillende componenten. De bladeren bevatten naast andere substanties
D en J, wat kan worden, dat dus in verband kan gebracht worden met een met carbohydraatmetabolisme. De vrucht van de zwarte moerbei is in het bijzonder rijk aan anthocyanines. Nu, een bereidingswijze kan dus de biologische effecten van zo'n moerbei veranderen. Zelfs preparaten gemaakt van dezelfde plant, plantendelen kunnen verschillend zich gedragen afhankelijk van de extractie- of fermentatiemethode. In experimentele studies ziet men dat het combineren van componenten soms sterke effecten heeft dan hen afzonderlijk toedienen. In muizen ziet men dat een combinatie van polyfenolen en polysaccharides van de witte moerbeivruchten grotere goedaardige veranderingen in de microbiota veroorzaken dan elk van de fracties op zichzelf. De darmmicrobiota kunnen ook helpen deze effecten te mediëren. In één experiment zag men dat het overdragen van de microbiota tussen verschillende muizen die een moerbeipreparaat hadden gekregen, dus van muizen die een moerbeipreparaat hadden gekregen, naar muizen die geen hadden gekregen, geassocieerd was met verbetering van sommige metabolische verstoringen in dus die muizen die geen moerbeiextracten hadden gekregen, maar dus wel microbiota hadden ontvangen, getransfereerd uit de darm van muizen die wel die preparaten hadden ontvangen. Dus, moerbei. Een zeer lekker vrucht. Mensen die het niet kennen, de smaakstof moerbei wordt zeer veel gebruikt. Het heeft een zeer sterke vruchtachtige smaken, dus vroeger heel veel kauwgom bevatte vroeger dus moerbei als smaakmaker.

Wetenschappers in China hebben een voorheen ongekend virus ontdekt dat overgedragen wordt door teken die een griepachtige ziekte kan veroorzaken met koorts, vermoeidheid, gastrointestinale symptomen en ongewone laboratoriumresultaten. Onderzoekers onder leiding van de State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity in Beijing hebben het nieuw virus ortonaïrovirus genoemd. Of tenminste, het is een nieuw geïdentificeerd ortonaïrovirus dat Aziatische langhoorn-tik-tik-nairovirus hebben genoemd. De ontdekking die werd gerapporteerd in de New England Journal of Medicine is ontstaan uit inspanningen om te verstaan waar ongeveer van 30% van de patiënten met symptomen die symptomen vertonen die doen denken aan het Dabi-Banda-virus-infectie negatief testen voor deze door teken overgedragen hemorragische koorts. Dat Dabi-Banda-virus veroorzaakt ernstige koorts met trombocytopenia-syndroom, een potentieel dodelijke ziekte die in Azië wordt aangetroffen. De infectie heeft een

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het Dabi-Banda-virus dus aangeduid als een prioriteit pathogeen voor onderzoek. Dus een ziekteverwekker die zeer hoge prioriteit heeft om te onderzoeken. En dus, omdat dus 30% van mensen die symptomen vertonen, dus geen Dabi-Banda-virus hadden in hun systeem, is men verder gaan zoeken. Onderzoekers hebben samples verzameld van mensen die gestoken en gebeten waren door teken en behandeld waren in hospitalen in gebieden van China, waar men weet dat door teken overgedragen virussen circuleren. Gebruik maken van RNA-sequentievorming en virusisolatie heeft het team dus dat voorheen ongekende virus kunnen ontdekken. Het Aziatische langhoorn teken Nairovirus, dus behorend tot de orthonairovirussen. Genetische analyse heeft dat dus, zoals gezegd, dat Aziatisch langhoorn Nairovirus, langhoorn teken Nairovirus, geplaatst binnenin de orthonairovirus geslacht in de familie Nairoviridae. De eiwitten die men dus kan uitlezen uit dat RNA zijn minder dan 80% gemeenschappelijk in hun aminozuren met deze van andere soorten van het orthonairovirus geslacht, wat de identificatie van dat nieuwe virus als een afzonderlijke virussoort kan ondersteunen. Onderzoekers hebben ook laboratoriumcellen blootgesteld aan menselijk serum waarin dat Aziatisch langhoorn teken Nairovirus RNA aanwezig was. Het virus ging in de cellen groeien en kon geïdentificeerd worden als dat Aziatisch langhoorn teken Nairovirus met immunofluorescentie, waar men virusantigenen mee kon waarnemen of zichtbaar maken. Elektronenmicroscopen bracht eigenschappen aan het licht die typisch zijn voor de orthonairovirussen, met bijkomende experimenten die aantonen dat het virus zich in verschillende types cellen kan voortplanten. Meervuldigen. Onder 3163 patiënten die in de studie werden bekeken, had 10,4% positief getest voor het Aziatisch langhoorn teken Nairovirus, gebaseerd op de aanwezigheid van virus-RNA of immunoglobine-M-antilichamen, wat een recente infectie kan aanduiden. De proportie was zelfs hoger onder mensen die negatief testen voor het andere virus, het Dabi-Banda-virus, waarbij 15,1% positief waren voor het Aziatisch langhoorn teken Nairovirus. Onder patiënten geïnfecteerd met alleen het Aziatisch langhoorn Nairovirus was de meest algemene symptoom vermoeidheid, gerapporteerd door 84% van de patiënten, gastrointestinale problemen in 80% van de patiënten. Nu, 38% ontwikkelde trombocytopenia. Verhoogde aminotransferaseconcentraties werden aangetroffen in 36%, wat wijst op een ontsteking of beschadiging van de lever of andere weefsels. Deze patiënten gingen uiteindelijk compleet herstellen. Onderzoekers identificeerden ook 38 patiënten die geïnfecteerd waren met zowel het Aziatisch langhoorn teken Nairovirus en het Dabi-Banda-virus. Vergeleken met mensen geïnfecteerd met alleen het Dabi-Banda-virus zag men dat deze geïnfecteerd met beide virussen
respiratorische symptomen gingen ervaren die meer vaak, namelijk in 61% van de patiënten gingen voorkomen in vergelijking met 38%. Verstoring van de nierfunctie was ook meer algemeen in patiënten met beide virussen in 84% in vergelijking met 66% in patiënten met slechts één virus. 7 van de 38 geco-infecteerde patiënten stierven, wat 18,4% was van deze groep. De onderzoekers testen ook 37.428 teken, verzameld in 15 provincies. Het Aziatisch langhoorn teken Nairo virus RNA was aanwezig in 1,3% van de teken. De hoogste voorkomen werd gevonden in de Haemaphysalis longicornis, dus de Aziatische langhoorn teek, met 1,8% van deze teken positief op de aanwezigheid van het Aziatisch langhoorn teken Nairo virus. Laboratorium-experimenten hebben verder aanwijzingen geboden dat deze tekensoort het virus kan verspreiden. Onderzoekers toonden dat dus de Haemaphysalis longicornis in staat was het Aziatisch langhoorn teken Nairovirus op muizen over te brengen. Omdat dat Aziatisch langhoorn teken Nairovirus en het Dabibanda-virus in dezelfde gebieden voorkomt, en door dezelfde tekenvectoren kan worden verspreid, zeggen de onderzoekers dat het onderscheid tussen de twee infecties dus met toenemende mate belangrijk zal zijn. Het samencirculeren van het Aziatisch langhoorn teken Nairovirus en het Dabibanda-virus in dezelfde gebieden overdracht door beide door dezelfde tekenvector mogelijk, onderstreept de nood voor een verbeterde differentiële diagnose tussen infecties met deze virussen in gebieden waar dus die ziektes

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Dit is Orkels, het programma over natuur dat in huis heeft. Met uitsluitend gerecycleerd.

Constipatie is een van de meest algemene problemen van het verteringsstelsel. Mensen van alle leeftijden en achtergronden worden erdoor getroffen. Naast het opgeblazen gevoel, het onregelmatige bewegingen van de darmen, kan het ook interfereren met het dagelijks leven. Door toenemende stress, het minderen van de productiviteit, het verlagen van de algemene levenskwaliteit. Wanneer constipatie persistent wordt, kan het ook bijdragen aan complicaties zoals aanbijen, een belasting van het hart- en vaatstelsel en een toegenomen risico op colorectale problemen. Ondanks hoe wijdverspreid die constipatie is, wordt deze vaak genegeerd of onbehandeld gelaten tot de symptomen moeilijk te beheren zijn. Daarom is het belangrijk om beter te verstaan wat die vertraagde darmfunctioneren veroorzaakt en welke strategieën kunnen helpen een normale verteringsproces te herstellen. Fysische activiteit is een van de eenvoudigste benaderingen die algemeen wordt aanbevolen wanneer er sprake is van constipatie. Mensen die meer actief zijn, hebben over het algemeen de neiging gezondere darmfunctie te hebben, terwijl verlengde inactiviteit vaak geassocieerd is met tragere vertering. Exact welke beweging dan helpt, echter, is nog niet volledig verstaan. Veel van het vroegere onderzoek heeft de effecten van regelmatige oefeningen bestudeerd over langere periodes. Wetenschappers weten veel minder over wat gebeurt binnenin het verteringssysteem onmiddellijk nadat een persoon start te bewegen. Het verstaan van deze snelle veranderingen zou kunnen helpen verklaren waarom zelfs een relatief korte wandeling kan helpen in het stimuleren van het darmfunctioneren. Onderzoekers van de Fujita Health University gingen daarom onderzoeken hoe snelle fysische activiteit een invloed kan hebben op de darmbeweeglijkheid in gezonde volwassenen. In een studie gepubliceerd in Scientific Reports gebruikte het team darmgeluiden als een niet-invasieve manier om de darmactiviteit op te volgen. Geluiden van de darm worden geproduceerd wanneer gas en vloeistof door de darmen bewegen. Omdat deze bewegingen verband houden met de samentrekkingen die de inhoud van de

opnemen met een elektronische stethoscoop en een vergevorderde signaalverwerkende software. Deelnemers moesten dan op een band lopen gedurende 20 minuten op een comfortabele, zelfgekozen snelheid. Na de wandeling moesten ze terug in de liggende positie gaan liggen, terwijl de onderzoekers de darmgeluiden gingen opnemen op verschillende punten gedurende de volgende 15 minuten. De darmbeweeglijkheid werd dan geëvalueerd op basis van 3 metingen, deze waarin dus de geluidsindex, die de totale amplitude van de geluidsactiviteit meet, het percentage van de opname duur van darmgeluiden die waarneembaar waren en het aantal van afzonderlijke darmgeluiden die elke minuut optraden, werden opgenomen. Nu, de respons was dus zeer snel. Binnen 1 of 2 minuten nadat de deelnemers klaar waren met hun wandeling, gingen alle 3 metingen significant stijgen in vergelijking met de basisniveaus. De amplitude van de darmgeluiden ging nagenoeg verdubbelen. De geluiden waren gedurende een veel langer aandeel van de opnametijd aanwezig en het aantal van individuele geluiden per minuut was ook toegenomen. Dit effect bleef echter niet lang duren. De toename verdween binnen 2 tot 3 minuten. Maar de snelheid van de respons toont dat zelfs een lichte activiteit een onmiddellijke en meetbare toename in de darmbeweeglijkheid kan produceren. De bevindingen kunnen helpen verklaren waarom wandelen zo vaak wordt aanbevolen voor mensen die af te rekenen hebben met constipatie. Professor Yohei Otaka, een van de auteurs van de studie, zegt: het wandelen kan dienen als een effectief, onmiddellijk gereedschap voor het stimuleren van het darmfunctioneren. De bevindingen wijzen ook naar potentieel onderliggende mechanismen, zoals verandering in het autonoom zenuwsysteemactiviteit of reflexen die worden in gang gezet door de natuurlijke oscillaties van het lichaam gedurende beweging. Het autonoom zenuwstelsel helpt veel automatische functies in het lichaam reguleren, waaronder de vertering. De fysische beweging die wordt gemaakt wanneer men wandelt, zou ook kunnen bijdragen door het in gang zetten van reflexen die de darmen aanmoedigen meer actief te worden. Het onderzoeksteam had ook als lid professor Shigeo Tanabe en Kento Katagiri, de eerste van het Graduate School of Health Sciences, Fuita Health University, het tweede departement Rehabilitatie Geneeskunde School of Medicine, Fuita Health University, die beide hebben gedragen aan het ontwerp van de studie, de analyse en dus het voorbereiden van de resultaten voor de publicatie. Naast dus de effecten van het wandelen zelf, suggereren de bevindingen dat de darmgeluidenanalyse een bruikbaar niet-invasieve methode zou kunnen worden voor het bestuderen van de gastrointestinale functioneren en constipatie. Omdat de darmgeluiden kunnen worden opgevolgd zonder meer invasieve procedures, kan het onderzoek in staat zijn de techniek te gebruiken om korte termijn veranderingen in darmbeweeglijkheid op te volgen en beter te verstaan hoe verschillende gedragingen of behandelingen het verteringssysteem beïnvloeden.

Wetenschappers hebben een manier geïdentificeerd om kraakbeen te herstellen in verouderde kniegewrichten, tenminste in muizen, door het blokkeren van een eiwit waarvan de niveaus

Maar beschermde muizen ook tegen het ontwikkelen van artritis nadat kniebeschadigingen vergelijkbaar met dus de scheuring van de voorste kruisband optraden, zoals men dat ziet in mensen. Ook in menselijk weefsel toonde die benadering veel belovende resultaten. Kraakbeensamples verzameld gedurende knievervangingsingrepen reageerden op de behandeling door het starten met het produceren van een nieuw functioneel kraakbeen. Samen suggereren de resultaten dat kraakbeen beschadigd door veroudering of artritis meer in staat zijn zichzelf te herstellen dan voorheen gedacht. Als de strategie uiteindelijk in mensen werkt, kunnen onderzoekers potentieel gaan denken aan het ontwikkelen van een oraal ingenomen medicijn of een injectie die dan gaat leiden tot het hergenereren van kraakbeen en de nood voor knie- of heupvervangingschirurgie gaat verminderen. Osteoartritis

Of het treft ongeveer 1 op de 5 volwassenen in de Verenigde Staten. En het zou naar schatting verantwoordelijk zijn voor ongeveer 50 miljard in directe gezondheidszorgkosten elk jaar. Waarschijnlijk dan in de Verenigde Staten, wereldwijd natuurlijk nog veel meer zijn. Huidige behandelingen gaan zich voornamelijk toespitsen op het controleren van de pijn en andere symptomen. Eenmaal dat de ziekte ernstig wordt, dan is de enige overblijvende oplossing het vervangen van de beschadigde gewrichten op chirurgische wijze, met dus knieën en heupen. Er is op dit moment geen medicijn beschikbaar die betrouwbaar de osteoartritis zelf kan vertragen of omkeren. De studie die dus werd uitgevoerd aan het Stanford Medicine

enzymen. Dat is een term voor enzymen die meer overvloedig gaan voorkomen met veroudering en bijdragen aan een graduele verlies van weefselfunctioneren. Vroeger werk door dezelfde groep had aangetoond dat het 15-PGDH als een belangrijke regulator van veroudering in meerdere weefsels gaat optreden. Het blokkeren van het eiwit met een kleine molecule verhoogt de spiermassa en het uithoudingsvermogen in oude muizen. Het omgekeerde, het verhogen van het 15-PGDH in jonge dieren, veroorzaakt hun spieren te verschrompelen en verzwakken. De eiwitten werden ook in verband gebracht met de regeneratie van beenderen, zenuw- en bloedcellen. In vele van deze weefsel ziet men dat genezing afhankelijk is van weefselspecifieke stamcellen die zich gaan vermenigvuldigen en ontwikkelen in gespecialiseerde cellen. Kraakbeen blijkt daarbij zich zeer moeilijk en verschillend te gedragen. In plaats van dat afhankelijk is van stamcellen, gaan bestaande kraakbeencellen, de zogenaamde chondrocyten, hun patroon van genactiviteit veranderen en

Er is een hoge medische nood die op dit moment niet kan vervuld worden. Tot nu toe is er dus geen medicijn dat direct de oorzaak van kraakbeenverlies kan behandelen. Maar dit gerosine-inhibitor veroorzaakt een dramatische regeneratie van kraakbeen, verder dan de gerapporteerde in reactie op gelijk welk ander bestaande medicijn of interventie. Kraakbeen is niet allemaal hetzelfde. Het menselijk lichaam bevat drie belangrijke types, elk ontworpen voor een verschillende job. Elastisch kraakbeen is zacht en flexibel en helpt structuren te vormen zoals het buitenoor. Fibro-kraakbeen is ruwer en beter geschikt om

wrijving in gewrichten zoals de enkels, de heupen, de schouders en delen van de knie. In gewrichten is dat hyaline kraakbeen ook gekend als articulair kraakbeen. Het is meest algemeen beschadigd door osteoartritis.

Dit is duidelijk weer een Ernst Haastoorts en de editie van de Horniauer. Een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. Voor de Santa Sangre magazine Presents Altered States of Reality Compilation van 2024 werden 44 deelnemende artiesten gevraagd om een track te maken geïnspireerd door een film die ze juist graag zagen of die ze juist haten. We hoorden zo net Sumi Uzne met The Gorgon. En dit is Jura, het debuutalbum van Masaiden, uitgebracht op 22 juli. In de spaarzame liner notes van het digipack, versterkt door de cover art, leren we dat het scenario voorafgaande aan Jura dat van een natuurlijke dystopische toekomst is, waarin monniken die in een klooster zijn gebleven met de wereld in verval, verlichting zoeken, niet door gebed of meditatie, maar via de verlichte schermen van verouderde technologische apparaten, alsof ze relikwieën bewaren die nog steeds nuttig zijn om tenminste het gevoel van de dreigende, onvermijdelijke catastrofe te verzachten. We horen Meditations on Residual Memory.

Uit het self-titled debuutalbum van Devil's Breath uit 2016 hoorden we Transcription. En dit verscheen verleden week Akamasots Machine Fest Tracks van 1999 tot 2018. We horen Children of the Sun, Baghdad Goes Dub.

Dormant in Horned Cracks. Dat was Nubiferius uit hun album Dolmen Portals. Een album dat grotendeels ondergronds werd opgenomen. Het laatste album van Maris Anguis, Impermanent, kwam uit op 23 augustus. Impermanent is een van de fundamentele lessen van het boeddhisme. Het betekent dat alles constant verandert en niets ooit hetzelfde blijft. We zullen eens luisteren naar Gate of Samsara.

Mineral Survival van Kaja Noord verscheen tijdens de laatste Beltane. We hoorden Obsidian. En dit is Senisa Cromada uit zijn demo-EP. Nino Sideral horen we Pregon.

voor de Sombersonics Dark Ambient compilatie volume 32. Die uitkwam op 23 september. Werden 23 artiesten gevraagd om muziek te maken geïnspireerd op een sacred place, een plek met spirituele kracht. Ofwel door een mensgemaakte structuur of een natuurlijke geologische site. We horen Randy's met A New Oracle from Delphi.

Samantha Badra van Alone in the Hollow Garden samen met Namkar kwam uit Yang Trolley, een splitalbum dat ze deelde met Shibalba. En dit is Grist. Uit The End of Fear horen we Take Your Place.

Dottie en Martha, een ukulele duo uit Glastonbury Town. Unity in Diversity, dat moest ik toch nog wel even spelen. Muziek van Dottie Yates. En dit is Trappist, Afterland en Gray Malkin. All the Ghosts to Come.

Op de laatste Somber Sonics compilatie Dark Ambient Volume 32, waarin artiesten werd gevraagd om een nummer te maken geïnspireerd door hun sacred place, hun heilige plek, was dit het nummer van Ashtoreth, Veri Trimurti.

Dit is Emeya uit Azotos, The Unseen Gates of Backwards Paths, horen we Heralds of the New Flesh.

Electronic Library. Dat was Andrew Lyles uit It's Only Pain. En dit komt uit een compilatie die Gray Malkin en ik zelf samenstelden in 2021, het noodlottige jaar. Lost in Catland, A Cat Compendium. Een album waar de opbrengst integraal naar kattenopvang in Antwerpen en Schotland voor ging. U kan het nog steeds vinden op Bandcamp. De kleine inkomst die nu nog komt, gaat voornamelijk naar Schotland. Maar u kan het nog wel vinden. We horen Datalek met Droogvoer.

Het was de Ernst Haastoorzender editie van de Horny Hour, een programma treden van de gehoorde goden en godinnen. Sinds lang heb ik nog eens een Mixcloud online gezet van dit programma, dus vanaf morgen kan u het nog eens in het Engels herbeluisteren op Mixcloud als u zoekt naar mijn naam Sven Vistering. Tot binnen 2 weken.

0: klaksons in trek natuurlijk. Dinsdagnacht. Radio Centraal. En ja, wat? Waarom? Waarom doe ik de moeite om iets te doen? Maar we doen het dan toch maar. Weken aan een stuk. Letterlijk stikken. Ik wou het eigenlijk deze keer vanavond hebben over de wel edele kunst van Expo 1958. En dan niet de sterkes en de dingetjes en de pakjes en de impactjes en dat allemaal. Maar wel de impact, of zoals de Hollanders zo mooi zeggen, de impact. Op het land zelf, België zelf. En ik zal u helemaal uit de doeken doen. Tegen uw goesting, tegen mijn goesting. Daar zijn we één in. Waarom dat zo belangrijk was. Dus een stukje mansplaining om een punt aan te zuigen. Of gewoon een pummel die een beetje zit te vertellen over van alles en nog wat. Als het maar over geschiedenis gaat. En als de plaatjes maar krokant zijn en uit het saffieren tijdperk. Wat de muziek betreft, u zal weer een allerfijnste mix horen van die krokantjes met nadruk op blues en op Zuid-Italiaanse folk uit de jaren 50, 60. En ja, misschien een stukje sitar erbij. Ja, whatever. Als het maar, als het maar is, waar dat is zeker. Veel meer kunnen we ook niet doen, hè. Dat is natuurlijk ook zo. Alsjeblieft. Ja, en gewoon omdat ik hoesting heb, eerst dan een beetje blues.
1: Ah, ladies and gentlemen. The town is known. The one I read in 1963. I was hit the Baden-Baden jump. By the middle way of the ocean. The town is known. If you can't fly a plane, don't leave.

your ice man. Don't be a cold man.

1958. En ik heb het dan berekend. Ja, potlood, pen, papier. 25.002 dagen geleden dat de expo opende, 14 april 1958. En dus nog 566 dagen en het is de 80ste verjaardag van de 9 bollen. De magische bollen. Het keurmerk van ons land natuurlijk. 1958, warme tijden, koude oorlogen. Een echt keerpunt in de geschiedenis van ons land, zoals ik al zei. Misschien wel belangrijkste naoorlogse. Dat jaar wordt gekenmerkt door die veranderingen, zoals bijvoorbeeld de dekolonisatie. Er is de koningskwestie, er is de schoolstrijd en er waren steenkoolmijnen met dito doden en dito stakingen en dito sociale strijd. Nu, weet u, België was altijd al een bijzonder rijk land. En hoewel dat onze 4 miljoen luisteraars van Centraal dat niet echt voelen, maar dat is het nog steeds. Want uniek voor ons land, de staatsschuld. U weet wel, een van die schaamlippen, lappen van die slootrechtse regeringen waar wij onder de knoet van liggen. Die staatsschuld die is eigenlijk grotendeels in handen van Belgen zelf. En dat maakt dus die staatsschuld wel iets heel bijzonders. Want we hebben veel minder schuld bij buitenlandse mogendheden dan die buitenlandse mogendheden. Amerika op kop natuurlijk. Dus wat is schuld als je binnen je eigen familie schuld hebt? Een van de redenen dat de idee van een splitsing van dit land volkomen lachwekkend is. Want bekijk het maar als familie. Maar zwart. 58. 13 jaar dus na het einde van Wereldoorlog 2. 13 jaar. 13 jaar nadat 15.000 landgenoten zijn afgemaakt door de bezetter en onze 4 Vlaamse collaborateurs. 13 jaar, dat zou dus willen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog, als je hem naar nu trekt, in 2013 afgelopen zou zijn. 13 jaar, dat is ook evenveel tijd als tussen She Loves You en Bowie's and Heroes. Het jaar waarop koning Filip koning werd, is dat 2013, en Bart de Wever keizer. Toen nog voor het eerst in Antwerpen. De dag dat hij met fakkels een mars op het stadhuis inzette en verklaarde: de stad is na van ons. Dat was in 1958 wel ietsje anders. Die ons, die sloeg toen nog op iedereen. Zelfs al waren de conflicten echte, diepe, verscheurende conflicten en niet iets in de figminatie van zeker theocraat die ze ziet vliegen. Ik ga in de loop van dit programma er verder op ingaan. Het gaat een beetje door elkaar lopen, maar conflicten die inderdaad vandaag volstrekt onbevattelijk zijn qua impact. En het is dankzij die stabiliteit die vroeger bestond en vandaag verdwenen is, dat men die conflicten heeft opgelost. Dankzij een vertrouwen, dankzij een fundamentele, haast instinctieve neiging om te kunnen geven in de wetenschap dat je iets gedaan krijgt. Niet via polarisatie, maar via respect voor je politieke partner.

Dus eerst even over de decolonisatie, ook als een moeilijk voor te stellen. Wij hadden een kolonie die 77 keer groter was dan de kolonisator België. Ongeveer ook zo groot als de 2/3 van West-Europa. Dat is dus de size van Congo. Lumumba, briljant Congolees politicus. Het was tijdens de Expo 58 dat heel wat Congolezen voor het eerst naar België kwamen. Goed uit hun ogen keken natuurlijk. En Lumumba was daar één van. Met onder andere de vaststelling dat die grote boze kolonisator, dat machtige Europese land eigenlijk een rommelige constructie was. Vol met tegenstellingen à la Belgique qua. Een eye-opener ook van de orde dat Lumumba, eens dat hij terug was in Congo in oktober, in 1958, direct een partij oprichtte. Nu is het wel zo, daar moeten we eerlijk in zijn, dat België zelf al wel bezig was met het onafhankelijk laten worden van Congo. Anders dan veel andere kolonisatoren van Europa was er wel degelijk een bepaald gevoel van schaamte omtrent dat verleden. En dat ontstond in 1958 ongeveer, want in 1954 leefde iets het idee dat de expo van 4 jaar daarna nog stevig zou uitpakken met de kolonie. Maar bij de openingstoespraak was dat dus verdwenen. Geen speciale vermelding meer van ons Congo. Nou, dat ging tijd worden uiteraard. Het was het breken met een systeem waar we op onze scholen bijzonder luidkeels over zwijgen en zwegen in alle talen. Een systeem van een land dat er in het begin van de vorige eeuw alles aan deed om zijn onderdanen op te leiden tot goede, brave, flinke kolonisatoren. Eén voorbeeld daarvan kunnen we wel heel dichtbij vinden. Ja, meerdere, want het station Centraal Station in Antwerpen of de Saint-Quentin of wat ook. Het klinkt cliché, maar het is wel zo gebouwd met negerbloed. Maar misschien heb jij al gehoord van het hoorspel van Leen van onze radio. Wat zij geschreven en geproduceerd heeft en waar ze in geslaagd is om dat hoorspel live te brengen in een aula van een school. En die school die lag in de Vrièrestraat of de Kokkiatstraat of de Schilderstraat. De Vrièrestraat, dat is de verbindingsstraat tussen Marnixplein met dat Neptunus standbeeld van Scheldevrij en de Leie, ter hoogte van de Bel, die staat ertussen. Daar is de Vrièrestraat. Wel, die school die heette het Handelsgesticht. Gesticht als in internaat. Pensionaat. Ik heb het plezier en de eer gehad om daar in die gebouwen rond te kunnen lopen. Dat staat daar volledig leeg, want het is verkocht aan een van die schofterige hoofdpersonen in de vastgoedwereld van Antwerpen, waar de onvolprezen Apache achteraan zit. Die schoft heeft het gekocht en je gelooft het of je gelooft het niet, maar doe het maar. De bedoeling is om het terug te verhuren aan scholen. Dus wat ooit onze trotse stedelijke scholen was, dat is nu in privéhanden gekomen. We hebben 1 keer langs de kassa gepasseerd, dat zijn we voor altijd kwijt. En nu mag de belastingbetaler weer gaan betalen, maar nu aan de privé. We zijn goed bezig. Maar goed, we zitten nu dus nog eventjes in 1898, het jaar dat het Handelsgesticht klaar was om leerlingen te ontvangen. Die kwamen van overal in België. Het was namelijk de gewoonte van de Jesuiten om de primussen van hun klasse te filteren doorheen heel het land en ze te leiden naar carrières die de leiding van het land zou bestendigen. Een elite prepareren dus. En voor 1 keer mogen we het woord elite gebruiken waar het echt voor dient. In deze school, dat Handelsgesticht, werd een selectie opgenomen die geprepareerd werd om Congo te gaan leiden. Sarcasme, aanhalingstekens staan open natuurlijk. Het meesterwerk Heart of Darkness van de Poolse
Oekraïense Engelsman Joseph Conrad. Is overigens nu te koop voor 9 euro in die gloednieuwe Engelstalige boekhandel van de slechte naaste Groene Waterman. Dat is pas geopend, een weekje of zoiets. 9 euro kost het daar slechts, paperbackje. Werd gepubliceerd 2 jaar na de ingebruikname van het handelsgesticht. Dus met een klein beetje fantasie en een klein beetje good fortune heeft Joseph Conrad daar ooit nog eigenlijk iemand tegengekomen. Al wordt een boek later geschreven natuurlijk, maar wat. Er is een kans dat u daar zonder te weten wat het oorspronkelijk was, bent binnen geweest overigens. Want dat adres was namelijk enkele jaren de locatie van het Raamtheater. Dat Raamtheater was toen een rechthoekig gebouw met rondom rond 3 verdiepingen gietijzeren balkons, helemaal in het zwart geschilderd. Maar toen, 1898, werd het gebruikt als museum. Eufemisme natuurlijk voor roverij, plundering, want daar, wat daar stond, dat waren voorbeelden. Of nog iets duidelijker gezegd, dat wat de internaatstudenten geacht werd te plunderen uit de kolonie, namelijk grondstoffen. Heel museum vol, 3 rijen breed. In Parijs vind je nog sommige van die museums met gietijzeren. Het is een heel mooi gebouw uiteindelijk, maar zo'n donkere geschiedenis steekt daarachter. Maar goed, oké. 60 jaar later was het uit met de pret, want Congo, dat werd eindelijk dan onafhankelijk. Lumumba, die werd terechtgesteld door de Belgische geheime dienst, samen met de CIA, en elke vorm op degelijk bestuur werd door een voormalig medejournalist van Lumumba, die mee naar de expo was geweest, Mobutu, vakkundig tegengehouden. Chaos, corruptie, en maar nu onafhankelijk. Tot op de dag van vandaag plundert het corrupte kapitalistische systeem grondstoffen uit de Congolese grond. Dat weet u vast wel. Vraag het maar aan de coltan in uw smartphone. Uw handy in het Duits. En aan het Rwandese regime bijvoorbeeld, dat met veel plezier de Congolese grond leeghaalt. En aan een natte droom van het regime wat sinds Ronald Reagan de macht heeft in de VS. Nothing has changed and nothing will.

Ik heb er geen idee van of Coltrane, ook dan eigenlijk te zien was op die Expo 58. De kans is groot natuurlijk, want wat u niet meteen in de herinnering heeft opgeslagen, u die daarbij was, de Expo bestond voor pakweg de helft uit gebouwen van en voor de Belgische industrie. Je hebt altijd dat idee, hoeveel 48 landen tonen zich daar, en Rusland in, met name de USSR, Joegoslavië, de Verenigde Staten van Amerika stonden daar allemaal, Amerikaans theater, de Carré, noem maar op, maar de helft was volledig helemaal voorzien voor de Belgische industrie. Let's sell ourselves. Overigens, de kolonie. Waar we het al eventjes over gehad hebben. Die kolonie die had 10% van het volledige oppervlakte ingenomen. Er waren overigens nog veel meer wereldtentoonstellingen in België. De eerste was in 1885 in Antwerpen. De derde was de eerste in Brussel 1897. En kijk, hetzelfde jaar als de opening van het handelsgesticht. En laat die Brusselse wereldtentoonstelling nu net door Leopold II ingericht zijn met als hoogtepunt de Congolese tentoonstelling in het uitstalraam dat het museum Tervuren heet. Het Afrika Museum vandaag, heel die koloniale shit van toen met Leopold die Congo als privébezit had, werd niet overal in België zo geweldig gevonden, by the way. Maar uiteraard waren het weer de oppermachtige katholieken van het Vlaamse land die met alle macht het koloniale systeem in stand hielden. Natuurlijk, als je God aan uw zijde plakt, dan gaat je voor de koning zelf die negerkens wel eens een keertje opvoeden, nietwaar? Maar goed, we gaan zo dadelijk verder met bijvoorbeeld enige overdrijving te stellen dat het dankzij Wereldoorlog 2 is dat België de Expo 58 had. Want er was zoiets als het Marshallplan.

0: got too much trouble.
1: Het Marshallplan, dus het naoorlogse sociaal-economische herstelbeleid, wordt als een Belgisch mirakel ervaren. Niet meer, niet minder dan dat. Er wordt gezegd dat de politiek van het minste kwaad het Belgische productieapparaat gevrijwaard heeft van al te grote schade tijdens de bezetting. En de operatie GUT, G-U-T-T, onthoud die naam, zorgde voor een sterke munt. Het was een briljant systeem. Het kwam erop neer dat alles wat de burger bezat, qua oud geld, obligaties, alles wat kon bewegen, ingeleverd moest worden en omgeruild tegen vers gedrukt nieuw geld. Briljant natuurlijk. Ik was aan het lezen in een aantal boeken die ik van de plank had gerukt. En die GUT, dat is toch wel eentje om eens dieper op in te gaan. Uiterst boeiend figuur. En zeker in het licht van Klaxon Centriek. Het radioprogramma dat sneller van de rubrieken wisselt dan dat er bedacht worden. Dus onze GUT. Een betere intro zou eigenlijk zijn geweest wat die GUT betreft. Wist u dat de wellicht meest belangrijke man die België op financieel vlak ooit geleefd heeft een Joods-Hongaarse Oostenrijker was? Vraagteken. Zijn vader was in 1877 uit het huidige Tsjechië vertrokken naar België en werd Belg in 1886. En zijn zoon, die heette Camille GUT. Camille op zijn C-A-M-I-L-L-E. Camille

Camille Gott. Die werd dan twee jaar later geboren. Ja, normaal komen vrouwen of kinderen niet vaak bovendrijven bij dit soort biografieën. Maar gelukkig, hier wel. Ik heb dan ook speciaal gespit natuurlijk. Ze zijn dan ook nog bijzonder, zijn vrouw. Want zijn vrouw van die Camille Gott, dat was de eerste vrouw die ooit op de Olympische Spelen, Belgische die ooit op de Olympische Spelen sportte. En nog zelfs als oudste deelnemer in haar categorie, nog wel met 26 jaar in 1912, was ze de oudste zwemster. Daarvoor, nadat ze met onze Camille getrouwd was in 1906, was die zelfs wereldrecordhoudster op de 100 meter vrij slag. Damn it, de snelste vrouw ter wereld was in 1911 een Belgische. En twee jaar na die Olympische Spelen in 1914 wordt ze nog eens moeder van zekere Jean Max. Daar gaan we het later nog wel even over hebben. Dus Claire, want zo heet ze, die blijft achter. Want Camille gaat met overtuiging, want vrijwillig, vechten voor het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen hij 30 was, al niet echt die piepe leeftijd, en de Duitsers maar weer eens binnenvielen in België. De chasseurs au cheval of zo in de pan gehakt, zijn regiment gevlucht naar Frankrijk, daar meteen bij een bataljon aangesloten. Maar koppige kerel wel direct, want blijkbaar was zijn Frans bataljon naar de Dardanellen gaan, maar Camille koos voor Le Havre. Geen goesting tegen het principe, dat heb ik niet gevonden. Wel, duidelijk is dat hij naar Engeland oversteekt in 1916 en daar vreemd genoeg meteen een vrij hoge politicus daar gaat bijstaan. Een zekere Georges Teunis. Het is van ongeveer hier overduidelijk dat Camille lid moet zijn geweest van de loge. Zijn vader wellicht al en echtgenote Claire. Eigenlijk, hoe schattig, hè? Camille en Claire was de dochter van een liberale burgemeester van Saint-Jos, zoals ze in het mooie Brussel zeggen. Sint-Joost ten Noode, zoals het in het lelijke Vlaams klinkt. Zwat, de oorlog voorbij. Gut wordt kabinetchef in 1921 van, jawel, degene die de eerste minister wordt. En wie is dat? Inderdaad, zijn vriend uit Engeland. Ons kent ons en ons gaat er eens iets mee fixen. Wat we ook gaan fixen is een lichte overgang qua muziekkeuze en muziekselectie van de muziekmeester Diesel. En we gaan naar de modernere jazz. Nu ja, zoals in klassieke muziek. Wat is moderne jazz? Dat gaat heel veel op en neer. Op en af. Achterstevoren, binnenste buiten. En omgekeerd lukt ook. Maar bij deze hoort u, het is een Dollar Brand. We gaan voor de kerstnisnaam noemen. Dollar Brand. Met de African Sketchbook.

eens België gewonnen is. Want wij hebben uiteindelijk de Duitsers overwonnen de eerste keer. En de tweede keer komt hij terug. Onze Camille. Claire, zijn echtgenote Claire Frick. Ze heeft nog één keer in 1919 het Belgisch record. En in de volgende jaren krijgen ze samen kinderen. Maar eerst in 1922 schrapt hij de Estein uit Gutestein om Gut te worden. Want zijn vaderlijke naam, zijn echte naam was eigenlijk Gutestein. De goede steen. Om Gut te worden, dus zeer goed samen met zijn verleden. Wou hij duidelijk ook van zijn Joods zijn af. Dat kan je niet anders dan vaststellen. 1924 wordt François geboren. In 1925 Etienne. En dan is er daar nog ergens die Max, Jean-Max bij. Kom ik later nog op terug. Die jaren tussen de Duitse veroveringsoorlogen stapt hij af en toe in regeringen. Steeds als een soort onafhankelijke, niet verkozen dus. Wel gekozen, puur op basis van talent en netwerk natuurlijk. En in 1939, spanning stijgt, wordt hij zelfs minister daar. Die regeringen, toen onder druk van het antidemocratische klimaat dat toen ook al bon ton was en de wereld teisterde. Die zijn nooit een succes, die regeringen. En lab 1940, daar zijn die arschloggen dan weer. De Duitsers zijn er weer. Ding dong. Met de handy en de machine geweren. Duitse klootzakken. Weet hij, denkt hij, en hij vlucht. Maar ja, nee, hij vlucht niet. Hij gaat naar Groot-Brittannië. Als Jood was dat wel slim, waarschijnlijk. En daar komt hij echt bovendrijven, daar in Groot-Brittannië. Dat geniale brein van hem is betrokken bij ongeveer elke beslissing van België in ballingschap. Hij bekleedt daar hoge posten, onderhandelt met iedereen. Overigens, die regering daar die bestond uit 5 mensen, de Belgische regering. En die hadden een enorme ruzie met het thuisfront, namelijk de heer Leopold motherfucking de derde. Maar goed, niet iedereen gaat naar Engeland, ook zijn vrouw helaas niet, want die wou in België blijven bij haar jongste zoontje, Etienne. Die oudste zonen die gaan mee naar Engeland om vandaar tegen de Duits te gaan vechten. Dat hoort nu eenmaal zo in een familie die het hart op de juiste plaats heeft. Maar lap. Kijk, eerste drama. De oudste, Jean-Max, die komt meteen om in 1941 als een RAF-piloot in opleiding. En er volgt uiteraard dan ook nog eens een tweede drama. Die tweede zoon die komt ook om, maar op de stranden van Normandië, bij de landing en de gevechten met de fascisten. Nou, die twee datums die zijn opvallend, want als onderhandelaar voor België en dus de kolonie Congo onderhandelt onze Camille Gut met de Amerikanen over uranium. Dat zit daar namelijk ook en masse in de Congolese grond. En die onderhandelingen die starten dus in 1941. Dat is de dood van zoon 1. En die eindigen met een akkoord in 1944. Die onderhandelingen, en dat is de dood van zoon 2. En inderdaad, uranium, dat uranium waarmee Oppenheimer de bommen van boven Japan zou produceren. Tegenover de verkoop van dat uranium kwam ook een belofte te staan van kennisuitwisseling qua eventuele burgerlijke toepassingen van het atoomonderzoek. Een rechtstreekse lijn naar het nucleair onderzoekscentrum in Mol, dat dan in 1952 werd opgericht. Nou, het bijzondere aan die mensen als Gut is dat je hen van een extreem standvastige houding kunt beschuldigen en kunt zien innemen en volhouden en dat ze doelen bereiken door steeds maar weer opnieuw samen te werken, compromissen te maken. En dat is nog iets anders dan de arch of the deal. En dan
niet met vandaag, zoals onze premier al dan niet met bedekte fascisten als Meloni van Italië doet. Maar je maakt compromissen en afspraken met enkel hen die vanuit hun eigen overtuiging de wereld voor iedereen beter willen maken. Met het algemene belang en dus niet het eigen belang. Of het belang van Limburg of het Ovlams belang. Universeel belang, punt. En daar kan een mens toch zo verdrietig en razend om worden dat dat denken weggezet wordt als naïef of wereldvriend of zelfs terroristisch. Zie maar hoe mensen als Greta Thunberg of Code Rood geframed worden of Antifa of Extinction Rebellion. Allemaal geframed als terroristen tegenwoordig. Terwijl ze, wat willen die mensen? Voor iedereen een betere wereld. Zo plat en zo flauw klinkt het. En toch ben je dan een terrorist. Zover is het gekomen. Zwat, Camille God, we gaan er nog even op door. Maar zoals het dan ook hoort bij een verstandig radioprogramma, schakelen we weer over naar de muziekdatabank van de krokante plaatjes uit het Saffieren tijdperk. En het is weer een lichte change. Nu gaan we van Dollar Brand, de Jazzman, naar het diepe, diepe Afrika. Veldopnamen van aldaar in de jaren 50.

Ja, dat is het. Ik ben er nog een keer aan het werk.

Camille Cut. Dus hart en hersens op de absoluut hoogste plaats. Een beetje anders dan het vandaag, het rapalje wat we aan onze leidinggevende plaats hebben weten te geven. Maar ja, zoals misschien op één na alle 4 miljoen luisteraars van dit programma weten en Radio Centraal, koning Leopold III was een koning en een volstrekte antidemocraat. Een voicemail-lapje die heel graag van Hitler gedaan had gekregen dat hij koning mocht worden van een deelstaat van Duitsland. Hij zag er geen enkel probleem in om het land België gewoon te verpatsen aan Duitsland. De ironie van het lot wil dat Hitler dat een heel grappige grap vond en de mens nog eens geen blik waardig gunde, terwijl koningin, hier ben ik weer, Leopold III, voortdurend aan het aasen was op een audiëntie, please, meneer Adolf, geef mij. Maar goed, ook Camille Cut, die heeft dat aanzien en met ledenogen hoe die vellaard niet vrijwillig uit protest in ballingschap ging, maar in België bleef. Een andere soort heldendaad is hoe die Camille Cut met de goudreserves van België is omgegaan. Want die had natuurlijk al heel vroeg door dat een Duitser over het land zou walsen en die bracht onze goudvoorraad wel heel snel in veiligheid. En hoe slecht en verraderlijk wij daarmee door Frankrijk behandeld zijn, dat is aan zich nog weer een ander verhaal wat u nog te goed heeft in een volgende klakson. Maar binnen Cut zijn oorlogsbiografie valt nog iets verbijsterends te melden. Hij stond namelijk mee aan de wieg van het Internationaal Muntfonds. En je mag zeggen wat je wilt en aan die organisatie allerlei terechte verwijten maken. Feit is dat het een Belg was die het latere Europa op de kaart heeft gezet van de internationale politiek. Wat zeg ik? Een Oostenrijks-Hongaarse Jood. Hij was voorzitter van die pas opgerichte instelling, het IMF, tussen 1946 en 1951. En we zullen ook eens eventjes een Engelstalige site aan het woord laten, kwestie van afwisseling. Camille Cut also played a major role in forging the Benelux and by this contributed to the formation of the European Union. Inderdaad, de Benelux, briljant initiatief, komt uit de koker van onze Oostenrijks-Hongaarse Joodse immigrant. Maar eigenlijk moet zijn meesterwerk nog besproken worden. Het voor de Duits veiligstellen van al ons Belgisch goud was al topwerk, maar het plan Cut sloeg alles. Het plan Cut. We gaan eventjes terug naar het einde van de oorlog. Die arriveerde dus samen, die Cut, met alle andere Londense Belgische ministers uit Londen opnieuw in Brussel op 8 september 1944. De krijtdampen waren nog steeds aanwezig hier. Hij behield zijn ministerpost in de door Pierlot geleide regering van de Nationale Unie vanaf 26 september. Maar het was op dat ogenblik dat hij een enorme muntsanering lanceerde die absoluut noodzakelijk was om de economie van het land te kunnen herstarten. Die operatie baseerde zich op onderzoek van een of andere kerel, afgerond in 1943. Op 1 mei 1944 werd dat discreet opgestart, dat plan, met een voorafgaandelijke devaluatie ten opzichte van pond sterling. Dat is heel belangrijk om dat te doen, strategisch. En op 7 november, dus nog geen maand nadat hij in België was, werd hij definitief gelanceerd via een aantal wetten. Wat was nu eigenlijk het plan Cut? En het is interessanter dan u vreest. Bankbiljetten van 100 frank of meer die verloren meteen hun wettelijke waarde en moesten aangegeven worden. Elk huishouden kon dus maximum 2000 frank omgewisseld krijgen in nieuwe biljetten die al in Groot-Brittannië gedrukt waren. Alles, maar dan ook alles boven de 2000 frank werd geblokkeerd of speciale rekeningen op naam van de eigenaar. Zowel kapitaal van privépersonen als dat van bedrijven werd op die manier aangepakt. Een klein deel van het geld op de rekeningen kwam ter beschikking in nieuwe bankbiljetten, maar de rest bleef dus geblokkeerd. Tegelijkertijd dienden alle Belgische
en buitenlandse effecten aangegeven te worden. Maatregel die een volledig beeld moest geven van de in omloop zijnde roerende goederen, zoals dat heet. Er was dan wel een versoepeling, 50% bankrekeningen enzovoort. Maatregelen moesten eigenlijk vooral en was de talrijke kleine oorlogsprofiteurs treffen, maar in een tweede fase ook de industriëlen die gewerkt hadden voor of leveringen hadden gedaan aan de bezetter. Er werd voorzien om hun winsten aan 100% te belasten. Dat wil zeggen, geef alles af, motherfuckers, wat dat jullie hier gecollaboreerd hebben. De psychologische schok van die operatie Gut was natuurlijk enorm, omdat het behoorlijk goed bewaard was gebleven. Op voorhand zei de minister van Financiën zou snel de door de oorlogstoestand amper getemperde vijandschap ondervinden van dat deel van de middenklasse uit handels- en landbouwkringen dat weinig onder de oorlog geleden had en zwaar had geprofiteerd van de zwarte markt en de handel met de vijand. U leest het goed en u hebt het goed begrepen, al luisterend. U luistert goed. Gut is er in zijn eentje geslaagd om met één pennetrek al die motherfucking collaborateurs en alles wat ze verdiend hebben, hun geld afhandig te maken. Nu, om dat stukje nog eventjes af te werken. Mensen die hun geld hadden staan, die kregen dat met mondjesmaat terug. Naarmate de economie terug opleefde, dat ging heel, heel snel, precies vanwege die aanpak. En ik dacht, in 1954 was eigenlijk iedereen had zijn rechtmatige geld al teruggekregen. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar it's a plan and it's a daring plan. Waar we nog wel eens nood zouden kunnen aan hebben, maar dat vergt moed, niet waar? Dat vergt moed, moed van de burger. Zwart, hier gaan we nog. We zijn bijna aan het einde van deze klaksons in trek gekomen. Onze vriend Toon staat al popelend klaar om zijn mooie programma te beginnen. Kijk, popel, popel. Jammer dat we geen centraal tv hebben, maar hier nog een, zoals beloofd, een Zuid-Italiaans stuk muziek. Helemaal uit de bergen van een beetje oostelijk aan Napels, alsjeblieft.

0: ma tu ne mia, ti voglio arricchire.
1: Et voilà, het einde gekomen van Klaxons in Trek. Ik geef nu nog even het beginmuziekje. En ja, als ik het nu zo zie, dan kom ik op het idee dat ik misschien de volgende keer wel steeds eindig met de beginmuziek, maar dan achterstevoren, verstaat u, dan is het eigenlijk niks geweest. Hè. Geen Klaxons in Trek geweest. Maar ik stel voor dat u twee dingen kan doen. U gaat heerlijk slapen of u gaat nog heerlijker luisteren naar Lorey Cassé met het om na deze intro van Clockwork Orange en de outro van dit Klaxons in Trek.

Goedenavond, je luistert naar Larekes op Radio Centraal. Vandaag een hoop volk. Zowel Europese als Amerikaanse volk. Daar zijn het dan eerder de singer-songwriters en zo. Het eerste nummer hier was van Bokros. Dat zijn Hongaren, dus een titel ga ik mij niet aan wagen. Het zijn heel veel lettergrepen. Bokros was een ensemble dat oude muziektradities verzamelde en dan inspeelde op platen en zo. Vijf muzikologen bij elkaar eigenlijk. De eerste Amerikaan bij deze al, de heer Loudon Wainwright. Ik heb er al veel van gedraaid, maar ik denk deze nummer nog niet. Ik ben niet 100% zeker, maar moet toch al even gelezen. Deze is The Acid Song.

0: a little animal just like you.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: I'm a little animal just like you.
1: Yeah, yeah.
2: Het was immers Werelddierendag afgelopen weekend. Dit was de bijdrage daaraan van de heer Rob Johnson. Rob Johnson was behalve protestzanger en activist ook een groot deel van zijn carrière leerkracht in het basisonderwijs. En hier heeft hem dat beide gecombineerd. Leon Russellson die, en Roy Bailey, die toevalligerwijze ook vrienden waren, zijn van Rob Johnson. Het is te zeggen,

Roy Bailey is al enkele jaren niet meer onder ons. Leon Russellson wordt er 93. Dit is Over the Hills. Nee, After the Hills. En dit is, zoals u weet, allemaal met een

de tweede editie van de Midwinter Tales van Lies. Was dit een Zweedse klassieker? Alt wat du will. En het volgende is ook een klassieker, vooral in scouts middens.

kageren. Ja, schel, waar dat de boetjes op veren, de gunklers, de kazerlaar, daar is Marienstad, Antwerpen.

Daar ben ik gewonnen, daar ben ik geboren. Sint-Jansplein, Stadshoog, de vlooike schenk. Vooral dat is goed aan het

Antwerpen staat onder Schelde, door te woenen nog van een welde. En dan leek ik in zich, het is een stille groep van mij, om die stad van mijn naam, Antwerpen.

съм бачи до лукът резедерно.

0: hard af voel pas op. Omdat de nat het Noordermans een beetje zoekt, droog de beste noizeren om de broek. Badja, of badja, loek het reizen er toe en goed. Fracteur, pompier, onderpaster of sadota, wat je als dat doet en die bonen stoot.
1: Dat waren respectievelijk Jos Mos, u bekend van Catastroof, daarna John Lindstrom en de laatste, ik denk het enige nummer in dialect van Jan de Wilde. Over naar de States terug. Een lied van Phil Ox, The Emma Song. Bij ons is hij een alleenstaande minderjarige asielzoeker. Wat in de States betekent, zal Phil Ox u uitleggen.

Dat waren Lizef. Met iets over de TV. Wie hebben we? De Country Gazette. Dan zitten we dus terug in Amerika. Dit is iets over een Anna. Ik heb gisteren geleerd dat Sint Anna dat de mama van Maria was. Dus de bomma van Jezus. Misschien is hij ook over de bomma van Jezus. Dat weet ik niet.

Dat was Appalachian Rain van The Seldom Seen. Het is de week van de Nobelprijzen. Dus dat is altijd een goede excuus om Bob Dylan nog eens te draaien. Het, Another Side of Bob Dylan. Dat is dus meer dan 60 jaar oud. Is deze All I Really Wanna Do.

Dat was Paul Simon, Armistice Day. Dat staat op de LP, de tweede solo LP, maar dus de eerste na Simon & Garfunkel, zonder titel, maar best zo die wat hem zo een anorak aan heeft. Een bizarre hoes voor een topartiest begin jaren 70. En daartussen, daarvoor, tussen de twee songsmeden, zaten de dames Joan Smith en Pam Bishop, die ergens, ook rond die tijd trouwens, eind jaren 60, Engelse volksliederen verzamelden. Dit is er eentje over de geneugte van zaterdagnacht. De heer Declan Sinnott zat in Horslips en is daarna vooral platen beginnen produceren voor anderen. Onder andere Mary Black en Christy Moore, die ook in Horslips zat af en toe. En af en toe heeft Declan Sinnott dan ook wel eens een solo plaat gemaakt. Dit is daarvan All the Way Back.

Dat was een reel van, of door, beter gezegd, The Boys of the Law. Die reel heette Antrim Rose. Want voor wie het gemist heeft, het is het jaar van de A. Iets helemaal anders nu. Chanson pour la fin d'un jour was een... projectje van Emre Gültekin, Joris van Vinkerooyen, Wouter van den Abelen en Erten Tekin. Op die plaats staat het nummer Azade.

Dat waren Kate Rusby en Tim O'Brien, All God's Angels. Van Engeland gaan we naar het bijna even natte noordwesten van Spanje. Galicia is dat daar. Dit is uit die streek, dat trouwens ook een Keltische streek is, in tegenstelling tot de rest van Spanje. Je hebt ook zo hun eigen taal die wat tussen het Portugees en Spaans en iets Keltisch in zit. Dit is Choteria, wel met een Spaanse titel, denk ik. Sete Mulheres do Minho.

Dat was het titelnummer uit het album Apicorsim van The Clashmatics. Het volgende is een Spaanse multi-instrumentalist. Speelt ongeveer alles waar snaren op zitten. Pancho Alvarez, Amosa Electricita.

0: vada bambudo. Attende so sa che te se vada fra de do. Attende so dice che se vada mamma tua. Mamma tua, la mamma tua, la mamma tua, la mamma tua.
1: Attende van het Italiaanse Kalik. Ik heb nog Italianen bij. Die van Focca Bestia. Maar het is 5:45. Misschien eerst even melden. Volgende week geen verse aflevering van Le Recassé wegens congé. Niet zou u tegen om deze lijst nog eens te herbeluisteren. Of misschien doet mijn confrater nog wel iets langer radio of zo. Wie zal het zeggen? Anyway. Eerst nog even Focca Bestia. Met een nummer van Paolo Conte, denk ik zelfs. Azzurro. Iets dat de voetbalfans al eens zingen.

Dat waren Deux Accordéons. Een wals, denk ik toch. Wals gezelschap. Ave Avoa. Het is 12 uur gepasseerd. We gooien nog één nummer erachter. Nog een Italiaan. Die ik er juist niet terugvond. Aha. Deze is Riccardo Tesi. En zijn band Band Italiana. En ze bezingen een Anita. In Holland is dat een marine eigenlijk. Een Anita. Bon, tot binnen 2 weken. Bye.

Welkom bij Octofilo Radio. En deze keer gaat het over kwantum. En ik ben hier met

0: Dit is een nieuw programma.
1: Our pilot, actually.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Want eerst was het Philo Radio en Octopus Radio, maar nu is het Octophilo Radio.
2: Met?
0: En Birgit.
2: Leo.
1: Deborah.
2: En
0: Julie.
1: Hopeful more people in the next one.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, het wordt een groeps... we zijn met een team. Ja.
1: Good luck for us all.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. So, I just hit it off.
1: Your book.
0: Weten jullie iets al over quantum?
1: I've prepared myself for this, you know. Okay. So by now, yes, more.
0: Okay, great. En Leo?
2: Het is sowieso sinds ik klein ben een grote fascinatie geweest. Omdat mijn vader is, geeft aardrijkskunde les en was zelf ook heel geïnteresseerd door alles met de ruimte. En dus heel vaak aan de tafel s'avonds dan ging die van alles uitleggen over zwarte gaten. En ik heb zelf ook ooit in de piep ging ik dan zo na school dingen zoeken over kwantummechanica. En Quantum for Dummies gelezen.
1: That's so sweet.
0: Quantum for Dummies.
2: En toen ik filosofie studeerde in Gent, dat was mijn tweede jaar, denk ik, moesten wij voor wetenschapsfilosofie een paper schrijven. En moesten zelf een onderwerp kiezen. Ik heb dat dan gedaan over quantum zwaartekracht. Maar dan meer de benadering van de history and philosophy of science. En hoe dat daar... Nee, die bediscussiëren eigenlijk hoe die theorievorming dan doorheen de geschiedenis rond quantum zwaartekracht tot stand is gekomen en zo. Ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd daarin. En in aanloop van deze uitzending heb ik me meer verdiept in zo de filosofische, sociale implicaties ook van quantum. En ook een beetje de woe-woe pseudo-science-aftakkingen ervan.
0: Ja. Interessant.
1: For me, actually, I remember my first contact with quantum was actually the cat.
0: The Schrödinger cat.
1: Yeah, and I remember I was in high school and we were discussing this, and I thought, this is stupid. Like the answer was so clear to me, because as a teenager, I knew everything. So, it doesn't matter if you open or close the door. This doesn't make any sense. Reality, you cannot change reality just by doing this kind of, word games. I became a linguist, and I found out that Einstein thought the same, and both me and he, we were wrong.
0: Okay. So
1: I really.
0: So you consider this as a language game.
1: I think
0: a word game.
1: Like a teenager. For me, this was so. This defined everything I thought I knew, and that was such a scary idea. That I had to refute it very fast.
0: Mm.
1: So I had to no, you are like Einstein thought it was, we are missing variables. And I thought, you are trying to, you are twisting around something that we all know, not to be possible, and that was that was my limitation and Einstein's. Mm. So I feel back it up on my error.
0: I always keep forgetting what it is, so we can get back to it later, because then you can explain it to me again, because I forgot it again. But maybe you remember, and we can look it up or something. But well,
1: you'll get there.
0: Yeah, I have to. I read the book, and the book, and it's het is geschreven door Céline Broekaert en Frank Verstraeten, en zij is zogezegd de leek en hij is de kenner, en zij is theatermaker en een schrijver. Met een missie moeilijke thema's bespreekbaar te maken. En hij is hoogleraar fysica aan de Universiteit van Gent en professor quantum physics aan de Uni van Cambridge. Zij denkt en spreekt Nederlands en hij denkt en spreekt wiskunde. Want dat werd natuurlijk ook nog maar eens heel duidelijk, dat wiskunde de taal is van de natuurkunde. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Kwantumfysica, dat is het deelgebied in de natuurkunde dat het gedrag bestudeert van de allerkleinste deeltjes, zoals atomen en elektronen en nog kleiner. Ze hebben allebei een voorwoord geschreven. Ik heb een citaatje wat hij zegt. Begrijpen hoe kwantummechanica kleur geeft aan onze wereld is even heerlijk als genieten van de kleurenpracht in de schilderijen van Klimt. Begrijpen hoe symmetrie een centraal organiserend principe is en ervoor zorgt dat we niet ineenkrimpen tot een ert, is even confronterend als het ontwaren van de grootsheid van de Grand Canyon. Dat schrijft Frank. En Céline, die schrijft, die had een poster van Einstein aan haar muur hangen toen ze een tiener was. En daar stond op, do not worry about your difficulties with mathematics. I assure you that mine are greater. En daar hield ze zich aan vast als ze weer eens niets begreep van wiskunde. En ook het nut ervan in vraag stelde. Maar door het boek te schrijven weet ze natuurlijk nu dat de taal van de natuurkunde, van ja, de wereld, hoe je die kan begrijpen, de wiskunde is. En ik heb ook door het boek te lezen, ja, is dat ook voor mij ook wel een eye-opener geweest in die zin. Ik vond wiskunde ook iets super moeilijk. En het is niets wat, it didn't come natural to me. Ik vond het heel ingewikkeld. Maar ik merk wel, als ik nu op deze manier erover lees, dan denk ik, ja, dan ineens krijg je het gevoel dat dat wel veel meer nut heeft. Of misschien had ik dan meer begrepen.
2: Ik denk sowieso eigenlijk, sorry, ik denk ook dat dat eigenlijk echt een tekortkoming is van onderwijs. Dat je zo niet wordt aangeleerd waarom dat je dingen aan het leren bent. Want inderdaad, er wordt nooit echt duidelijk gemaakt dat wiskunde belangrijk is om fysica te kunnen begrijpen. Of allez, je weet wel, dat is allebei met formules. Je moet dingen berekenen. Maar je leert gewoon ook in, want ik heb in het middelbare Latijn wetenschappen gedaan. En ik vond fysica altijd mijn moeilijkste vak. Omdat dat was altijd zo abstract, hoe dat wij dat benaderden. Dat was altijd gewoon zo, oké, nu moet je deze kracht berekenen. En zo, dit elektriciteitscircuit. Of zo. Ik weet niet, ik vond dat totaal niet interessant, tenzij het ging over kwantumfysica. Ja. Maar daar kwamen we niet zo vaak toe, natuurlijk. En ik denk wel dat ik echt veel meer motivatie had gehad om die dingen te begrijpen of zo. Als ik wist wat ik aan het doen was of waarom dat relevant was. Of die dingen. Dus inderdaad, is ook wel een... Ja. Ja, een tekortkoming in ons onderwijs.
1: I'd like to remind everybody that there is a gender correlation there as well. And what is the expectation that society has on girls knowing mathematics and physics? And why, in face of difficulties, when it comes from our gender, we are not pushed further. Even by society, in the form of our parents sometimes as well, in the form of the expectations of school too, to... There is a gatekeeping that happens.
2: Definitely.
1: To, so this is very important not to forget. Not to forget and to again, as women, we might assume too many responsibilities personally. Yeah. Mm-hmm. And to remind that there is a...
0: Yeah, sure.
1: Yeah, there is a system.
2: Right. Yeah, actually, it's true. Because like in the vierde middelbaar, they advised against me doing... wetenschappen, Nederlands-Engels door elkaar. Mijn fysica-leerkracht had toen een veto ingezet op mij dat ik geen wetenschappen kon gaan doen, omdat mijn fysica toen zo slecht was in het vierde middelbaar. En dan heb ik... Mijn vader was ook zo van, je moet geen wetenschappen gaan doen. En dan heb ik gekozen, jawel, ik ga wel wetenschappen doen. En dan in het vijfde en het zesde middelbaar had ik in de 90 of zo altijd voor mijn wetenschapsvakken. En... Dan, ik had dezelfde fysica-leerkracht. En die zei ook wel, sorry voor... Je hebt wel echt een hele full 100 gedaan of zo. Maar ik denk ook wel... Inderdaad, van moest ik mij toen hebben laten ontmoedigen of zo? Van, oké, ik ga dat maar dan niet doen als twee mensen dat zeggen. Maar dat gaf mij juist extra...
1: Ja, there's a quote.
2: Like, let me show you.
1: There's a quote, and I don't remember by whom, but it is... Maybe it's Shakespeare, which says, hell hath no fury like an angry woman. Mm. And I think it's like, if men with hubris are one Greek thing, women with hubris, we are a whole different level.
0: Mm-hmm. Yes, I agree. And also I had a mathematics teacher, and he was like sort of a dirty guy. He always came very close, and then he bended over the girls.
2: Ew.
0: Yeah.
1: But sadly, so. He didn't have boobs.
0: Yes. So that was also not very stimulating.
2: No.
0: He had boobs. He was a little bit fat. So, but that was even worse because they were in your neck. But it was also not very stimulating to ask something.
2: No.
0: Because then you were fearing the closeness of the mathematic teacher. But anyway, I will... maybe because we're talking about quantum, it needs some explanation. I will switch to Dutch again. En wat ik zelf heel boeiend vond, dat wist ik niet, misschien zijn er mensen die dat weten, is dat dus middels de wiskunde, om daar even op terug te komen, werden er berekeningen gedaan die dan op dat moment niet met een experiment konden worden bevestigd, maar veel later wel. Dus bijvoorbeeld Einstein, bij Einstein is dat... heel bijzonder dat hij bijvoorbeeld een voorspelling deed in 1916. In zijn algemene relativiteitstheorie berekende Einstein dat extreme kosmodynamische gebeurtenissen, zoals botsende zwarte gaten, rimpelingen in de ruimte-tijd kunnen veroorzaken. En dat experiment is pas gebeurd in 2015, dus 99 jaar later werden deze zwaartekrachtgolven gemeten door de uiterst gevoelige lasers van het LIGO Observatorium. Dus dat vond ik wel een heel bijzonder voorbeeld. Er zijn meer voorbeelden, maar zelf had ik zoiets van... ja, nooit bij stilstaan eigenlijk, dat zo is. Dat die wiskunde dat echt kan berekenen. En dus Einstein is ook iemand die aan de basis van de kwantumfysica stond... door de theorie van het foto-elektrisch effect. Dat was in 1905. Daar heb ik later straks nog iets over. Maar het bijzondere is dat hij niet geloofde in de kwantumtheorie. Aangezien kwantumexperimenten uitwijzen dat toeval een rol speelt. En dat observatiemeting een invloed heeft op de uitkomst. Einstein was ervan overtuigd dat toeval niet bestaat. Dus is ook geen inherente eigenschap van de natuur. Voor hem was de toevalsfactor te wijten aan nog niet geweten variabelen. Dus ja, dan zitten we natuurlijk direct op het terrein van de filosofie. He, dat als je gelooft dat het een deterministisch wereldbeeld hebt, dan wil je eigenlijk niet aan het feit dat het toeval betreft.
2: Ik had nog als ik mij niet vergis, was die quote van Einstein of zo, God doesn't play dice.
0: Ja, precies.
2: En dat is inderdaad van... Einstein geloofde ook in de god van Spinoza eigenlijk. Van,
0: Vertel, even snel, even kort. De god van Spinoza, wie is dat?
2: Dat is een dat de god in de materie zelf zit. Heel kort gezegd. Oh, ja. Zo'n materieel principe.
0: Maar in ieder geval, er is een god.
2: Ja, dus er zijn inderdaad een soort van materiële wetten. Allee, die gewoon de wereld... bepalen en die kunnen we weten.
0: Zo. Ja, dat was natuurlijk sowieso in de tijd van Newton, was dat sowieso, iedereen dacht daar zo over, denk ik, hè?
2: Ja, Newton was zelf ook gelovig.
0: Ja, precies. Ook, ja. En ik geloof dat Newton zichzelf zelfs ook met alchemie bezig hield, dacht ik ergens gelezen te hebben.
2: Geen idee.
0: Dus nog altijd van metaal goud proberen te maken en zo. En nu komt op ons dat zo super ongeloofwaardig over. In die tijd was je gewoon een bona fide wetenschapper als je daarmee bezig hield. Dus dat vind ik wel, dat soort dingen vind ik geestig. Dan nog een weetje betreft Einstein over zijn eerste vrouw. Zijn eerste vrouw was eigenlijk een briljante natuur- en wiskundige. Mileva Maric heette zij, of Marik. En die had hij tijdens zijn studie ontmoet. En... het kan bijna niet anders, of tenminste, er zijn ook wel bewijs van dat zij heeft meegewerkt aan de beginnende wiskundige concepten. Uiteraard is zij hiervoor niet gecrediteerd. En uiteindelijk hadden ze dan twee zonen, waar zij uiteraard voor zorgde. Dus zij kon zich in de loop van de tijd niet verder ontwikkelen. En werd door Einstein als een last gezien. En dat blijkt uit een document dat is gevonden, waarin hij de regels beschrijft waarin zij zich dient te houden. En dat is echt, je moet dat eens opzoeken. Dat is echt behoorlijk extreem. Dus ze moeten, de was moet ze netjes opvouwen, 3 maaltijden per dag voorzien. Geen eigen ruimte, want studeerruimte, dat moet sowieso voor hem zijn. En dus ze had, misschien zat ze in een klein plekje op in de living of zo. En ze moest ook stoppen met praten als hij dat vroeg. En zo waren er nog wel een paar regels. Dus zij is toen wel met de kinderen naar Zwitserland vertrokken en ze zijn dan gescheiden. Maar dat moment had Einstein ook al een vriendin. Dus toen kon hij trouwen met zijn vriendin die gelukkig niets van natuur en wiskunde wist.
1: Ja, more time for the household.
0: Yes. And no, yeah. So, yeah. Huh? Einstein. even kijken hoor. Dan, ik weet het niet. Moeten we nog even muziek draaien eerst? Of ga ik nog verder? Ik vind het al te veel. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb hier nog iets over Newton. Over hoe het allemaal begon, zeg maar. Muziekje of nog even door?
2: Meest in er eigenlijk.
0: Ah, oké. Okay. Dan ga ik gewoon door. Natuurkunde Newton. Dus, het verhaal van de appel, dat kennen we allemaal wel. Het was zo gezegd dat de appel op zijn hoofd viel en dat hem de ingeving gaf hoe dan de zwaartekracht werkte. Maar dat is dus vond ik ook wel weer een leuk weetje. Dat is verzonnen door Voltaire, dat verhaal. Het voordeel daarvan was, dat is natuurlijk een leuk verhaal, dus dat maakt die theorie dan ook wel weer toegankelijker voor een breed publiek. Maar het is dus niet echt gebeurd. Het is verzonnen door Voltaire. En Voltaire leefde samen met Émilie du Châtelet. En dat was een natuur- en wiskundige, een vrouw, die ondanks de tegenwerkingen in die tijd de Principia van Newton uit het Latijn naar het Frans vertaalde. En niet zomaar vertaalde, maar de tekst met eigen commentaar aanvulde. Ze toonde aan dat energie altijd van de ene vorm naar de andere wordt omgezet, dus dat er niks verloren gaat. Kinetische energie is proportioneel aan de snelheid in het kwadraat. Helaas na een zwangerschap op haar 40, ze was niet zwanger van Voltaire, was van iemand anders, is ze kort na de geboorte overleden. En een krater op Venus is naar haar vernoemd. Dus ik vond het wel bijzonder dat zij, dat zij wel iemand is geweest die als vrouw haar tijd daaraan heeft kunnen besteden. Dat is wel speciaal. En ook fijn, dat vond ik ook fijn aan het boek, dat daar wel degelijk ook nadruk op wordt gelegd. Dus dat soort mensen wel naar boven worden gehaald.
2: Ja, ik ga daar sowieso pas straks op terugkomen, denk ik. Maar iets wat ik heb gelezen, wordt dat ook wel vernoemd. Dat die vrouwen eigenlijk sowieso al uitzonderingen waren, maar dat ook altijd witte vrouwen waren. Omdat die dan eigenlijk alleen maar de kans hadden om dat
0: te doen. Ja.
2: Maar ja, we komen straks wel terug op.
0: Ja. Ja.
2: Kwestie.
0: Newton is in zijn tijd natuurlijk wel heel belangrijk en baanbrekend geweest. Omdat hij vertelde, de kracht die een appel naar de aarde laat vallen, houdt ook de maan en de planeten in een baan rond de zon. Ook wel weer grappig, weet je, Mercurius, dat is de planeet die dicht bij de zon is, was een kleine afwijking gemeten. Maar die kon niet binnen de theorie van Newton verklaard worden. En toen hebben een aantal wetenschappers dat opgelost door te zeggen van er is nog een andere planeet en we weten niet. We hebben die nog niet gezien, die planeet, maar die is er wel en die zorgt voor die afwijkingen, die noemden ze Vulcanus.

Wat is kwantumfysica nu eigenlijk? Nu, belangrijke concepten in de kwantumfysica. Dat is de superpositie. En dat betekent dat een deeltje op meerdere plaatsen of in meerdere toestanden tegelijk kan verkeren.

0: snelheid tegelijkertijd weten. De meting beïnvloedt de uitkomst. Voordat je meet, bestaat een deeltje als een golf van waarschijnlijkheden. Het is overal en nergens tegelijk. En op het moment van waarneming stort de golf in. De kansen verdwijnen en het deeltje kiest een vaste positie. Waarom is dat? Om dat te meten moet je een soort botsing veroorzaken die invloed heeft op het deeltje. Er wordt nu onderzoek gedaan naar weak measurements, dus dat je meet zonder impact. Het voordeel is, de superpositie blijft bestaan. Nadeel voor ruis op de meting. Maar waarom zeg ik dit? Dat is natuurlijk omdat dat iets voor de quantumcomputers zou kunnen betekenen. Omdat je bij quantumcomputers juist wil gebruik maken van de superpositie. Dan een belangrijk concept verstrengeling. Dat zijn twee verbonden deeltjes. Dat is wel heel bijzonder. Toestand van één deeltje heeft invloed op de toestand van een ander deeltje. Er worden in experimenten met zowel materie als licht uit afzonderlijke deeltjes twee verstrengelde deeltjes gemaakt. Een versmolten gedeelde kwantumtoestand. En deze kan je opnieuw zachtjes uit elkaar trekken zonder de verstrengeling te verbreken. Het bijzondere is dat deze verstrengeling blijft bestaan over een grote afstand. Dit is al gedaan via een satelliet over een afstand van 1200 kilometer. Ja. Sorry. Ja, wat zei je?
1: Spooky action in a distance, dat is hoe de Einstein dat noemde.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, die vindt het allemaal maar niks. Die heeft zoiets, dat kan niet.
1: Spooky.
2: Ja. I love it.
0: Yeah. Ja, maar inderdaad, zodra het ene deeltje werd gemeten, veranderde de toestand van het andere deeltje ook. Nu, ja, hoe dat kan, daar zijn allerlei theorieën over. En dan heb je nog, even kijken, wat is nog belangrijk? Uitsluitingsprincipe. Dat is de sterkste kracht in de natuur, staat hier dan ineens. Het zorgt dat de materie hard is en de aarde niet onder invloed van de zwaartekracht verschrompelt tot een ert. Hoe dan? Dit is natuurkunde en chemie in één, omdat het over de banen van de elektronen rond de kern gaat en ze draaien in verschillende schillen rond de kern, dus stapelen ze als het ware op in vaste structuren en daarom worden die niet samengedrukt. Het zal niet helemaal kloppen, precies wat ik zeg, maar dat is het zo ongeveer. En dan wat wel een belangrijk is, zijn de supergeleiders.
1: Maar die double slit experiment is misschien ook handig om uit te leggen om die superpositie en zo.
0: Ik dacht het niet meer aan de orde was. Ik zal het doen.
1: Jawel, dat is wel een belangrijk.
0: Ja, het is een belangrijk. Ook als ik heb heel veel podcasts over natuurkunde geluisterd en dan heeft iedereen het steeds over het twee-spleten-experiment.
1: Ja, en ook Heisenberg zijn onzekerheidsspring.
0: Ook belangrijk. Dat is op meerdere plaatsen, hè? Dat is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Je kan nooit zowel de plaats als de snelheid tegelijkertijd weten, toch?
1: Ja, maar het heeft inderdaad ook te maken met de meting. Dat je dat, als je de ene meet, precies, dan kan je de andere niet precies meten.
0: Nee, inderdaad, ja. Ja, dat is die superpositie en die dan instort als je meet. Dus vandaar ook dat ik zei dat het dan ook wel boeiend is dat ze weak measurements proberen. Vond ik
1: ja,
0: toch
1: maar
0: wel boeiend.
1: Daar heb ik wel een vraag over. Ja. Wat is dat dan, een weak measurement?
0: Ja, dat ze zo min mogelijk impact op het onderzoeken ding. Ze zorgen dat er zo min... Dus ja, het werd wel echt wel goed beschreven. Dus ze meten normaal door twee hele kleine deeltjes te laten botsen.
1: Ja.
0: En dan, het was zo beschreven, dus normaal, hè, als je met twee auto's bent en je botst frontaal, heb je een keiharde botsing. Maar als je naast elkaar rijdt en je tikt elkaar even zo aan, dat is een weak measurement. Dus het is een aanraking, maar met veel minder harde impact.
1: En wat is dan het doel? Is dan
0: om de superposities te laten bestaan, dat die niet uit elkaar valt.
1: En is dat gelukt?
0: Daar zijn ze mee bezig, ja. En als dat nog veel beter wordt, dan dat is voor de quantumcomputer heel belangrijk. Omdat je in de quantumcomputer met de superpositie wil werken. Omdat je niet meer met nullen en enen, maar met allebei. Dus dat is het eigenlijk.
1: Ja, het is wel interessant, want ik vraag me dan... dat is een beetje misschien vooruitlopen op de zaken, maar inderdaad... Want Niels Bohr, zijn interpretatie was ook dat... hoe dat ik het heb begrepen in heel simpele termen... dat allee, die